En het is Omunit Acid Dub version. Sluiten wij deze vervroegde It's a Family Affair voor deze week af. Wij zijn er volgende week op het normale uur, dat wil zeggen middernacht. Tot volgende week, tot de volgende It's a Family Affair.

Dat was Lindisfarne met All Right on the Night van hun liveplaat. Ik denk hun bekendste plaat. Die fungeert een beetje gelijk een best of zoals vele liveplaten. En we zullen iets uit Hollands Limburg spelen, bijvoorbeeld. Deze Rowan Hayes, altijd op zoek.

Dat was Louisa Tak die de liefde bezong. Van op hun debuutplaat, die trouwens geproduceerd is door Gordon Gano van de Violent Femmes. Over naar het diepe zuiden van de States. Dit is Joël Sonnier, Allons à Lafayette.

Dat was Balsa Toujours. Balsa Toujours is de band van Christine Balsa. En dat is dan weer de dochter van Dewey Balsa. Een van de grote pioniers van de Cajun. Ik heb er nog één bij. Nog één Cajun. Legend. Conré Fontenot. Gestorven ergens in de jaren 90, maar toen op een zeer hoge leeftijd. Dus was erbij toen de Cajun in de jaren 50, 60 vol een bak losbrek. Dit is Allons danser.

Maxwell Street is een Oekraïense Joden die in Chicago wonen, elkaar daar hebben leren kennen. En Maxwell Street is daar zo de centrum van de Joodse wijk. Goed, we zijn een beetje opgewermd. Komt goed uit, want de Amsterdam Klesmer Band gaat nog een versnelling sneller. Dit is Ademnood.

0: Dat was Dikanda met Amorishe. En daarvoor tussen de Amsterdam Klezmer Band en Dikanda zaten Les Yeux Noirs. Ai Rutschuk. Dat betekent een Russisch erken. We hebben zoiets hier ook, hè, van die Balkan dingen in België. Deze is Mekjek uit het Brusselse, verwend aan, of geleerd aan Jean Toujours. Avri Vakeren Shukares Bashaven. Als ik dat juist uitspreek, want ik ken geen Romani.
1: Amen Gadjee.

0: Uit Bratislava was dat Balkansemble met Alili Lili. Nog iets van eigen kweek. Dit is Donkey Diesel. Live in een bordlaai of zoiets, denk ik zelfs.
1: Dit is voor alle punkers en alle punksters. Ik denk dat er hier wel een paar zitten. I'm a punk in the army of the Lord.

Dat was Paca Neapolis met Arifa. Van Italië naar Spanje dan. Dit is Paco Peña. Ayer y hoy.

0: Anna Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
1: The female mind is indeed capable of practicing science.
2: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
1: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieribus scientiae exercendae sane capax est.
3: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
0: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
4: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
0: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
5: En 12 september is het ook de Nationale Cafédag. Binnen 3 dagen. 10 uren, 58 minuten, 14, 13, bla bla bla, seconden. Maar nu het kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag zonder Jeroen, zonder iemand anders. Zonder Milan bijvoorbeeld, die er de vorige 3 weken bij was. Dus nu maar alleen. En ik ga het op het gemakje proberen doen. Zou wel lukken, denk ik. Er was onlangs een stem die dat ook een beetje mij probeerde duidelijk te maken. Van, doe het maar kalm aan. In het Engels. Take it easy. Zei er iemand in mijn hoofd. En dan dacht ik, ja, dat moet misschien wel van een liedje komen. En dat schijnt wel zo te zijn. Iets dat ik thuis niet heb steken of liggen. Maar dat ik hier dan nu van het munitiedepot ga afspelen. Een hit, denk ik, uit 1990. Van een Scandinavisch producersteampje.

Dat zijn dan ook vrouwenstemmen die het mij proberen wijs te maken. Ik neem dat ook allemaal heel persoonlijk. Take it easy. Doe maar op het gemakje. En ja, ik moet dat dan nog eens beginnen beluisteren. Die muziek van Laidback, thuis op Schietijzer. En dat deed mij dan denken aan van alles, vooral die groepsnaam. Laidback, dat deed mij denken aan laidback zijn of laidback muziek spelen of laidback drummen, zoals de drummer Karel de Bakker dat wel goed kan. Vandaar ook zijn bijnaam Karel de Laidbacker. Daar heb ik nu niks van bij. Wel iets van Laidback of een groep die ik zelf wel Laidback noem. Ik heb er verschillende cd's van. Waaronder een compilatie getiteld Anthems, een dubbel cd met een compilatie en dan nog een compilatie met remixen en zo. 2 cd containing 44 page booklet, dus ook wel heel interessant. Ja, dat concept van de nieuwe Slovenische kunst wordt erin uitgelegd. Link met meer klassieke muziek of de kracht van muziek. Ik kan een stukje voorlezen, waarom niet? Music is a credible metaphor of reality. Mozart and Bach both reflect the bourgeois dream of harmony more precisely than all the political theories of the 19th century together. Harmony is the true supreme form used by authority to demonstrate its power, satisfaction, and its political scenic arrangement. Primitive polyphony, dodecaphony, electroacoustic music, etc., etc. Any kind of music is an attribute of authority, its tool and its bond with its people, whatever it may be. Voilà, ja. Volkeren, muziek, autoriteit. Ik zit Laidback in dat tekstje hier. Kunnen een stukje muziek beluisteren? Ik weet niet of dat verband houdt met het tekstje, maar het heeft wel iets bombastisch, vind ik.

The Final Countdown door Laibach uit de Anthems compilatie. Een gezelschap die wel bezig waren ook met Beethoven en Mozart en die er wel wat met Bach. En die er ook van sampelden, onder meer in een nummer op hun cd We Are Time of W.A.T. Ik ben de titel vergeten. Het refrein luidt Barbarians Are Coming. En er zit een piano in van een klaviersonate van Beethoven in si bemol. Nummer 106 is dat. Ja, een van de moeilijkste, meest impressionante naar het schijnt. We gaan daar een stukje uit luisteren. Niet het fragment waarin Laibach gesampled heeft, maar iets... Dat een beetje meer aansluit met hetgeen wat we nu hebben gehoord. Dat is het vierde deel uit die sonate. Ik heb het hier respectloos al opgezet op de achtergrond. En dan gaan we nu naar de voorgrond gaan. Ludwig van Beethoven. Gespeeld door Maurizio Pollini.

De finale van de sonate voor het hamerklavier. Pianosonate nummer 29, opus 106 van Ludwig van Beethoven. Hij heeft dat geschreven in 818. Dat moet toen naar het schijnt nogal iets geweest zijn. En wow, ik vind dat eigenlijk nu nog altijd nog wel iets. Ik word er niet rustig van. Alhoewel dat er af en toe wel een rustig stuk in zit. Gespeeld door Maurizio Pollini in 1977, het jaar van de punk. Ondertussen zet ik nog een andere cd op. En Beethoven is op vinyl. Nu op cd, ja, we gaan terug naar de industrial, of meer bepaald de EBM, de Electronic Body Music. De godfathers daarvan zijn... Of waren volgens mij Front 242 of Front 242 of Front 242. Je kunt dat in veel talen uitspreken. En die hadden ook wel iets met klassieke muziek in mijn vage herinnering. Want op die platen hoor ik dat niet altijd zo terugkomen. En wat is die vage herinnering dan? Wel, dat is misschien het tweede live optreden dat ik ooit in mijn leven zag. En dat was Ancien Belgique geweest dan. Front 242, die daar speelde, 1989. En een tijdje geleden zijn er wat boxen uitgekomen met zo extraatjes. Voorheen waren die optredens wel te krijgen als bootleg, waarschijnlijk. Maar hier is het een opname die ooit gemaakt is door de groep zelf, denk ik. En dan door een fan, Kerry Hermans, van de muziekwinkel in Brussel. Heeft hij gemixt en gemasterd, denk ik. Ja, ja. A big thank you to Thierry Hermans for the research and all the work that went into mixing and mastering these live tracks. And thanks to Nathalie and Natasha for enduring it. Misschien is dat wel familie van die Thierry. Ondertussen staat het op de achtergrond, in mijn herinnering. Dat is natuurlijk wel heel lang geleden, 1989. Ik was toen dat moment 13. En in mijn herinnering was dat begonnen met samples van klassieke muziek. Als ik het nu terug hoor, dit is niet echt klassieke muziek, denk ik. Het was trouwens ook wel interessant in mijn herinnering. Wat ik mij er nog van herinner is dat ik eigenlijk, zoals ik zei, het is mijn tweede concert dat ik ooit zag. En het eerste in dat genre. Het allereerste was Nina Simone, dat was iets helemaal anders. En er was een uitverkochte Ancien Belgique waar ik ook voor de eerste keer kwam. 2000 man. In mijn herinnering waren dat allemaal skinheads, mensen met kort haar. En deze klinkt al wel wat klassieker, denk ik. Samples misschien van het een of andere orkestaccent. En ik twijfelde eigenlijk of het concert nu eigenlijk al bezig was of niet. Terwijl het helemaal nog niet bezig was, was gewoon veel rook, veel lawaai van de mensen. En er stond iets van muziek op. Dit waarschijnlijk dan. Om dan over te gaan in het eerste nummer van hun set. Toch gaat hier nu op die cd niet zo goed overkomen. Hè, maar ik speel het toch eens graag... De nostalgische kwestie. Zometeen Circling Overland van Front 242 live in de Ancien Belgique 1989. Ondertussen nog wat van de intro muziek.

Oei, ik heb hier een zwaar fout gemaakt. Ik heb dat hier vroegtijdig afgezet, de cd. Wat doe ik dan? We slagen dat over. Op naar het volgende herinnering. Of dat helemaal niet eigenlijk. Het is een herinnering aan een plaat, een live plaat van een andere IBM-groep. Die ook begint met Front. Frontline Assembly. Uit Canada, die zijn verder gegaan naar Skinny Puppy. Een afsplitsing van Skinny Puppy eigenlijk. Hier een live album, dus een optreden waar ik niet bij was. Een groep die ik ook nooit live heb gezien. En we zijn ook weer al de achtergrond naar de intro aan het luisteren. En ja, dat is ook wel een goede live plaat eigenlijk, waar we meer ook van de sfeer van het concert horen. Bij de registratie van Front to Fortwo, dat is een heel, dus meer droog, laat dat zeggen, van de mengtafel overgebracht naar cd. En hier horen we toch meer zo de sfeer van de zaal. Bij Front to Fortwo lijkt het wel of er niemand is, terwijl dat er een volle AB een soort van oorlogssituatie was. Met veel pogoven en zo bedoel ik. En ja, gewoon een stukje luisteren. Hè. Op de achtergrond de intro van Frontline Assembly Live, een LP, en die was toen gelimiteerd op 4000 stuks. We moesten toen heel snel bij zijn om dat nog te kopen. Het Third Mind Label. Kan je er nog iets over zeggen? Ja, de titel van het nummer dat we gaan luisteren is Digital Tension Dementia. Toch eens opgezocht, zou dat nu een term zijn? Nee, ja, de term Digital Dementia, dus ja, dement worden van een digitale wereld, dat is iets van 2012. En deze plaat is van 89, dus ook een textueel gezien een profetisch bandje, Frontline Assembly. We luisteren naar de live versie. Digital Tension Dementia, Frontline Assembly.

Digital Tension Dementia uit Frontline Assembly Live. Oorspronkelijk staat dat nummer op de studioplaat van die tijd Gashed Senses en Crossfire. Die groepen staan precies nog altijd, heb ik de indruk, als ik het internet mag je geloven. Mag je dan niet te veel lezen, het internet, want dan krijg je misschien Digital Tension Dementia. Moesten de mannen het er toen al over gehad hebben in 1989. Klinkt dan in ieder geval allemaal niet zo beloftevol. Muzikaal op elektronisch gebied een pak eenvoudiger. Mijn inziens dan Front 242. Maar het heeft wel een emotionele impact. Ook wel serieus wat elektrische gitaren heb ik de indruk. Wel, mijn achtergrond hier. In die live set. Gitaren, iets als ze de naam meer zijn gebruikt, meer metalachtig. Hier is meer zo. Plezant noise, vind ik. Goeie teksten, nooit kunnen lezen, ja, maar nu met internet gaat het allemaal. Lees dan met plezier ook een stukje voor uit Digital Tension Dementia. Violence is your point of view. It always gets the best of you. Redundant fear, but don't you see? Efficiency. You don't get time to look around. You keep your face to the ground. You can't say yes. You can't say no. You're living in a fascist world. Ik ben enthousiast. We gaan nog eens een liedje van dezelfde groep horen. Maar dan uit het studioalbum Gashed Senses en Crossfire. Het 98ste plaat uit mijn collectie. In de tweede telling. Ook op Third Mind Records. We gaan een rustig liedje beluisteren. Het favoriete nummer uit die plaat van mijn vroegere mede-kralenspeler Tom zelf, DJ Tomislav. Ook een nummer met een goeie tekst eigenlijk over een soort van... Ik kan het niet uitleggen. Het heeft te zien met leiderschap en het afsterven van een figuur. Zowel fysiek als mentaal, denk ik. Shutdown van Frontline Assembly. Meer een ballad.

Shut down uit Gashed Senses en Crossfire van Frontline Assembly uit Canada. En ja, ik wou nog wel naar die recentere muziek luisteren, maar ik durf dat toch niet zo goed. Dus ik dacht, ik ga een ouder album checken online. Dat vond ik eigenlijk niet slecht, maar ik dacht, ik kan de luisteraar misschien niet te veel vervelen met muziek van dezelfde groep. Dus dat ga ik dan ook niet spelen. Geen fragment uit het album Disorder. Maar ik blijf nog wel even in een pseudo-nostalgische trip. Het is misschien echt wel nostalgisch. Ik zeg pseudo omdat het nummer dat ik ga spelen vanuit een jaar is dat ik nog maar 3 jaar was of 4 jaar oud is. Dat kan ik mij niet herinneren dat ik dat toen beluisterde. Maar ik zie wel dat het de 31ste plaat is uit mijn platencollectie Tweede Telling. En ik herinner me dat ik die heb gekregen, toch? Ja, nog van mijn ouders in Amsterdam. Dus het is eigenlijk nog wel een beetje nostalgisch aan. 10e release op Factory Records. Geen album genaamd Disorder, maar een nummer getiteld Disorder uit Unknown Pleasures. Joy Division.

Disorder van Joy Division uit Unknown Pleasures, een Martin Hannett productie, vermoed ik. Milan, die hier vorige keer was, die had ook een Martin Hannett productie bij van de Amerikaanse groep ESG. Die heeft er toen iets oud van gespeeld, denk ik. Ik dacht de instrumental UFO. Vandaag heb ik het op het munitiedepot iets klaargezet, thuis het schiet, thuis beluisterd. Een latere ESG-plaat die ik eigenlijk heel goed vind, dat is aangekondigd geweest als zou het de laatste zijn. Ondertussen is hij 2017 verschenen, ik denk voornamelijk digitaal. What More Can You Take heet dat album. We gaan naar, luisteren naar een liedje dat ervoor ook als single was uitgegeven, maar hier in een heel andere mix. De albummix, die klinkt effectief helemaal anders. En ja, ik ga het opzetten. Ik vind het heel goed. ESG, you might be the one.

0: You Might Be The One, de album mix. ESG, bestaat in, die vrouwen bestaan nog steeds. Die groep bestaat nog steeds. Die spelen live, misschien wel hun allerlaatste concert. Waar was het er al? Ik denk in Londen, 19 september in The Cause, als ik me goed herinner. Dat is niet lang niet meer, hè. Dat is binnen 2 weken ongeveer. Zometeen nog een beetje van die post-punk-achtige muziek. Uitgebracht op het Soul Jazz label. Maar in afwachting. Dus ja, 19 september ESG in Londen. En 12 september was er nog iets in Antwerpen, maar ik ben vergeten waar dat was. Dus we gaan die jingle nog eens een keer spelen. Proberen te spelen. Dat is het niet. Dat klopt niet. Wat is dat hier allemaal? Munitiedepot. Dat is niks voor mij. Ja. Dat is een computer. Ik wil geen digital tension dementia krijgen. Maar ik doe ook wel mijn best om mee te gaan met de tijd. Allee, ik wil ook niet te dwars liggen, dus hop, weg met dit scherm en dan een jingle afspelen. Hop. Hop.
1: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
2: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
3: The female mind is indeed capable of practicing science.
4: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
3: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza.
5: Mens mulieris, scientiae exercendae sane capax est.
6: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
2: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lira.
7: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
2: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
0: Voilà. Dat is dan 12 september. En nu verder met het kralenspel. Daarnet zei ik al zoiets van nog wat postpunk gerelateerde muziek. Ik heb de compilatie Two Synths and a Guitar and a Drum Machine No. 1 op Soul Jazz Records nog eens bij. En het viel mij al langs op met 2 van mijn favoriete tracks. Eigenlijk gemaakt zijn door dezelfde personen. Het zijn alter ego's. De ene artiestennaam is Zonga Min, de andere is Becker en Mukai. En dat is eigenlijk allebei Susumu Mukai. Maar alleen hier gaan we nog een Jean-Gabriel Becker van op meedoen. Susumu Mukai is iemand die oorspronkelijk uit Japan is en in Londen woont, denk ik. Dat verzin ik eigenlijk zelf, moet ik zeggen. En die Jean-Gabriel Becker, die is van Parijs. Voilà, gewoon eens luisteren, hè. Naar hun track, denk ik niet dat we die al gespeeld hebben. Die plaat, die compilatie is al veel aan bod gekomen. Maar dit liedje nog niet. Het heeft ook wel iets. Een beetje post-punk lounge muziek eigenlijk. La Rivière des Perles. Ja, dat is die Becker. Die verzint de titels dan misschien wel. Dans le jeu des Perles, a.k.a. het kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM zonder Jeroen, zonder Milan, alleen.

Mama.

Dat waren Becker en Mukai met La Rivière des Perles uit de post-punk dance compilatie. Two synths, a guitar and a drum machine number one. Uit 2021 op het Soul Jazz label. Vervolgens een beetje meer, nog legitiemere jazz in het kralenspel. Van een bekende naam die we vorige week ook al hebben gehoord. Op tenorsaxofoon in het gezelschap van Thelonious Monk en Ahmed Abdul Malik en Shadow Wilson live in Carnegie Hall. Hier is het een eigen album, alhoewel hij het zelf niet heeft goedgekeurd, zal ik maar zeggen. Ik heb het over de tenorsaxofonist John Coltrane. Ik heb het over het album Coltrane's Sound. Dat is op het Atlantic label verschenen in 1964. En toen zat John Coltrane al bij een ander label, Impulse Records. En ja, die mensen van Atlantic, dat was vrij courant waarschijnlijk. Die hadden nog wel wat liggen en die bleven maar dingen uitbrengen, maar het resultaat vind ik zelf wel heel goed. Coltrane's Sound, 6 nummers, heel gevarieerd, heel toegankelijk. Ik wou eigenlijk een ballade spelen, genaamd Central Park West, maar ik heb nu meer zin in iets steviger. Een nummer getiteld Liberia, een land in West-Afrika. Een compositie van John Coltrane zelf. Zeer actief, toch ook dansbaar drumwerk, vind ik, van Elvin Jones. Potige lyriek van McCoy Tyner. Een goede bas van Steve Davis. Hè. En onze Coltrane zelf. Liberia, uit Coltrane's Sound, opnames uit 1961.

John Coltrane en Co. met Liberia. Serieus, een vaart dat er toch achter zit. Achter die trein lijkt het wel, die door Liberia rijdt. Tijd voor een ballad dan nu. Die op sommige momentjes ook wel medium tempo gaat. Een versie van de klassieker My Funny Valentine. Door de Miles Davis Quintet. Waar... John Coltrane ook deel van uitmaakte in een periode. Welke periode is dat? 1956. Rond 1956 dacht ik. Er verschenen toen heel veel platen van die groep die ook wel The Quintet werd genoemd. Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenor sax, Red Garland op piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Die laatste drie die noemden ze dan ook The Rhythm Section. Dat waren de mannen. We gaan een versie luisteren van My Funny Valentine. Die is al zonder John Coltrane. The Miles Davis Quintet uit het album Cooking with the Miles Davis Quintet. Prestige Records.

De Miles Davis Quintet in kwartetvorm. Ah ja, nu weet ik terug hoe ik ging aansluiten na Liberia. Van Liberia ging ik gaan naar Nigeria. En het omgekeerde van Nigeria is Eregin. En dat is ook een nummer dat op deze plaats staat. Een compositie van een andere tenorsaxofonist genaamd Sonny Rollins. Maar dat hebben we dus niet gehoord. Ik had meer zin in die ballade sfeer van My Funny Valentine. Ja, zoals wel vaker het geval ben ik het stilletjes aan beu. Als ik dat programma alleen maak, anderhalf uur is genoeg. Maar ik blijf nog wel even verder doen, halvelings tegen mijn zin. Ik ging op mijn papier staat hier Shelly Man, dus West Coast Jazz. En ja, dat gaan we overslagen. Genoeg jazz, waar we rockmuziek spelen, maar wel West Coast muziek. West Coast in die zin. Wow. Dat die term vervat is in de naam van de groep The West Coast Pop Art Experimental Band. Daar heb ik part 1 nog eens van meegebracht. Naar aanleiding van weer al een herontdekking eigenlijk. Dat is dat het nummer Help, I'm a Rock. Dat is niet alleen van de West Coast Pop Art Experimental Band, is ook maar van de Mothers of Invention. Ongeveer tegelijkertijd uitgebracht. Geen covers van elkaar, maar losstaand van elkaar. De ene zal het wel van de andere hebben leren kennen. We gaan eens luisteren naar een ander fragment uit het album. De openingstrack, die is een beetje jazzy met goede wil. Shifting Sand van de West Coast Pop Art Experimental Band. En ik zeg dezelfde tijd als Mothers of Invention. Ten tijde van Freak Out. Dus dat is dan rond 1966.

Pudding Time van Primus uit Frizzle Fry. Een trio getalenteerde muzikanten met een bepaald gevoel voor humor. Op gitaar Larry Lalonde, een virtuose gitarist. Les gehad of beïnvloed door bijvoorbeeld Joe Satriani. En ja, ik zeg getalenteerd. Op zijn 16 was hij al een plaat aan het opnemen met een groep genaamd Possessed. Een plaat die zo de analen ingaat als een blauwdruk voor de death metal. Daar staat ook een nummer op. Getiteld death metal. Ik weet niet of ik het zelf death metal ga noemen. Maar het is al originele muziek, vind ik nog steeds. Possessed een heel goede groep. Ondanks die zijn er welke bezettingswisseling. Eén vast lid slechts, denk ik, de zanger Jeff Becerra, die ook de lyricist van dienst is. Charismatische figuur, met een mooie stem. Die was toen ook heel jong, ten tijde van Seven Churches. Ook 16 of zo, denk ik. Strava. Maar ja, vandaar, ze bestaan nu al meer dan 40 jaar. Als je er vroeg genoeg bij bent, dan kun je dat ook langer volhouden, zeker. Dan de tijd, ja, dat tikt maar aan. Hè. We luisteren. Burning in Hell uit Seven Churches van Possessed.

Burning in Hell uit Seven Churches van Possessed 1985. Larry Lalonde op gitaar, 16-jarige leeftijd. Toen maakte hij nog serieuze muziek. Daarna met Primus en Tom Waits en zo was dat binnen het geval. Maar nu, ja, nu dat ik hier die metal aan dand heb, dead metal dan nog wel zo gezegd, dan denk ik. Ik was het bijna vergeten om iets van Funebrarum te spelen. Een optreden waar vanavond iedereen naartoe moet, omdat er heel weinig tickets worden verkocht in de DVG-club in Kortrijk. Moeten is dat natuurlijk niet, maar want dat supporter, het is een goede plaat. Beckoning the Void of Eternal Silence. Dan gaan we nog eens een fragmentje uit beluisteren. Laatste nummer in het kralenspel. We pakken het laatste nummer van de LP, dat is een soort van epiloog, maar zeer een heel uitgebreide epische, ja, een epische epiloog. The Whispering Cathedral van Funebrarum, tot volgende week. Dit was het kraalspel, zometeen in principe een uitzending vooropgenomen van het programma Kiss My Jazz. Dit is Radio Centraal, 106.7 FM onder andere. Komt-ie. Yes. Goeie productie.

Goedemiddag en welkom bij de Klankenbergen. Van 1 tot half 3 en vandaag is het thema de planeten. En we beginnen met Neptunus. En dat wordt gebracht door Mr. Waldi en Greenlight uit België.

Mr. Waldi en Greenlight. Verder met een andere artiest, eveneens uit België, met Saturnus, André Brasseur.

En van Saturnus naar Pluto. Met Dennis Coffey in een reclose redub. En het doet mij erg aan Brian Eno denken op een of andere manier. Dennis Coffey, de reclose redub van Plutonius.

0: En van Plutonius terug naar planeet Aarde. Earthly Night met Kim Foley.
1: Earthly Night. Earthly Night.

0: Kim Foley, Early Night, uit Nederland, Kit Sundance, Neptune.
1: Early Night.
2: Ergens aan de westkust van de Verenigde

Kid Sundance. Neptunus. Zagen ze waar het monster en dit is C.E.L. Oftewel Felix Kubin en Hubert Semmler. Flucht zu Mars.

En dit is Gigi Massin, ooit nog gesampeld door Björk, maar niet dit nummer, maar wel een nummer van hem. Gigi Massin, hier met Enter Venus.

Gigi Massine, Enter Venus in Klankenbergen op Radio Centraal. Jan Hammer, Darkness en verder in Search of the Sun.

En Tiger's Milk, een project van Elko Blijweert. Comité Hypnotisé. En van Elko krijgt u dan Neptune Wept.

En niet Elko Blijweert, maar wel Tim van Hamel. Helemaal onjuist aangekondigd in Klankenbergen. In Sons of Aqua, Sanaskara, Saturn.

Sanaiskara, Saturn, Sons of Arca, productie van Adrian Sherwood. Volgende is een productie van Simon Fisher Turner onder de naam Love Letter. Het nummer Sun.

Bijna tijd voor Hariyomi Hosono, Mercury Fall. Van het album The Endless Talking.

Verder met Flanger, The Man Who Fell From Earth. Flanger is Uwe Schmidt en Bernd Friedman samen.

Unknown Mobile. Van de CD Docile Moon. Het nummer Resting in Jupiter's Garden. Komen even terug in de atmosfeer. Zurück in die atmosfeer. Der Plan. Daarna trekken we naar Jupiter en Venus.

0: Big Eyed Beans from Venus, Captain Beefheart en his Magic Band. Tot slot nog een soundtrack van een film van Conrad Rooks uit 1964, Chappaqua. En het nummer heet Back to Earth. Ravi Shankar. Eerst nog een dienstmededeling.
1: Attention please. Passengers are requested to return to their seats. We are about to land. The local temperature is 15 degrees centigrade. Please fasten your seat belts and please refrain from smoking.
0: Meteen de laatste track voor dit programma. Klankenbergen is er terug binnen 2 weken.

0: over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
1: De female mind is indeed capable of practicing science.
2: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
1: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sentiae exercendae sane capax est.
3: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
0: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman, met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
4: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasax.
0: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
5: En dan is het zometeen tijd voor Grow Your Own op Radio Centraal. We zetten ons klaar, want we lopen net de studio binnen. We beginnen het programma vandaag met Lambs and Wolves. En zij brengen Silver Machine. Ik ben heel benieuwd wat het zal zijn. Ik ken de single niet, ik heb hem van de week gekocht. Die komt er dan nu aan als ik even kijk. Zo zou het moeten zijn.

Zo, je kan luisteren naar een nummer geschreven door Nino Rota voor de film Le Casanova de Federico Fellini. Ik denk dat het L'Oiseau Magique à Paris moet zijn geweest, aan het geluid te oordelen. En we gaan nu verder met popcornmuziek. Popcornmuziek van Frans Offray. Welke popcorn het is, weet ik nog niet. Hij smaakt alleszins heel erg goed.

Popcorn, popcorn. Hysterical popcorn kunnen we dit eigenlijk best wel noemen. We gaan verder met een Nederlandse band genaamd Oppo. En van hen kan je luisteren naar een singeltje van begin jaren 70 genaamd Miracles.

Zo, je kan luisteren naar Ray Bryant. De microfoon was de verkeerde schuif, blijkbaar. Ray Bryant, van hem kon je luisteren naar Cubano Chant zonder zang. En daarna kwam nog een ander nummer van Henry Mancini uit de Combo LP. Kon je luisteren naar Monin. Monin, jawel. Nu tijd voor Blues op Blue Horizon.

If I don't, I know my baby's gonna tell me.

En we gaan voort met meer blues, maar met hele oude blues, niet deze blues rock van de jaren 60. We gaan verder met Bo Carter uit de LP Banana in Your Fruit Basket. Gaan we nu luisteren naar Pussycat Blues and My Pencil Won't Write No More. Helemaal wat anders dan dit wat u zo net hoorde.

Je kon luisteren naar Lee Morgan en zijn classic, de Sidewinder, op het Blue Note Records label. We gaan verder nu met wat Braziliaanse vibes met Antonio Carlos Jobim en Aqua de Beber. En daarna komt er nog een nummertje, denk ik, dat ik gewoon doorspeel. Opgevolgd dan weer door Astrid Gilberto, die in een latere fase heel veel groovier gaat dan wat we bekend waren, samen met Jobim en haar man destijds. Maar dat hoor je zo meteen.

Tot zover dus Astrud Gilberto met Meu Pau. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar uit LP That Girl from Ipanema. We gaan nog verder met een andere girl, maar dan Baby Gal. Baby Gal. En van Baby Gal staat er klaar. Eens even kijken. Ook weer zoiets om niet uit te spreken door mij, namelijk Olmos do Coração. Coração, ja. Oké. We verstaan elkaar en indien niet, vertelt zij of zingt ze het hier in haar eigen nummer.

0: Love for Sale. Nogmaals, The Girl from Ipanema uit de LP die zogenaamd is door niemand minder dan Astrud Gilberto. We gaan nu verder met een band genaamd Tracks van de Watch Out LP, nogmaals 70s. Hier kan je luisteren naar Anyway You Want It, Do It Anyway You Want It. Een van die disco-classics van de jaren 70. In een andere
1: versietje. Anyway you want it, you can have it if you want it. Anyway you want it, you can have it if you want it. Anyway you want it, you can have it.

quiz nu. De queer, dat was Philippe Nico. Het programma zit er weer bijna op voor vandaag. We gaan nog even verder met een nummer van de band Trax, namelijk Breathless. Dat zijn de mannen van daarnet, van Anyway You Want It. En daarvoor was er nog Popcorn, Original Popcorn. En het nummer was Son of Popcorn, the first, the original, 11 minuten 55, kreeg u in uw pan. Oké, dit was Grow Your Own. Tot binnen 2 weken.

0: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
2: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sentiae exercendae sane capax est.
4: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
5: Een groepstentoonstelling samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkejatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. Lignine geeft planten veel van hun structurele kracht en vertegenwoordigt de grootste hernieuwbare bron van aromatische chemische componenten gevonden in de natuur. Het kan tot 35% uitmaken van de afvalbiomassa van landbouw en bosbouw. Maar de gecompliceerde moleculaire structuur van lignine zorgt ervoor dat dat zeer moeilijk af te breken is op een efficiënte manier, wat zijn mogelijk gebruik in de industrie zeer heeft beperkt. In een studie gepubliceerd in ACS Catalysis heeft een internationaal team, waaronder Dr. Christopher Parlett, Xinyu Zhu en Yuta Xiang van het departement van chemische ingenieurkunde, een zeer efficiënte enkel-atoom-katalysator ontwikkeld. Onderzoekers bepaalden ook op het moleculair niveau hoe de katalysator de sterke chemische banden afbreekt die het lignine samenhouden. De katalysator bevat individuele ruthenium-atomen die in een stikstof-koolstofmateriaal zijn ingebed. Door de ruthenium-atomen geïsoleerd te houden, kan dit ontwerp sterk katalytische kracht afleveren, terwijl slechts kleine hoeveelheden metaal nodig zijn, waardoor de efficiëntie zeer sterk wordt verhoogd in vergelijking met conventionele systemen. Een van de obstakels in het onderzoek naar lignine is het exact identificeren welk deel van de katalysator er verantwoordelijk is voor het afbreken van de ongewoon sterke chemische banden in het materiaal. Zonder deze informatie hebben de onderzoekers weinig om zich te laten leiden voor het ontwerpen van nog efficiëntere katalysatoren. Het team ontdekte dat een bijzonder atomenschikking, gekend als ruthenium N4 zitten, dus N voor stikstof en ruthenium stikstof 4 zitten, in het bijzonder belangrijk is. Dat zijn sites die zuurstofmolecules activeren en helpen in het afbreken van zowel de koolstof-zuurstof en de koolstof-koolstofbanden in het lignine. Met een combinatie van laboratoriumexperimenten en benekelingsmodellen zijn de onderzoekers in staat geweest om het proces in groot detail te reconstrueren. De katalysator gaat eerst zuurstof activeren, produceert zeer reactieve vormen van zuurstof. Deze vormen dan gaan het lignine-structuur aanvallen en het in kleinere moleculen afbreken. Wanneer dit getest wordt onder geoptimaliseerde omstandigheden, gaat de katalysator nagenoeg al het model lignine-componenten kunnen omzetten en hoge opbrengst van waardevolle chemische producten opleveren, waaronder fenol. De processen werken ook onder relatief milde condities en hebben dus geen nood aan zeer ruwe chemische componenten of krachtige chemische componenten. Deze combinatie kan deze benadering bruikbaar maken voor het ontwikkelen van meer milieuvriendelijke methodes van chemische bedrijvigheid. Onderzoekers zijn dus verder gegaan dan dan gesimplificeerde modelcomponenten en testen de katalysator op echt lignine dan, verzameld uit verschillende biomassa bronnen. En dus die katalysator kon met succes deze samples omzetten in bruikbare aromatische componenten die potentieel bouwstenen kunnen vormen voor brandstof, plastic en ander materiaal. De bevindingen bieden een meer gedetailleerd beeld hoe enkel atoomkatalysator opereren gedurende de biomassa-omvorming. Dit inzicht
kan dienen als een gids voor het ontwikkelen van meer efficiënte katalytische systemen in de toekomst. Het exact verstaan hoe deze katalysatoren werken op het atoomniveau laat toe om betere materialen te ontwerpen voor het omzetten van hernieuwbare bronnen in waardevolle chemische componenten, zegt Dr. Christopher Parlett, een professor chemische ingenieurkunde. Door het gemakkelijker te maken om lignine dus te bruikbaar te maken en het om te zetten in zeer waardevolle producten, kan dit onderzoek een bredere verschuiving ondersteunen, weg van traditionele lineaire petroleum afgeleide chemische productie naar een meer circulaire biomassa gebaseerde economie. Dus ik heb daar straks gezegd welke onderzoekers betrokken waren bij het onderzoek. Die zijn verbonden aan de Universiteit van Manchester.

Honden en mensen delen waarschijnlijk sommige biologische patronen die verband houden met de levensduur, volgens nieuw onderzoek van de Dog Aging Project. De bevinding zou wetenschappers een bruikbare nieuwe manier geven om te onderzoeken hoe veroudering werkt in beide soorten. Een studie recent gepubliceerd in de Journals of Gerontology hebben onderzoekers metabolieten bestudeerd, kleine chemische componenten en moleculen die aangemaakt worden gedurende normale processen in het lichaam. Ze ontdekten dat bepaalde combinaties van deze metabolieten geassocieerd zijn met vroege of latere dood in honden op manieren die nauw lijken op patronen die voorheen geïdentificeerd werden in mensen. De moleculen die riskant zijn voor honden of beschermd tegen een vroege dood zijn zeer gelijkbaar met deze in mensen, wat toont dat we belangrijke eigenschappen van de biologie van veroudering delen, wat zeer interessant is, zegt Dr. Kate Creevy, chef diergeneeskunde voor de Dog Aging Project en professor in het Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, waar het werk van dat Dog Aging Project zeer ruimschoots ondersteund wordt door de Wood Next Foundation. De bevindingen belichten ook de waarde van van honden, van huisdierhonden als een model voor het bestuderen van lange termijn gezondheid en levensduur. Metabolieten kunnen een beeld bieden van wat gebeurt in cellen en dat betekent dat deze metabolieten bruikbaar zijn voor het detecteren van biologische patronen die verband kunnen houden met gezondheid en veroudering bijvoorbeeld. Voor de studie hebben de onderzoekers bloedsamples geanalyseerd van honden die deelnamen aan het Dog Aging Project. Ja, waarschijnlijk niet vrijwillig natuurlijk. Dat is een gemeenschapswetenschap inspanning die honden volgt in de loop van hun leven, waarbij de eigenaars gedetailleerde informatie bijdragen en in sommige gevallen ook fysische samples. Het onderzoeksteam bestudeerde het bloed voor metabolische patronen geassocieerd met levensduur en hebben zich in het bijzonder toegespitst of individuele honden vroeg of laat gingen sterven. Nu, dus sterfte is een gemakkelijke uitkomst om dus vast te stellen en te verstaan, zegt Creevy. Het is gemakkelijk te zeggen wanneer een persoon of een hond gestorven is, terwijl andere eigenschappen die verband houden met veroudering en verouderingsgezondheid een beetje meer genuanceerd zijn en moeilijker te interpreteren. Dus die sterfte als een duidelijk eindpunt laat wetenschappers toe om dan met terugwerkende kracht te gaan kijken naar de samples en te onderzoeken welke biologische processen mogelijk hebben bijgedragen aan dus die al dan niet vroegtijdige of late sterfte. Deze processen kunnen betrekking hebben op metabolisme, ontsteking en de manier waarop cellen reageren op stress. Als we verstaan waarom iets gebeurt, hebben we een grote kans om dus manieren te identificeren om daar iets aan te wijzigen, zegt Creevy. In plaats van zich toe te spitsen op individuele moleculen, hebben de onderzoekers duizenden metabolieten geanalyseerd, allemaal samen, om te kijken voor grotere patronen geassocieerd met het risico. Creevy zegt dat deze bredere groepen meer kunnen vertellen over wat binnenin de cellen aan het gebeuren is, dan gelijk welke enkele moleculen alleen. Sommige van de collega's refereren hierbij aan dit gegeven als een vingerafdruk, zegt Creevy. We kijken vaak naar een patroon of groepering die in verband staat met een betere of een slechtere uitkomst, in plaats van dan juist te kijken naar een enkele molecule. Deze meetbare biologische indicatoren, gekend als biomerkers, kunnen onderzoekers helpen de kans in te schatten van bepaalde gezondheidsuitkomsten door het blootleggen van veranderingen die in het lichaam optreden. Belangrijk is dat deze biomerkers niet noodzakelijk de oorzaak zijn van de uitkomst. Wanneer men een biomerker geassocieerd vindt met een vroegtijdige of een latere sterftekans,
weet men niet of die biomerker daar de oorzaak van zijn, zegt Creevy. Maar als we verstaan waarom de biomerker aanwezig is, kan men mogelijk identificeren wat de oorzaak van het verband is. Het vinden van deze terugkerende patronen geeft wetenschappers mogelijk startpunten voor het onderzoeken van de mechanismen achter veroudering en uiteindelijk identificeren van biologische doelen die kunnen helpen in het verbeteren van de gezondheid in de loop van de tijd. Onderzoekers hebben ook gevraagd of de metabolische patronen die optreden in honden ook aanwezig zijn in mensen. Om dat uit te zoeken hebben ze dus hun resultaten vergeleken met 5 grote gepubliceerde studies van menselijke mortaliteit die gelijkaardige methodes gebruikten om metabolieten te onderzoeken. Over al deze studies ziet men dat de signalen geassocieerd met vroegere, vroegtijdige of latere sterfte voor het algemeen zeer breed gelijkaardig waren, vergelijkbaar waren met deze gevonden in de honden. Deze consistentie was een van de meest opmerkelijke resultaten en dat voegt bewijs toe aan dus, de stelling dat honden en mensen belangrijke eigenschappen delen van de biologie die de veroudering met veroudering gepaard gaat. Frequent is dat men weinig weet over dit in mensen, maar men weet iets meer hierover in mensen dan tot nu toe in honden, zegt Creevy. Als men nu hetzelfde doel heeft, kan men dus in staat zijn om ook het menselijk onderzoek ten goede te laten komen voor honden. De gelijkaardigheid kan wetenschappers toelaten om dus de kennis die reeds vergaard is in onderzoek naar mensen te gebruiken om de gezondheid van honden te verbeteren, terwijl men ook de honden kan gebruiken om te bestuderen hoe veroudering zich ontwikkelt in de loop van een levensduur. Huisdierhonden hebben enkele voordelen voor onderzoekers die de veroudering bestuderen. Ze delen vele delen van het dagelijkse leven met de menselijke eigenaars, waaronder de omgeving, het dieet en de activiteitspatronen. Deze overlap geeft wetenschappers een mogelijkheid om te bestuderen hoe levensstijl en omgeving de lange termijn gezondheid beïnvloeden. Een van de dingen die men de onderzoekers het meest aanstaan over het leren van honden, als het erop aankomt veroudering te bestuderen, is een zeer brede gevarieerde levensstijl die dus een weerspiegeling is van de levensstijl van hun eigenaars op een manier die minder opgaat voor andere gezelschapsdieren, zegt Creevy. Katten bijvoorbeeld leven vaak veel onafhankelijker en relatief consistente levensstijl. Honden hebben meer de neiging om de routines, omgeving en activiteitspatronen van de mensen waar ze mee samenleven te volgen. Hun kortere levensduur biedt een andere groot voordeel. Mensen leven gemiddeld tot in hun 70er jaren, terwijl een hond typisch slechts 12 tot 13 jaar leeft. Het verschil laat onderzoekers toe veroudering en levensduuruitkomsten te bestuderen en observeren in honden op een snellere manier dan mogelijk zou zijn in menselijke studies. Het onderzoek was mogelijk door dus dat Dog Aging Project, een project dat over heel dus de Verenigde Staten wordt uitgevoerd. Een lange termijn studie die huisdierhonden die leven met hun eigenaars gaat bestuderen. Eigenaars die deelnemen bieden uitgebreide informatie over het leven van hun honden, waarbij dus ook een deel van de deelnemers biologische samples levert van hun hond elk jaar. Samen gaan deze bijdragen toelaten om veranderingen in gezondheid en veroudering in de loop van de tijd op te volgen. Creevy zegt dat de laatste bevindingen een vroeg maar belangrijke stap zijn
in de richting van het verstaan wat het mechanisme is die veroudering beïnvloedt. Onderzoekers hebben nu metabolische patronen geïdentificeerd, geassocieerd met levensduur, wat hen specifieke biologische signalen geeft die ze verder kunnen onderzoeken. Het is een startpunt. Men heeft deze metabolieten geïdentificeerd. Men weet waar men nu moet gaan kijken. Voor mensen die een hond hebben, zegt Creevy, is het praktische boodschap zeer duidelijk. Veel van dezelfde gedragingen die een gezondere veroudering promoten in mensen, hebben waarschijnlijk hetzelfde goedaardige effect in honden. Houd de hond op een gezond dieet, op een gezond lichaamsgewicht en bewaar de mobiliteit en de kennisgezondheid. Net zoals men dat doet voor mensen, zegt Creevy. Wat goed is voor de mens, is waarschijnlijk ook goed voor de hond.

een groot overzicht van op planten gebaseerde voeding en dranken als vleesvervangers die verkocht werden in het Verenigd Koninkrijk, heeft ontdekt dat mycotoxine, giftige componenten natuurlijk geproduceerd door schimmels, zeer wijd verspreid aan

zeker de Parmaham in een goed daglicht zetten. Nu, onderzoekers hebben dus een zeer brede reeks van producten onderzocht die algemeen beschikbaar zijn voor dus consumenten in het Verenigd Koninkrijk, waaronder planten, burgers, vegetarische kippenstukjes, veganistische worsten en haver, amandel en soja gebaseerde melk. Mycotoxines kunnen in het bijzonder algemeen voorkomen in plantgebaseerde producten, omdat vele van hun ingrediënten, waaronder granen, groenten en zaden, kunnen blootgesteld worden aan schimmels wanneer ze gegroeid worden of opgeslagen. Ondanks de zeer wijdverspreide detectie van mycotoxines is dus het niveau dat gemeten werd in de producten van in het Verenigd Koninkrijk onder de aanbevolen niveaus aanbevolen door de richtlijnen van de Europese Unie. Onderzoekers zeiden dat dit reflecteert dat er een zeer hoge kwaliteitsstandaarden zijn die ook in het Verenigd Koninkrijk worden gehanteerd. De bezorgdheid is niet noodzakelijk de hoeveelheid aanwezig in één enkel product. Vroeger onderzoekstudies hebben erop gewezen dat herhaalde blootstelling aan kleine hoeveelheden van mycotoxines echter zich kan opstapelen in de loop van de tijd en uiteindelijk een bezorgdheid voor de gezondheid kunnen vormen. Het eten van individuele plantgebaseerde producten zal waarschijnlijk dus geen problemen veroorzaken op zich. Maar de onderzoekers zeggen dat een dieet volledig gebaseerd op plantaardig voedsel, vleesvervangend voedsel, een cumulatieve blootstelling aan mycotoxines zou kunnen opleveren als deze blootstelling niet goed beheerd wordt. In ernstige gevallen kan mycotoxineblootstelling geassocieerd worden met lever- en nierschade, onderdrukking van het immuunsysteem en kanker. De bevindingen bieden dus nieuwe gegevens die gebruikt kan worden om dieetblootstelling in te schatten en risico-inschatting te verbeteren voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk. Andrea Patriarca, een professor mycologie van Cranfield University, zegt: mycotoxines zijn van natuur aanwezig in voedsel en kunnen niet compleet vermeden worden. Als consument moet men niet bezorgd zijn of afgeschrikt wanneer men een grote variëteit van producten tot zich neemt. Maar er is een significante bezorgdheid die gaat aanwezig zijn wanneer nieuwe voedselproducten op de markt komen, omdat er nog op dit moment geen echte vastgestelde regulatie is om mycotoxines op te volgen. Verschillende sectoren in de voedselindustrie werken zeer nauw samen, van landbouwers naar voedselbedrijven, om dus efficiënte mycotoxinebeheer te implementeren, geïntegreerd binnen de voedselveiligheidsstandaarden. De gegevens van dit onderzoek helpt de voedselveiligheidsorganisatie risico's in te schatten, in het bijzonder in complexe multi-ingrediënten producten. Op dit moment zijn dus de mensen van Cranfield University in samenwerking met de Universiteit van Parma aan het onderzoeken wat de risico's zijn die de bevolking dus kan lopen, gebaseerd op verschillende dieetgewoonten. Het doel is om beleidmakers en te adviseren en bewustzijn te scheppen onder kwetsbare consumenten.

0: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sentiae exercendae sane,
4: capax est. Is durchaus das so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lira.
5: Een groepstentoonstelling samengesteld door Inne Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
6: Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo, centraal op DAB+, met digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur zal in huis heeft met dat stuitend gerecyclede muziek.

Wetenschappers hebben een manier gevonden om spirulina, te groeien die biologisch actief vitamine B12 produceert met een concentratie vergelijkbaar aan deze van rundvlees, wat een van de grootste voedingsbeperkingen van deze zeer breed gepromote wieren overkomt. Dus spirulina is eigenlijk een voedingssupplement dat vervaardigd wordt uit blauw-groene spiraalvormige cyanobacteriën, de Arthrospira platensis of de Arthrospira maxima, micro-organismen die van natuur in mineraalrijke zoutwatermeren voorkomen. Ze worden oorspronkelijk gevonden in Mexico, Centraal-Afrika en Oost-Afrika. Commerciële spirulina wordt gekweekt in speciale buitentanks. In 2009 bijvoorbeeld werd ongeveer 3000 ton spirulina gekweekt wereldwijd. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Discover Food onder leiding van Dr. Asaf Tsgagor. Samen met onderzoekers van IJsland, Denemarken en Oostenrijk. Men heeft geavanceerde biotechnologie gebruikt en zorgvuldig lichte omstandigheden gecontroleerd. Het team heeft koolstofneutrale, voedingsstofrijke spirulina-biomassa aan kunnen maken waarin actief vitamine B12 aanwezig was. Volgens de onderzoekers is het voor de eerste keer dat biologisch actief vitamine B12 wordt gerapporteerd in spirulina. Vitamine B12 is een essentieel micronutriënt dat betrokken is in verschillende kritische processen in het lichaam, waaronder de vorming van rode bloedcellen en het normaal functioneren van het zenuwsysteem. Meer dan 1 miljard mensen over heel de wereld worden geschat lage niveaus van deze vitamine te hebben. Voor vele mensen is vlees en zuivel een belangrijke bron van vitamine B12. De aanbevolen inname, gesisseerd door de onderzoekers, is 2,4 microgram per dag. Maar als men dierlijk gebaseerde voedsel zou moeten produceren op de schaal die nodig is om de globale vraag voor vitamine B12 tegemoet te komen, dan zou dat zeer zware milieukosten met zich meebrengen. Daarom zijn er dus, is er heel wat interesse in het bieden van alternatieven die meer in stand houdbaar zijn. De spirulina blauw-groene bacteriën, de Arthrospira platensis, worden vaak gepromoot als zulke optie omdat zijn voedingsdensiteit zeer hoog is en hij gecultiveerd kan worden met een relatief kleine omgevingsvoetafdruk. Maar de spirulina heeft, zoals gezegd, een belangrijk obstakel. Traditionele spirulina bevat veel van zijn vitamine B12 in de vorm van pseudovitamine B12. Hoewel deze chemisch vergelijkbaar is met de vitamine die de mens nodig heeft, is deze vorm niet biologisch beschikbaar voor mensen, wat betekent dat het lichaam die niet efficiënt kan gebruiken. Deze beperking heeft ervoor gezorgd dat de conventionele spirulina eigenlijk beperkt is en niet zo'n grote doorbraak heeft als een betrouwbare vervanging voor dierlijke bron vitamine B12. Om dit probleem aan te pakken hebben onderzoekers van de Reichmann Universiteit, University of Natural Resources and Life Sciences in Wenen, de Rupine Academie Center, het Deense Technologische Instituut en MATIS in IJsland een exploratorische studie uitgevoerd van biotechnologisch platform dat ontwikkeld is in IJsland. Het team heeft de biologische manipulatie ontwerpen bestudeerd, zijn input zoals energie en de samenstelling van de biomassa die er de uitkomst van was. Een centrale eigenschap van de technologie is fotonbeheer,
gemodificeerde lichtomstandigheden. Door het veranderen van de lichtomgeving waarin de spirulina groeit, waren de onderzoekers in staat om de productie van biologisch actieve vitamine B12 aan te moedigen. Gecultiveerde spirulina bevatte ook andere bioactieve componenten geassocieerd met antioxidanten, anti-ontstekings- en immuunondersteunende eigenschappen. Dus meest opmerkelijk, deze koolstofneutrale biomassa die het resultaat was van die kweek bevatte 1,64 microgram actieve vitamine B12 per 100 gram in vergelijking met 0,7 tot 1,5 microgram per 100 gram rundvlees. Dr. Asaf Zaghor verklaart: de bevindingen tonen dat fotosynthetisch gecontroleerde spirulina gewenste niveaus van actieve B12 kunnen produceren en daarmee een instandbaar houdende alternatief kunnen vormen voor traditionele dierlijke bronvoedingsmiddelen. Onderzoekers hebben ook onderzocht wat zou kunnen gebeuren als het systeem werd uitgebreid buiten dus zijn huidige schaal. In één scenario is het herbestemmen van de elektriciteit die op dit moment gebruikt wordt door zware industrie in IJsland, zou die de productie van 277.950 ton spirulina biomassa elk jaar kunnen ondersteunen. Onderzoekers schatten dat deze hoeveelheid ongeveer 4.555 gram actieve B12 jaarlijks zou opleveren. Volgens deze berekening zou deze hoeveelheid de aanbevolen dieet kunnen leveren voor meer dan 13,8 miljoen kinderen tussen 1 en 3 jaar. Meer ambitieuze productiescenario's zouden mogelijk voldoende vitamine B12 kunnen leveren om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te leveren voor meer dan 26,5 miljoen kinderen tussen 1 en 3 jaar oud en meer dan 50 miljoen kinderen tussen 0 en 6 maanden oud. Deze aantallen zijn projecties gebaseerd op mogelijke opschaalscenario's in plaats van bestaande productieniveaus, maar ze illustreren de voedingspotentieel die de onderzoekers zien in deze technologie. Als de benadering succesvol uitgebreid kan worden, zou fotosynthetisch gecontroleerde spirulina een andere route kunnen bieden voor het aanpakken van de vitamine D-tekorten, terwijl het sommige afhankelijkheden van vlees- en zuivelproductie kan verminderen. Het werk belicht ook hoe biotechnologie de voedingseigenschappen van micro-organismen kan wijzigen en van andere snel groeiende voedselbronnen. In plaats van eenvoudigweg conventionele spirulina te gaan kweken, gaan onderzoekers de omstandigheden veranderen waaronder deze spirulina groeit om de productie van specifieke componenten aan te moedigen die bruikbaar zijn voor mensen. De bevindingen vertegenwoordigen een stap in de richting van het ontwikkelen van meer instandbaar houdende bronnen van essentiële voedingsstoffen, hoewel verder onderzoek en grotere schaalproductie nodig zullen zijn om te bepalen of de technologie zou kunnen passen in de echte wereldvoedselsystemen.

0: In de Kijker, een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook wat aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: We beginnen dit programma vandaag met een Franse mars. Die dateert uit 1843, met als titel Saint-Cyr-Marge, ook wel bekend als La Galette. Die mars werd geschreven door Pierre-Léon Bouisset.

La Galette, een Franse mars geschreven door Pierre-Léon Bouisset. Pierre-Léon Bouisset schreef dit in 1843 toen hij begon te studeren aan de militaire school van Saint-Cyr. Inspiratie voor de titel vond hij bij de blauwe epauletten die door de cadette officieren werden gedragen. De compositie evolueerde uiteindelijk naar een mars van deze school. Nu gaan we naar een recent werk van Thierry Delerouel. Black Gold, vrij vertaald zwart goud. Zoals de titel al laat uitschijnen, gaat het over steenkool. Thierry Delerouel schreef Black Gold in opdracht van de Muziekverein 1891 Saarwellingen in Duitsland. En dat ter gelegenheid van hun 130-jarig bestaan. Deze compositie verbeeldt de geschiedenis van de mijnbouw in de stad Saarwellingen en de omliggende regio, waar het leven van de mijnwerkers en hun families eeuwenlang in het teken stond van de steenkool. Steenkool stond jarenlang ook bekend als het zwarte goud. Zoals u zult horen, is dit werk gebaseerd op motieven uit het beroemde lied Gluck auf, Gluck auf, der Steiger kommt. Vrij vertaald in het Nederlands klinkt dit ongeveer als let op, want de mijnopzichter komt eraan. Het groeide uit tot het lijflied van de mijnwerkers wereldwijd.

Dat was Black Gold, een compositie van Thierry de Leruel. Het volgende werk in dit programma is van de hand van Meindert Boekel. Meindert Boekel was een Nederlandse componist die in de 20e eeuw naast componeren ook zeer actief was als organist, koorleider en dirigent. Hij was tevens een gevoelsmens, zoals zal blijken uit het werk van hem dat nu klaar ligt met als titel Spirit of Life. Hij schreef dit werk, Spirit of Life, toen hij na een periode waarin het niet goed ging in zijn privéleven, toch het gevoel had dat het weer bergopwaarts begon te gaan. Met die nieuwe levensenergie schreef hij Spirit of Life. Het is van origine een werk voor harmonieorkest, maar in opdracht van de Stichting Nederlandse Brassbandkampioenschappen maakte Philip Harper er een nieuw arrangement voor brassband van. Tijdens de recente zomerweek van de Nederlandse Jeugd Brassband stond dit werk mee geprogrammeerd. Philip Harper dirigeerde zelf dit gelegenheidskorps.

Spirit of Life, een compositie van Meinert Boegel, in een bewerking voor brassband door Philip Harper. Het werd gespeeld door de Nederlandse jeugdbrassband anno 2026, onder leiding van Philip Harper zelf. Iets anders nu. Domus, geschreven door Jan van der Roost. Domus begint met een prachtige koraalmelodie in het saxofoonregister, gevolgd door een uitvoeriger geïnstrumenteerde versie. Daarna wordt het melodische materiaal gevarieerder, zij het met een paar verrassende harmonische wendingen. Aansluitend komt een pittig allegro aan bod met beurtelings speelse en melodische thema's, die vooral in de saxhorens te horen zijn. Een contrapuntisch uitgewerkte passage, door de volledige saxofoongroep naar voren gebracht, leidt ons naar een luisterrijke apotheose waarbij de koraalmelodie wordt aangevuld met het allegro-thema.

Dat was Domoes, geschreven door Jan van der Roost. Voor de uitvoering trokken we naar Estland. Het intermezzo komt er nu aan. Daarvoor gaan we eerst op de emotionele tour met Mieke, als de morgen nooit meer komt. Daarna reizen we naar Portugal, het land van de Fado. En dat doen we met de Portugese zangeres Mariza.

Het intermezzo werd vandaag verzorgd door Mieke, Als de morgen nooit meer komt, en daarna met de Portugese zangeres Maria Lisboa. Eerder in dit programma lieten we de Nederlandse jeugdbrassband anno 2026 al horen. Zulke bijeenkomsten zijn er andere jaren natuurlijk ook. In 2025 was dat onder meer het geval en toen lag er een werk van Lode Violet op het pupiter met als titel Sang til Norden. Lode Violet heeft dit werk gecomponeerd voor het galaconcert van de Zweedse Brassbandkampioenschappen, editie 2015. De première werd vooraf verzorgd door de Brassband Willebroek. Geen toeval natuurlijk, want de Brassband Willebroek staat onder leiding van Frans Violet, de vader van Lode Violet. Sang til Norden is gebaseerd op twee zinnen uit het Zweedse volkslied Du gamla, du fria, wat zoveel betekent als lied van het noorden.

Sang til Norden, een compositie van Lode Violet. Het werd gespeeld door de Nederlandse jeugdbrassband, uitgave 2025, onder leiding van Margaret Antrobus. De poëzie en het koorleven komen er nu aan en dat doen we met gedichten van Nicolas Kroeze, die we vorige week al hoorden, en verder nog Paul Sannen, Ezoé Weiden en Pierrette Coffré. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Cantoria Sine Nomine Koor uit Italië en het Zuidwest Rundfunk Vocalen Ensemble uit Duitsland. De Vlaamse insteek komt van het kinderkoor Sterling hier in Antwerpen en het jeugdkoor Rondinella uit Knokke-Heist.

Hebt u niet vergeten? Bent u wakker geworden vanochtend bij het opstaan? Is het slapen gedaan? Kunt u de wakkere staat aan? Striemende stormen en stralende regens. Kent u de zegen, de genade, Gods eigen wil en liefde? Niet de mijne, maar de uwe. Was er een taal die elk mens verbond? Was er een woord dat elk mens verstond? Het wonder van de genade, het wonder van de geboorte, het wonder van de groei, het wonder van de adem. Ademhalen, scheppen, één leven ontdekken, één samenspel van zuivere proporties, één bouwwerk, meesterlijk perspectief, heb het lief. Alle weten, alle getallen, alle dromen, samenkomen, samenscholen, samen horen, samen één zijn, gesmeed, geslagen, gebonden, gekoppeld, gepaard, verwant, bevriend, al één, alle terreur van de daad, alle vruchten van de haat, alle vreugde, alle vrede, alle feesten van angst en alle feesten van pijn. Eén zijn, erop en eronder. Ik zeg, ik ben een cirkel van vuur, vonken regenend, vlammen spattend, vrijheid bevrijdend, verteer, verbrand, bescherm, kleur, klank, vibratie, de taal van de ziel, in de ziel van de taal, te zwaard, te werk, te weer, te wapen. Ik zeg, ik bouw een lusthof van woorden, ik zweer je bij God als het niet waar is. Ook dit jaar wordt de zon weer geboren, ook dit jaar weer dagelijks nieuwe oren. Ook dit jaar weer het grootste werk, de grootste ervaring, de heiligste gebeurtenissen terug kunnen brengen tot mama, papa, dada, ja ja, mooi, ik ben God. Toetasten werkelijkheid, transparant, rimpelingen in een roerloos waterpas, schip van inzicht, steen van wijsheid, omtrektijd doorstaan, eeuwige ruimtereis, bruggenhoofdmens, zelf gevoeld, zelf gedacht, zelf geweten, leerschool, levenstijd, een allerheiligenstrijd, gemeenschap, gebenedijd, nooit anders, nooit eender, nooit zus, nooit zo, nooit dit, nooit dat, niet voor het eerst en niet voor het laatst, bruggenhoofd, mens, gebenedijd. In den beginne was het stil, niets gehoord, niets verwacht, niets gebeurd, niets gedacht, ongeschapen, ongeboren, klaar, waar, daar, klank, kleur, mens, licht, bliksemschicht, weerlicht, slagregen, woord, wederlicht. Voor de nieuwe geboorte geen mens ooit te laat. Elke mens, iedere dag, minuut, hartslag, aarde klopt. Ademhaling, kosmos klopt. Op alle deuren klopt, in aller ogen klopt. Wacht, verwachting, wacht. Hoort, oren, hoort. Kijk, eigen kijk, wat je maar ziet en wat je maar hoort. Alles komt goed. Alles is goed, zelf gezaaid en zelf geoogst, van het vuur en het zwaard, van oorzaak en gevolg, van weten en van leven. In elk mens alles, spraak, aarde, sterrenhemel, en alles daarbuiten liefde, weet je, zuivere liefde, alles daarbuiten. Alles daarbuiten, alles daarbinnen, één, heilig vuur, heilige adem, heilige grond, heilige geest, heilige plicht, heilige boeken, heilige ogen, heilige daden. Leeg te leven in het helderste licht, opperste vervoering, zuiverste ontroering, enige ontmoeting. Wentel om de zonnewende, eeuwige daadkracht, reservoir, arsenaal, ritueel, ceremonie, transactie, patroon, kader, omlijsting, passepartout. Passant in het evenwicht, weerstand gezwicht, rechtvaardig gericht, geopend gedicht, moeder, muze, minnares, medemens, heil, het smalle pad, de gulden weg, scherp van een snede, tijdsgevricht, universeel net, kooit, gooit, raakt, waakt, staakt, neemt, geeft, eet, vreet, meet, vergeet, vergeet, vergeet, o licht, o
vuur. O, leven.

Ochtendkuren. Een tjef-tjef is een tjef die tjeft. Een koekoek roept koekoek. Een tureluur kan dus niet anders dan. Maar een kraai krast. Een haan kraait. Zou niet beter een kraai kraaien en een kras krassen? Maar die hoor je nooit te krassen. Even nooit dan iemand ooit een haan heeft horen hanen.

Grijsruimte. Wat is een dichter zonder maar? Alles wat ik schrijf staat haaks op mijn waarheid. De nuances stapelen zich op en mijn kaartenhuis stort in elkaar. Zonder zekerheid alleen worden de magen en dichtbundels gevuld, want uit twijfels vloeien woorden die elke tijdsgeest doorstaan. Toch is niet wat ik schrijf blijvend. Wat ik weet, stroomt langs mijn vingertoppen. Wat ik wil zeggen, wurg ik tot het wringt in de plooien van mijn handpalm. Waarom moet elke dichter rijmen? Vraag ik me af, mijmerend. De vragen vreten aan mijn brein, dit in verzen en ook rijmend. Ik adem enkel langzaam om mijn denken te doen stilstaan. Bij elke metafoor besluipt de twijfel me langs achteren. Want niets wat ik schrijf is blijvend. Wat ik uitspreek verdwijnt met de tijd en lost op in de ruimte. Wat ik in mijn hart draag wordt vergeten, door nieuwe gedichten platgedrukt als een ongewenste haar uit mijn lichaam weggerukt. Je hebt geen dichter zonder maar. Die nuances worden tussen elk vers haaks op de waarheid vastgehaakt. Rusten in de witruimte. Om de waarheid te ontluiken, rest ons alleen vragen te stellen. Concepten onder het juiste licht te steken. Nuances te blijven maken en zonder antwoord te leven.

Fragment uit Carbon Paradise. Meeting my own first presence. We dalen af in de oude aderen van Pachamama, Bhumi, Isis, oermoeder aarde, wiens korst geworden huid ons twee voeters draagt. In de schacht schuiven de aardlagen voorbij. Hoe dieper, hoe warmer het wordt. Een tijdreis van jaren, eeuwen, eonen, voorbij het Holoceen en Pleistoceen, het Seen van sabeltandtijgers, het Plioceen en Mioceen en nog meer Seen, tot een tijd waar lucht en water ongescheiden en steenkool frisse varentjes zijn. Het carbon. Hoezo vallen in de mijngangen 300 miljoen aardejaren weg, heb ik de ruimte doorklievende handschoenen van Jean Cocteau aangetrokken? Of ben ik in een wormgat gevallen?

De poëzie kwam eerst van Nicolas Kruse. Waterpaswoorden en zegenend vuur. Ingelezen door Simon Vinkenoog. Paul Sanne had het over ochtendkuren en Esso Weide over schrijfruimte. Pierrette Coffret, tenslotte, hoorden we met Fragment uit Carbon Paradise. De muzikale omlijsting kwam eerst van het Cantoria Sine Nomine Koor uit Italië. Zij zongen een drinklied onder de titel Venus Vina Vinum, geschreven door Ferenc Farkas. Het Zuidwest Rundfunk Vocalen Ensemble uit Duitsland pakte uit met een koorversie van het overbekende Finlandia, gecomponeerd door Jean Sibelius. De Vlaamse insteek kwam eerst van het kinderkoor Sterling. Zij zongen Candanto con Amigos van Thierry Estes. En het jeugdkoor Rondinelle uit Knokke-Heist sloot de rij af met Tiger van Elijn Hagenberg. Het instrumentale tussendoortje kwam van Johan de Fluwelen Streling, de Parade of the Wooden Soldiers. We hebben om dit programma af te sluiten nog een recent werk klaar liggen van de Amerikaanse componist James Stephenson, onder de titel Ouverture Fantastique for Wind Band. Het werk is opgevat als een frisse kijk op een vorm van componeren die James Stephenson al eerder meerdere keren had toegepast. Die vorm uit zich als een inleidend openingsgedeelte, gevolgd door een levendig en snel tempo. Een herneming van het openingsgedeelte, maar dan meer uitgebreid, en tenslotte een afsluitende coda. Met deze nieuwe benadering hoopt de componist dat zowel de muzici als de luisteraars opnieuw kunnen genieten van deze harmonische en orkestrale wendingen. Ouverture Fantastique for Wind Band wordt nu gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen, dit keer onder leiding van Michel Tilkin.

En met Overture Fantastique for Wind Band van James Stephenson sloten wij dit programma af. Wij wensen u nog een prettige dag in het gezelschap van Radio Centraal.

Een goedemorgen luisteraars van Radio Centraal. Welkom bij de Nooit Nooit Show op 106.7 FM of DAB+, of wie weet wel via de www.radiocentraal.be, of het kan ook in de podcastversie van deze Nooit Nooit Show op de Soundcloud van Nooit Nooit. Ik ben dus Nooit Nooit, uw gastheer, en ik ben blij u te kunnen aankondigen dat wij ook vandaag weer veel ingezonden werk hebben mogen ontvangen, wat wij aan u zullen laten horen. Cocktails, long drinks. Er is een invitada waarover straks heel veel meer, want hier is speciaal voor een vleugelpiano binnengesleurd in de studio. En we hebben ook, wat hebben we nog allemaal? Een nieuwe rubriek.

Rubriek Veldwerk en ook heel veel muziek. En u, ja, u bent dat gewend van ons dat we beginnen met een plaatje waarmee iedereen wakker wordt. En vandaag zijn het de Thermals die A Dark, Dark Place op u loslaten.

Tot de laatste noot, want die hadden de mensen van de Thermals gecomponeerd, gerepeteerd, ingespeeld, in de studio opgenomen en uitgebracht. Dus ja, wie zijn wij om die plaat te onderbreken? Eerst de cocktail, en het is een fameuze cocktail. We hebben 6 eenheden Sanewix, het oor scherpt Zonnedouw, Hooiberg, Meer, Wonen in Stilte en Besta. En wij gaan haar proberen te mengen met John Carroll Kirby en Valentino.

Het oor scherpt. Het oor scherpt het woord, tot het zijn punt verliest. Zonnedauw. Ik sluimer. Tastbaar drukt mijn geest zich uit de pauzestand. De lucht antwoordt vriendelijk. Haar woorden verdampen niet. Ze ademen. Zonnedauw. In de ochtend, vroeg. Hooiberg. Zij mint uitgesponnen zinnen, zoekt nieuwsgierig naar die verloren speld van woordenschat in verhelderingen. In klanken, duister, luistert zij. Hij fluistert. Waar te beginnen? Korrelig dwarrelen flarden tussen vingers vallen op onontgonnen grond. Gegrond, waar de speld zich openbaart. Betekenis. Meer. Ik kus je lippen van zand en water. Geef mijn gedachten aan meer. Waar de stroom ze zacht meeneemt. Ik vraag niets, bloos van je.

Wonen in stilte. Weet je hoe het is om in je stilte te wonen? Dagen, nee, uren, nee, soms gewoon minuten na elkaar. Het tikken van de tijd, nog niet eens in me opgenomen. Het vervellen van mijn lijf. Het vertrekken van de zon. De verzoeken aan mezelf tot verlossing van wat breekt, van wat nog moeilijk valt af te romen. Als alles voelt als oneindig.

besta. Aanvaard mijn zwijgen als een lege schaal. Mijn ruimte voor jouw bestaan.

0: Dat was La Renovación in Palos Pueblos de Oriente. En we hebben, dat hadden we aangekondigd vandaag, weer una invitada. La invitada van vandaag luistert naar de naam Els Aarts. Goedemorgen, Els.
1: Goedemorgen, dag Steven.
0: Ja, wij zijn wat blij dat jij hier deze ochtend in de radiostudio aanwezig bent. En jij bent niet alleen, jij hebt een compagnon meegebracht.
1: Klopt.
0: En die compagnon heeft hier vanmorgen dus een vleugelpiano komen installeren.
1: Het is wat, ja.
0: Ja, wij zijn, er is voor alles een eerste keer. Els, wij hebben jou leren kennen, dat zal al meer dan een jaar geleden zijn, anderhalf jaar geleden, toen jij live werk bracht, zingen en pianospelen in Lier. Klopt dat?
1: Klopt, ja.
0: Dat hebben wij goed onthouden. En dan sindsdien zijn wij aan het onderhandelen met jou om jou hier in dit programma te krijgen. Onze managementbureaus hebben flink wat nachtelijke meetings moeten doorspartelen. Maar er is een akkoord gevonden. Inderdaad, Els Aarts mag naar de Nooit Nooit Show komen op één voorwaarde. Niet te veel over koetjes en kalfjes praten.
1: Oké, dat gaat niet gebeuren. Ik ga heel veel over eten praten en zingen, heb ik gemerkt toen ik liedjes aan het selecteren was. En zoveel hebben onze managementbureaus nu ook niet moeten overleggen, want ik doe niks liever dan zingen, Steven. Dus dat was heel makkelijk, denk ik, om mij te overtuigen.
0: Ja. Kan jij dan de daad bij het woord voeren?
1: Zal ik
0: en
1: doen?
0: Voor onze luisteraars even kijken op de teller. We zitten, het begin van het programma is altijd nog wat opbouwen. 66.800. 33 luisteraars, maar dat aantal gaat nu flink de hoogte in door jouw spel en zang.
1: Voilà, ik zing voor jullie De keuken ruikt naar soep. Thuiskomen moe, geen zin om te koken en de keuken ruikt naar soep. Licht en vogels dringen binnen, wakker worden voor de wekker gaat.

0: Dat was achtereenvolgens Duval Timothy en Carlos Nino met Beautiful Tender Colors. En daarvoor ja, Hige Kuma en The Tooth Fairy. Nog steeds bij ons La Invitada Els Aarts.
1: Hey.
0: Ja. Els Aarts, een beetje een opvallendheid aan jou. Dus jouw echte naam is Els Aarts.
1: Klopt.
0: Maar jouw artiestennaam is Els Aarts.
1: Ja.
0: En dat is niet hetzelfde?
1: Nee, dat is een andere schrijfwijze. Uh-huh. Het klinkt hetzelfde. Uh-huh. Maar mijn artiestennaam is A-A-R-D-S, Aarts. Uh-huh. Verbonden met de grond, met de voeten op de grond. En aha, zo ben ik ook wel. Dus op zich is het niet alleen een woordspelletje, maar het klopt volgens mij ook wel.
0: Spitsvondig, ja.
1: In een poëzieprogramma, Steven, mm-hmm, hè, ja, past het perfect.
0: En jij stuurt regelmatig e-mails naar een boel mensen.
1: Klopt. Ik probeer manieren te vinden om een publiek te bereiken en te behouden. En dat is niet altijd zo makkelijk, vooral als je niet bekend bent. En ze kennen je niet, dus ze nodigen je niet uit. Een beetje een vicieuze cirkel. Dus ik probeer op andere manieren een publiek te bereiken. En dat is door op de eerste dag van de maand onder andere een nieuwsbrief te versturen met een verhaal, klopt.
0: Ja, en dat van die publieksbekendheid valt wel mee, want onze teller van luisteraars staat nu al op 83.222.
1: Okay.
0: Nog maar na jouw eerste nummer. Dus hoe gaat dit zich ontwikkelen na jouw volgend lied?
1: Eindelijk is mijn carrière gestart.
0: Ja. Maar heb jij nog een volgend lied in
1: zeker
0: de
1: en vast
0: mouw zitten?
1: Ik zing graag voor jullie Paaseieren en Pekelaring. En dat is eigenlijk een ode aan mijn bomma, mm-hmm, die een suikerbakkerij had. Dat was dus een soort van combinatie van een snoepwinkel en een bakkerij. En zij maakte onder andere zelf paaseieren. Mm-hmm. En vertelde daar heel smakelijk over.
0: Ja.
1: En als wij dan zeiden, oh, bomma, heerlijk, zelf uw paaseieren maken, dan trok ze een vies gezicht en dan zei ze, heb jij dat al eens geroken, zo van die bijna verbrande chocola? Mm-hmm. Ik kon dat alleen verdragen als er naast mij een pekelaring lag, waar ik dan af en toe een beet van nam. Daardoor heb ik mij laten inspireren.
0: Wat een anekdote.
1: Ja. En ik heb dus een liedje gemaakt vol eten en tegenstellingen. Twee dingen die passen bij mijn bomma. Normaal gezien vraag ik mijn publiek om luidkeels mee te roepen met het woord vol-au-vent. Dus mensen thuis, hou jullie niet in. Elke keer als ik zing vanille-ijs, dan antwoordt iedereen in de huiskamer met en vol-au-vent. Wat denkt de Steven? Gaat dat lukken?
0: Het is perfect, want het raam staat open, dus wij gaan dat capteren.
1: All right. Maar ik ben eventjes aan het nadenken hoe het weer begon.

0: Wij waanden ons in een Franse James Bond film met deze mooie schijf van Leo Ferré in 20 ans. En daarvoor hadden we nog My Veronica in Sleepless. We zijn toe aan het voorleesuurtje en dat wordt ook deze uitzending verzorgd door Diane Broekhoven, die ons voorleest uit haar werk Eens kind, altijd kind.
1: Flora dacht dat de knagende bever in haar binnenste een nieuwe ziekte aankondigde. Ze werd onverwachts door koortsrillingen overvallen als ze mond bezig zag met zijn planken of als hij het platte potlood achter zijn oor vandaan haalde om iets te noteren op de rand van een oude krant. Ze volgde al zijn bewegingen als hij niet keek. Eén keer had ze hem een kop koffie aangereikt en de droge warmte van zijn hand in de hare voelen overspringen. Het bleef als een brandmerk gloeien de hele nacht. De koepel rees als een brood, iedere keer een stukje hoger. Mon deed zijn werk met grote toewijding en weinig woorden. Hij stapte van zijn fiets, ging verder waar hij de vorige keer was gebleven en bezorgde niemand last. Tussen de woensdagen en zaterdagen in fantaseerde Jeanne over de zetels, het tapijt, de bijzettafeltjes, de staande asbak en de planten die een plaats zouden krijgen in haar glazen stolp. Tegen de tijd dat het glas geleverd zou worden, had ze Mon tot een soort halfgod verheven. Zo'n eerlijke harde werker heb ik nog nooit in mijn leven gezien, zei ze op een zondag tegen haar zusters. Spijtig dat hij al zo oud is, anders zou ons Flora er nog werk van kunnen maken. Flora kleurde tot achter haar oren. Ze had haar moeder nog nooit een toespeling horen maken over mannen waar werk van gemaakt moest worden. En waren het trouwens niet de mannen die het werk moesten doen en de vrouwen die gewoon moesten afwachten? Ze wist niet beter dan dat ze altijd thuis zou blijven. Verkondigde Jeanne al niet jaren aan iedereen die het horen wilde hoe slecht haar dochter in de markt lag vanwege die buik. Ze zeggen dat hij in scheiding ligt, zei tante Marcella. Dat bestaat niet, stoof Jeanne verontwaardigd op, zo'n vriendelijke man. Er ontstond een vinnige discussie tussen de tantes over zijn vermeende burgerlijke stand. Nonkel Basile, die hem een paar keren gezien had, zei dat er absoluut een vrouw in het spel moest zijn, omdat hij zo'n gesoigneerde indruk maakte. Flora wilde het niet horen. Ze werd onpasselijk en liep de tuin in, waar ze een paar keer diep de frisse voorjaarslucht inademde. Vaste vorm hadden haar dromen nog niet aangenomen. Maar een andere vrouw in het leven van Mon, dat kon ze niet verdragen.

0: Dat was Sterkwater met de oorlog. Nog steeds bij ons in de studio en wij zijn daar nog steeds even blij voor, door. Els Aarts.
1: Ik ben ook blij om hier te zijn.
0: Ja. Els, ja, zoals ik jou heb leren kennen, dus dat was op een podium. Heb jij in de nabije toekomst nog podiumpresences te melden?
1: Dus een beetje reclame. Elke eerste donderdag van de maand kan je naar De Sprekende Ezels gaan in Lier. En dat is waar wij elkaar ontmoet hebben, bij Chez Lucien. Mm-hmm. Waar mensen dan een free podium krijgen. Dat gebeurt op heel veel plekken in het land.
0: Waar, ik een nieuwe stalmeester zal aantreden.
1: Klopt. Tot hiertoe heeft Linda fantastisch gedaan, maar nu wordt dat Gert. Dus inderdaad, vanaf volgende keer.
0: Maar dat je,
1: Is het Seppe?
0: Seppe Geskeire, trouwens.
1: Ik ga hem nog beter leren kennen.
0: Een trouwe bijdrager van ingestuurde gedichten. Dat zal ongetwijfeld goed komen. En dus jij bent daar ook een vaste waarde.
1: Ik vind dat gewoon heel plezant. Ik ga daar gewoon altijd naartoe met het idee van ik ga gewoon genieten en dan zit ik daar en dan kan ik mij toch niet inhouden om ook eventjes iets te zingen.
0: Mm-hmm. En staat daar ook een vleugelpiano?
1: Lin bracht meestal haar eigen piano mee. Er staat ook wel geen vleugel, maar een buffetpiano. Die staat een beetje vals. Maar het leent zich wel tot een blouseke of een jazznummertje. Maar om echt ingetogen pianomuziek te brengen, wat misschien ook niet het moment daar is, is dat niet. Maar ik ga heel graag ook op die piano spelen. Dus, is een vaste waarde. Voor de rest heb ik niet zo heel veel vastliggen. Ben ik wel bezig met het opnemen in een studio wat langzamer gaat dan ik hoopte, maar wie weet kan ik dus binnenkort een aantal liedjes op Spotify zetten. En deze namiddag toevallig heb ik nu ook nog een optreden, dus vandaag is een zeer drukke pianodag.
0: Toeval bestaat niet.
1: Nee, voilà.
0: Wij wisten dit. Is dat openbaar, dat optreden?
1: Ja, het is heel klein, maar ik heb gehoord dat er nog plekjes over zijn. In de kapel in Emblem wordt een boek voorgesteld van Bert Leijzen met tekeningen van Bert Leuzy. En daar gaan nog een aantal andere dichters ook iets doen. En ik ga daar ook een paar liedjes zingen. Okay, vanaf 14:30 is dat.
0: Bert, een van de programmamakers van dit radiostation dus. Ja, de wereld is uiteindelijk toch
1: echt
0: zeer
1: geen
0: klein.
1: Toeval. Ja, voilà.
0: Oké, Els, wij zijn zeer benieuwd naar wat jij nog te bieden hebt.
1: Ween maar een waterval is een cover van een jazzklassieker die ik niet alleen heel mooi, maar waarvan ik de tekst ook heel grappig vind. En ik heb die in het Nederlands misschien nog een beetje meer overdreven, maar ik zing hem met veel plezier. Ween maar een waterval.

Jeffrey Silverstein in A Dog's Age. Wij hebben een nieuwe cocktail, een beetje speciaal. Gwendoline de Leeuw Ramelow, zeer trouwe bijdrager van gedichten aan dit programma, stuurde nieuw werk door. Wij hadden dat klaargezet, maar door iets raars zijn de audiobestanden niet leesbaar genoeg. Maar wij hebben gelukkig een ruime bibliotheek waarin wij kunnen dingen terugvinden. Dus wij gaan drie gedichten van Gwendoline de Leeuw Ramelow brengen. Smokkel, De Vrouwtjes en Zinneschijn. En we gaan haar mengen met Space One van Nala Sinefro.

Smokkel. Een zweempje van deodorantloos zweet, gemengd met de crèmige geur van zeep. Zo dichtbij mag ik komen dat ik weet hoe je ruikt en dat houdt mij in de greep. Ik wist niet hoeveel ik had te geven, maar jij trekt het er traag allemaal uit. Jij smokkelt de extra's in mijn leven en ik bestudeer nauwkeurig de buit. Wat wij nodig hebben, weet jij precies. Wij halen het beste uit elkander. Er is niets waar ik me bij je aan stoor. Vanaf dat jij je adem naar mij blies, voel ik hoe ik in jouw vee verander. Beter kan een vrouw zich niet wensen, hoor.

de vrouwtjes. Laten wij lachen. Laten wij praten. Laat ons niet vertellen dat iets niet mag. Ons niet in de luren leggen laten. En zeker niet enkel op deze dag. Laten wij onbevreesd lansen breken. Laten wij schudden met onze billen. En taartjes eten om ze te kweken. Laten wij laten wat we niet willen. Laat ons genieten met karrevrachten. En laten wij lak hebben aan normen. Laten wij niet meer op later wachten. Laten wij vrouw zijn in alle vormen. Parfum. Ik had nooit gedacht hier deel van te zijn. Maar toch droom ik ondertussen mijn pad.

0: de plek waar ik mij bevind. Het komt goed, zonder dat ik echt oplet, waardoor menigeen beduust het hoofd schudt en alles wat ik ben meer terrein wint.
1: Ja, beste luisteraars van de Nooit Nooit Show op Radio Centraal. U bent nu getuigen van een primeur, namelijk ons eerste veldwerkproject, waarbij wij dus de stad zijn ingetrokken, de buitenruimte in. En vandaag voor een heel bijzonder project, namelijk in het Zuidpark, waar op het einde van de zuidelijke kant een ronde bank zich bevindt en daar wordt dit weekend een bijzonder gedicht aangebracht. En wij hebben daarvoor de bedenker ervan, de initiatiefnemer Max Timmerman, kunnen strikken.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Max, kan jij een beetje wat toelichting geven bij dit toch wel bijzondere project, waarover het gaat en wat gaat er gebeuren?
2: Zeker. Ik ben naast dichter en schrijver vooral in eerste plaats een poëzie-liefhebber. En ik heb heel lang gewerkt, jaren geleden, bij de stad Antwerpen voor de dienst Antwerpen Boekenstad. En dat was een dienst die de Antwerpse stadsdichters hielp en ondersteunde in het schrijven van gedichten en het vinden van onderwerpen, maar vooral ook in het aanbrengen van die gedichten op gevels, onderkanten van bruggen, affiches, drukwerk, etc. En ik heb daar gewerkt begin jaren 2000 en dat was eigenlijk net na het overlijden van Eddy van Vliet. Eddy van Vliet was een Antwerpse dichter. Ik mag echt zeggen Antwerps, want hij is geboren en getogen op het Kiel, heeft heel zijn leven hier in Antwerp-Zuid gewoond. Hij overleed aan een agressieve kanker in 2002. En het viel mij toen al op in de jaren daarna dat hij eigenlijk heel snel verdween. Uit het discours, uit het maatschappelijke gesprek, maar vooral ook uit die literaire sector. Wij zijn als Vlamingen, denk ik, heel slecht in het eren van helden, eens dat die er niet meer zijn. Ik heb altijd heel graag geholpen aan het aanbrengen van gedichten of het verwerken van gedichten in de openbare ruimte. Maar ik heb eigenlijk ook al die jaren, ik heb het echt over het begin 2000, meer dan twee decennia, geijverd om ervoor toe te komen om een gedicht van Eddy van Vliet, in mijn ogen de eerste echte Antwerpse stadsdichter, aan te brengen in de openbare ruimte in Antwerpen. En dit jaar is dat eindelijk gelukt, dankzij echt een gunstig gesternte. Alles viel mooi op zijn plaats en het district Antwerpen, waarvoor echt dank, dat moet ook wel eens gezegd worden, of mag gezegd worden, denk ik, heeft zich bereid verklaard, heeft het geld op tafel gelegd en heeft alles mogelijk gemaakt. En wat we nu gaan doen op zondag 20 september, om 14:00 in de namiddag, iedereen welkom, is in die mooie banksculptuur, dat is een drieledige ronde bank, een heel ruime bank, die eigenlijk op zichzelf een soort van paviljoentje vormt. En je ziet daar overdag heel vaak mensen zitten lezen gewoon aan die bank. Het is de bank naast de bekende Waterpoort op Zuid. In die bank gaan we stukken hout wegfrezen, dat is een beetje technisch, en het gedicht aanbrengen. Op verschillende hoogtes, zodanig dat als je in het midden gaat staan, dat je 360 graden in het rond dat gedicht op een soort van bewegende, vloeiende manier kan lezen. Aangebracht letterlijk in dat hout van die bank. Het is de eerste keer dat we zoiets doen, het is de eerste keer dat dat hier in Antwerpen gebeurt. We noemen het een poëziebank en we gaan dat onthullen. Die bank in bijzijn, dat is toch wel speciaal van weduwe, familieleden, kinderen, kleinkinderen van de dichter Eddy van Vliet. Maar ook van bijvoorbeeld Benno Barnard, de bekende dichter die Van Vliet heel goed kende. Ze waren zeer goed bevriend in die tijd, in de jaren 80, 90. Hij gaat een woordje houden en we gaan gewoon samen het glas heffen op Eddy van Vliet. Een dichter die zeer toegankelijk schreef, heel mooi schreef, ons veel te vroeg is ontvallen. En eigenlijk ook steeds beter en beter en beter werd. Zijn gedichten zijn toegankelijk, zijn puntgaaf. En dat maakt hen, vind ik, zo bijzonder. Het is makkelijk om radicaal en experimenteel en wat moeilijk te doen. Enfin, dat zeg ik nu een beetje kort door de bocht. Het wordt onderschat hoe moeilijk het is om toegankelijk en helder te schrijven. Dat wordt soms onderschat. En Van Vliet deed dat en daarom bewonder ik hem zo hard.
1: Oké, dus wij zijn hier echt aan een dubbele primeur bezig, want het is niet alleen de eerste keer dat Max Timmerman een bijdrage levert. Het is ook de eerste keer dat wij een gedicht van Eddy van Vliet zullen kunnen horen in de Nooit Nooit Show en hopelijk niet de laatste keer. Ik denk, Max, dat jij

0: het gedicht een keer kan brengen?
1: Zeker. Het is het gedicht Verliefd. Het komt uit de bundel De Binnenplaats, begin jaren 80. En we hebben om dit gedicht gekozen omdat het letterlijk gaat over geen plek vinden om elkaar te ontmoeten. En breng dat gedicht dan aan op een plek die bij uitstek dient om elkaar te ontmoeten of om ergens af te spreken. Dat leek ons een mooie tegenstelling. Dus Eddy van Vliet, Verliefd. Zo gaat het, zo ging het en zo zal het altijd gaan. Afspreken in cafés op de sluitingsdag. Aan de verkeerde zijde van bruggen staan. Tussen duim en wijsvinger als brandende as het fout begrepen telefoonnummer. Parken te nat, hotels te vol, Parijs te ver. Liefde als een veelvoud van vergissingen. Onbeholpen woorden als zo even op zak. En zoveel zin om los van de wetten van goede smaak en intellect te schrijven. Dat van de stad waar je elkaar voor het eerst zag. Een platte grond bestaat waarop een kus, die het nauwelijks was, geregistreerd werd.
0: Dankjewel Max voor deze mooie woorden. En luisteraars, u weet het, het gedicht wordt gratis ingehuldigd, maar het is helemaal niet waardeloos.
2: De Beatpoëet. Het nu volgende nummer is een brandnieuw beatgedicht op een autobiografisch ritme dat de oren kittelt. U mag dit liedje liken, echter voel u niet verplicht. Het is als eerder aangehaald.

Hoewel ik stiekem niet zo heet, maar fout is de benaming niet. Ik breng gedichten op een beat. Een poko van de beatpoëet bestaat zoals u ziet en weet uit samples en een gekke tekst die spannend is, maar toch relaxed. De beat die heden resoneert, die heb ik zelf.

de vlees geworden metronoom. Een like aan mij besteed is steeds een super wel besteden. Als ik begin te rijmen, hou mij dan maar eens in toom. En ook als human beatbox kan ik met de beste mede.

0: Ooit was ik depressief en arm, ik had het niet zo breed. De middelen ontbraken zelfs om een eind touw te kopen. Maar nu als beatpoëet bezit ik touwtjes bij de vleet. De eindjes weet ik als geen ander aan elkaar te knopen. Vaak word ik met de deadbeat Allen Ginsberg vergeleken. Misschien niet alle dagen, maar toch minstens eens per week. Men zegt dat Ginsbergs versen bij mijn zieke bars verbleken. En dat ik dus veel beter ben.
1: Which is a great mistake.
0: Ik ben een beatpoëtisch mens, zoals ze mij ook noemen. Ik heb de allerbeste fans, ze sturen mij soms bloemen. Concreet krijg ik als beatpoëet voornamelijk narcissen. Die ik dan wel of niet opeet, dat mag ik zelf beslissen. De concurrentie is gespuisd, want ik ben de

0: U hoorde Charlotte Jacobs met het nummer, ja, moet ik nu 5 zeggen of 5? Het is het Romeinse cijfer 5. Maar zij woont en werkt in de United States of America, dus zullen we het maar 5 noemen. En daarvoor ingezonden werk van Johann Sebastian Stuur, die tegenwoordig al zijn cocktails of longdrinks zelf in elkaar bokst. En dat doet hij als geen andere. Dit keer was het Beat Poet, tussen haakjes de radiomix. Goed dat u het onderscheid maakt tussen de internetmix op de social media. Nog steeds bij ons Els Aerts, live.
1: Yes.
0: Onuitputtelijk.
1: Helemaal.
0: En ja, Els, af en toe dus het, een beetje afhankelijk van het uur, doet de klokkentoren mee. Heb jij daar veel last van?
1: Oh nee, ik vind dat net heel plezant. Maar ik heb hem nog maar heel eventjes gehoord. Ik weet niet, gaat dat terug gebeuren?
0: Wie weet. Ik weet het niet uit het hoofd, maar wij zijn benieuwd naar wat jij nog gaat spelen voor
1: ons. Ik ga een bluesliedje zingen. Het is het enige liedje. Meestal probeer ik zo wat vrolijke noten te brengen. En hier zitten er vrolijke noten in, maar ga ik mij ook een beetje kwaad maken. Dat is een keertje plezant. Ik probeer mij wel een beetje in te houden, want ik heb ooit eens in het voorprogramma mogen spelen van de grote Roel van Bambost. En die zei achteraf tegen mij: beste Els, ik wist niet dat jij zoveel lawaai ging maken. Ik heb gehoord dat je bij me weg wil gaan. Ik heb gehoord dat je bij me weg wil gaan. Het gras, groener, ik laat je graag in de waan. Blijf jij maar aan de overkant, ik kom er al aan. Denk jij nu echt dat je zonder mij kan? Denk jij nu echt dat je zonder mij kan?

jij nu echt dat je zonder mij kan? Dacht jij nu echt dat je zonder mij kan? Geef het maar toe, je bent die ander al lang weer moe. Ik ben niet jaloers of zo. Dat jij bij me weg wil gaan. Meen

Dat was Zahara met de Indies Got a Gun. En daarvoor hadden we nog Els Aarts met Dekentje. En daarvoor nog Jonathan Richman met Sevapa Volver. Wil je ook jouw werk aan bod laten komen in de Nooit Nooit Show? Wel, ja, creëer het eerst, schrijf het neer, lees het in, luister er zelf eens naar en pas als u tevreden bent over de kwaliteit, stuur het dan naar nooit_nooit@icloud.com en wie weet komt u dan aan bod in een van de volgende uitzendingen. Wij danken Els Aarts, die La Invitada was vandaag en volgende. De volgende uitzending over 2 weken is de invitado, niemand minder dan Steven Grauwmans uit Schaarbeek. Wij gaan er vandaag uit met de Feu Chatterton en de Christo Liquide Edit Mix.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information.
2: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. Ik sta er, of ik zit er alleen voor vandaag. Dus ik heb mijn best gedaan en dat resulteert in 5 interviews. Dus het is een beetje een vol programma. Er zijn wel een paar dingen die... Maar dat we niet zo diep op hoeven in te gaan. In ieder geval, we gaan de jingle niet kunstmatig lang laten draaien. We gaan gewoon meteen beginnen. Even aankondigen wat er op het programma staat. Ik bel eerst Peter van Petegem, professor onderwijskunde en mede-programmamaker. Over de PISA of de PICA of de PIA-test. Ik heb al van alles gelezen. Wat dat eigenlijk is, wat dat voor dient en wat er met die resultaten is. Wat dat die zeggen of eigenlijk juist niet zeggen. En dan bellen we Luc Huibrechts. Dat is iemand die bij Zuiderzinnen hoort. En die heeft wat te vertellen over Zuiderzinnen. Dus, en ik denk dat ik vrijkaarten mag weggeven. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is wel heel spannend. Dan gaan we meteen weten of hier überhaupt iemand luistert. En dan is er Ewout in de studio. Ewout is een Ercolander. Die gaat even een stand van zaken geven. En daar staan daar ook dingen te gebeuren. En dan bel ik met Tom Klaas van MoMagazine specifiek over waterconflicten. En dan bel ik nog met een Stef Willems van een organisatie die VIAS heet. Dat was vroeger het Koninklijk Instituut voor Verkeersveiligheid. Ik weet niet precies wat dat... Ik heb gezocht op de website, ik heb niet gevonden waar de huidige afkorting voor staat. Dus dat kunnen we hem dan meteen vragen. Over de nieuwe autokeuringsregels. Voilà, een muziekje had ik niet klaarstaan. Maar er is een jingle die we af moeten spelen. Het is een jingle die over iets van vandaag gaat. En voilà, de jingles duren hier altijd nogal heel lang. Dus dan komt dat goed uit. Dan gaan we die jingle opzetten. En dan kan ik ondertussen bellen naar Peter van Petegem. En mijn telefoon op stil zetten, want dat was ik blijkbaar nog vergeten. Eventjes kijken. Bla, bla, bla. Ja, dat is... Oh jee. Ja, dus dat is een formaat dat ik nog nooit heb gezien. Vlak of zoiets. Dat moet dan open in een programma dat niet automatisch... Ah ja, oké. Okay. Ja, hebbes.
3: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
4: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september... omstreeks 4 uur in Aula Willem Elschot.
5: The female mind is indeed capable of practicing science.
6: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
5: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza.
7: Mens mulieris, sentiae exercendae sane, capax est.
8: De weibliche geest is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
4: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman, met Pierrette Coffret, Jan Boudaar en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lira.
9: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
4: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
2: Zo, dat was een boodschap van algemeen nut. En dan gaan we nu over naar een interview van algemeen nut. Goedemiddag, Peter van Petegem.
10: Goedemiddag, Ines.
2: U bent professor onderwijskunde, klopt dat?
10: Ja, aan de Universiteit Antwerpen.
2: Ja, dus ik dacht dat u de geschikte persoon was, want er waren zo nogal verontrustende berichten in de media over hoe dom onze kinderen wel niet aan het worden zijn en onze jongeren. Nu, allereerst, is het nu een PISA of een PICA of een PITA-test? Want ik zie het op de ene plaats zus en op de andere plaats zo geschreven. Of is dat normaal?
10: Ja, het is een PISA-test. PISA is de afkorting van een Engelstalige zin. A Program for International Student Assessment. Dus het is een programma dat internationaal is en dat leerlingen beoordeelt.
2: Oké, dus het is eigenlijk een soort slagzin die meteen ook de naam geworden is.
10: Ja, ja, en dat bekt ook lekker.
2: Ja, PISA, ja, dat klinkt dan ook weer, ja. Goed, hoe lang bestaat dat al en wie heeft dat gemaakt?
10: Het is zo dat de allereerste keer dat PISA werd afgenomen was 26 jaar geleden, in 2000. En het is zo dat sedertien in principe elke drie jaar die test wordt afgenomen. Behalve in corona was het net iets anders. En de test zelf die wordt ontwikkeld onder leiding van de OESO. Dus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Maar uiteraard huren zij daar mensen voor in, specialisten wereldwijd, die gaan kijken van wat vinden wij belangrijk in zaken lezen, in zaken wiskunde, in zaken natuurwetenschappen. Daar worden dan vragen rond geformuleerd en daar gaat veel discussie mee gepaard, want mensen uit het Verre Oosten willen misschien andere vragen dan mensen bij ons of uit Scandinavië. Mm-hmm. Maar daar wordt een consensus in gevonden en die wordt dan elke drie jaar afgenomen bij jongeren van 15 jaar.
2: Ja, en vrij stiekem dan blijkbaar, want ik had er nog nooit van gehoord. Nu alles een vraagje, wat heeft de OESO met onderwijs te maken? Worden wij allemaal in de eerste plaats opgevoed tot toekomstige werkkrachten, zoiets?
10: Goh, ja, je kunt het zo stellen, maar ja, de OESO heeft wel een eigen studiedienst waar ja, heel veel werk gebeurt in zaken onderwijs. En ja, zij zijn uiteraard gekenmerkt door hun economische invalshoek. En dat begrijp ik ook vanuit hun perspectief. Maar ja, onderschat niet hoeveel capaciteit dat er binnen dat orgaan aanwezig is, ook op vlak van onderwijs. En het is ook ja, een orgaan waar ja, ministers van onderwijs bij samenkomen. Dus het is ook niet zo dat zij het allemaal zelf uitvinden, maar zij nodigen ook mensen uit om mee te denken over wat zijn voor ons belangrijke thema's. En zo is al geruime tijd geleden bedacht van, weet je, een idee krijgen van hoe het staat met de geletterdheid, ik gebruik bewust het brede woord, van 15 jaar vinden wij toch wel belangrijk.
2: Ah ja, want het gaat dus meer om meer dan de geletterdheid, gaat het wel over algemene basiskennis.
10: Wel ja, die algemene, of die geletterdheid heeft betrekking op lezen, op wiskunde, op wetenschappen ook. En daar zit ja, een faux in, een basis in van algemene geletterdheid, ja.
2: Ja, want dan kan ik me wel voorstellen dat er veel discussie is. Hè. Moet dan bijvoorbeeld de evolutietheorie erin? Er zijn misschien landen waar ze zeggen, dat is flauwekul. Ja.
10: Ja, ja, ja, ze zoeken altijd een compromis, uiteraard. En als het om sensitieve dingen gaat, ja, dan wordt dat soms vermeden. Maar bijvoorbeeld als het gaat over de aard van de wetenschappen, hè, hoe ontstaat kennis en dergelijke meer, dat is in het verleden al voorwerp geweest van zo'n bevraging. Dus het is ook niet zo dat zij dat soort thema's uit de weg zouden gaan.
2: Nee, maar
10: omdat nou eenmaal de manier waarop mensen naar wetenschappen kijken,
2: ja,
10: en naar wetenschappelijke ontwikkeling kijken heel relevant en belangrijk is. Dat hebben we tijdens corona heel goed gemerkt.
2: Ja, zeker. Maar een vraag als mag een man met een man trouwen, zal daar niet in voorkomen?
10: Nee, want dat zijn dan ja, ethische vraagstellingen die vanuit een normgericht kader vertrekken. Het gaat wel degelijk over ja, eigenheid van vraagstukken, mm-hmm, binnen bijvoorbeeld de wetenschappen. Dus daar gaan wel biologische vraagstukken of zaken in zaken genetica aan bod komen. Maar de vraag van hoe men kijkt naar trouwen mensen van dezelfde geslacht, mm-hmm, met elkaar of niet, en is daar een wettelijk kader voor, dat wordt niet behandeld in dat soort testen.
2: Ja, dat zal al wel interessante discussies opleveren over wat nu precies wetenschap is en wat niet.
10: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. En bijvoorbeeld, dat was nu dit jaar, of dit jaar, de testen zelf zijn vorig jaar afgenomen. Maar dat was een van de vragen die aan bod kwam, of een van de thema's die aan bod kwam, waarbij dan de leerlingen, ik zal ze nu zo noemen, vragen kregen en ook informatiebronnen kregen, die je regulier op het internet kunt vinden. En vervolgens werd met die verschillende bronnen gevraagd om daaruit te halen van wat kan je daaruit leren en wat kan je daar niet uit leren. Dus het kritisch omgaan met de hoeveelheid informatie waarmee we overspoeld worden, is een van de zaken die getoetst wordt.
2: Ah ja. Ja, want dat is inderdaad iets wat in toenemende mate een ding is, zullen we maar zeggen. Goed, en dus om de 3 jaar, en dat is dan wereldwijd?
10: Ja, het is zo dat niet alle landen deelnemen. De OESO is van oorsprong een westerse organisatie. Bijvoorbeeld Zwart-Afrika is nauwelijks aanwezig, ook uit Latijns-Amerika zijn er weinig landen. Maar in totaal hebben deze keer 91 landen deelgenomen. Dus het heeft wel een heel mooie spreiding overheen de verschillende continenten.
2: Ja. En is het dan overal iedere keer zo'n beetje paniektoestand van oei, oei, het gaat achteruit? Of is dat typisch alleen in België?
10: Dat is zeker niet alleen in België, maar ondertussen in de loop van de tijd is het zo dat de PISA-resultaten wel impact hebben op het beleid en op media. Dat hebben we de voorbije week duidelijk mogen merken. In aanvang, de eerste cycli, dus in 2000, 2003, 2006, toen PISA nog niet zo bekend was, had dat niet zo'n impact. Hè. Maar in de loop van de tijd is dat meer en meer in het daglicht en op de radar beginnen komen van beleidsmakers. In het verleden bijvoorbeeld is dat ook in Duitsland. Hè. Toen in Duitsland de resultaten behoorlijk erg waren van wat er getoetst werd uiteraard, heeft dat geleid tot het ontslag van bepaalde minister van Onderwijs en dergelijke. Dus het brengt wel wat teweeg. Ten goede en ten kwade. Hè, want het is denk ik eigen ook aan dat soort onderzoek dat soms gebruikt wordt voor de doelen waarvoor het niet altijd bedoeld is, maar waarvoor bijvoorbeeld politici er wel kunnen van gebruik maken om een agenda door te drukken of om te zeggen van zie eens wat hebben wij gepresteerd.
2: Ja, of om te zeggen het wordt tijd dat Suhail Demir opstapt of zoiets. Hè, om dan politieke afrekeningen te gaan...
10: Bijvoorbeeld, dat zie je verschijnen. Ik heb het nu naar haar persoon niet zien verschijnen de voorbije week. Dat kan nog komen. Maar op andere plaatsen is dat inderdaad wel het geval geweest, ja.
2: Goed, en wat bleek nu concreet uit die testen bij ons? Dus de resultaten waren niet zo goed. Was het rekenen? Was het aardrijkskunde? Was het lezen?
10: Mm-hmm. Ja, in de eerste plaats, en het meest zorgwekkende had inderdaad met lezen te maken. Het is zo dat, voor zover je de statistieken niet zou gezien hebben deze week, ik sprak daar straks over dat basisniveau. Hè, dat is een basisniveau dat bepaald wordt, en dat is een inschatting uiteraard, van wat heb je nodig om op een adequate manier te kunnen functioneren in de samenleving. En dat gaat dan bijvoorbeeld om het kunnen lezen van een tabel voor een trein, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat gaat soms om heel relevante, praktijkrelevante vaardigheden.
2: Dus, dat valt dus ook onder lezen, want een tabel, dat is al een zekere logica begrijpen. Dat,
10: ja.
2: Maar dat wordt ook onder, dat is niet gewoon woorden kunnen lezen.
10: Het gaat verder dan technisch lezen. Het gaat inderdaad om het begrijpen ook en het kunnen trekken van conclusies uit wat er gelezen wordt. Mm-hmm. Dus het gaat niet in de kleuterschool bijvoorbeeld of in het eerste leerjaar worden kinderen onderworpen aan de zogenaamde AVI-testen, die vaak inspelen op hoe goed kunnen leerlingen lezen of woorden verstaan, maar hier moet er, we spreken over 15-jarigen, moet er wel sprake zijn van het begrijpen van de informatie die geboden wordt. En dat is dan opgedeeld in een aantal niveaus en daar wordt dan ook een niveau van beschreven van wat essentieel is voor de samenleving. En daar is de vaststelling nu, dat hou je vast, ik hoop dat je neerzit, 1 op de 3 Vlaamse jongeren haalt op vandaag dat essentiële basisniveau niet. En dus dat betekent dat zij moeite hebben om een hoofdgedachte bijvoorbeeld uit een eenvoudige tekst te halen. Dus dat is een vaardigheid die heel veel gevolgen heeft. Hè. Dat heeft uiteraard gevolgen op alles met lezen te maken heeft. Maar ook als je verder gaat nadenken over waar hebben wij allemaal tekstbegrip voor nodig, dan gaat dat ook over ons dagelijks functioneren. Ook in wiskunde bijvoorbeeld komt heel veel taal aan bod, want daar is het ook spijtig genoeg niet het beste nieuws wat we deze week geleerd hebben. Daar is het zo dat 1 op de 4 leerlingen, 25%, haalt dat basisniveau niet.
2: Tja, nog even over dat die hoofdgedachten ergens niet uit kunnen halen. Dus dat betekent dat mensen een hoofdzaken en bijzaken niet meer van elkaar kunnen onderscheiden, goed?
10: Ja, en het is dat soort dingen dat getest wordt. Het gaat dus echt niet om dingetjes die je moet van buiten leren.
2: Nee.
10: Dat mag je. Nee. Het is zo eenvoudig. Is het.
2: En heeft dat dan te maken met het feit dat de mensen hoe langer hoe meer overspoeld worden met hele kleine stukjes informatie die geen onderling verband hebben?
10: Ja, ja daar stel je natuurlijk bijna de vraag van 1 miljoen, namelijk hoe komt dat? Hè? Want het gaat over lezen dat achteruit gaat, het gaat over wiskunde dat ver achteruit gaat. Wetenschappen blijft min of meer stabiel. Als het dan gaat over wat zijn de redenen daarvan, is het zo dat niet direct af te leiden is uit het onderzoek wat de redenen zijn. Dus dat is altijd een kwestie van te interpreteren ook. Maar er zijn een aantal tendensen die we zien, ook in de samenleving, die dan wel gekoppeld worden aan die tendens. En wat jij zegt, wij zijn minder gewend om complexe zinnen te lezen. De vaststelling is ook dat jongeren in een vrije tijd minder lezen. Veel informatie wordt op vandaag hapklaar aangeboden. Hè, als ik berichten op sociale media lees, bijvoorbeeld. En dat zijn allemaal zaken die het verrijken van de beheersing van de taal uiteraard kunnen beïnvloeden.
2: Ja, wat die hapklare berichten betreft. Ik heb ooit, toen ik voor een NGO in India werkte, kennis gemaakt met het feit dat Gandhi, die had zo'n heel, niet alleen vredesdingen, maar die had ook zo'n heel concept van een dorpsgemeenschap. En er waren ook scholen die volgens zijn principes waren ingericht. En die werkte volgens het Indische systeem. En ik wist niet eens dat er een ander systeem dan het onze was. Zij zeiden van, dat westerse systeem waarbij die leerlingen om het uur iets anders moeten gaan doen, dat is gewoon verschrikkelijk slecht voor het concentratievermogen en voor, je ontwikkelt niet het vermogen om je te concentreren op één ding. En zij hadden dus echt, blijkbaar weken met één onderwerp bezig, hè? Bijvoorbeeld aardrijkskunde of één onderwerp alleen maar wiskunde. Enfin, bij Steiner doen ze dat ook zo'n klein beetje. Hè? Maar ik vond dat, ik had daar nooit bij stilgestaan. Inderdaad, wij moeten op school een uurtje dit, een uurtje dat, een uurtje zus, een uurtje zo. Ja. Maar
10: mag ik eens een vraag aan jou stellen? Ja? Kan jij je een uur op één ding concentreren?
2: Ja hoor.
10: Echt gefocust, ja. Dan zit je in een flow, hè?
2: Ja, een vloei, ja.
10: Ja, en dat is, jij antwoordt daar onmiddellijk en prompt op. Ik ben heel blij voor jou, maar een uur je focussen op zaken, dat is niet evident. En dat is iets wat moet ontwikkeld worden ook bij mensen. En dat ontwikkel je door te oefenen, hè, door het te doen.
2: Ja, en nu is het eigenlijk een beetje, het wordt ontoefend, zal ik maar zeggen, precies.
10: Mm-hmm. Ja, we mogen inderdaad de impact van dat minder lezen mogen wij niet onderschatten. Ook als het gaat over woordenschat bijvoorbeeld. Hè. Dat dook ook op deze week in de media. Dat leerkrachten rapporteren dat de actieve woordenschat waarover leerlingen beschikken, dat die verschraalt. Het voorbeeld dat ik gezien heb was bijvoorbeeld het woordje oever. En dat is kennelijk, het was denk ik ook bij 15-jarigen een woord dat niet gekend was. En uiteraard, als ik de overslag naar wiskunde mag maken, als je dan te maken hebt met vraagstukken bijvoorbeeld, en waar woorden in gebruikt worden die je niet begrijpt, dan zie je van hier dat de kans om dat dan te correct te gaan interpreteren en dat wiskundig vraagstuk, wat ook een taalvorm is, te gaan oplossen, dat wordt bemoeilijkt. Mm-hmm. He, dus die, het ganse idee van minder lezen, he, van digitale afleiding, dat is een van de elementen die in de groep van oorzaken, want het is uiteraard niet één oorzaak, wordt genoemd om die resultaten te gaan verklaren.
2: Mm-hmm. Ja, en dan nog, ik word waarschijnlijk oud dat ik mij aan zo'n dingen ga ergeren, maar tenen krullend als ik jongeren onder elkaar hoor praten, ja, heeldere lappen van de tekst. Ik denk dat 50% Engels is.
10: Ja. Taal is natuurlijk iets wat evolueert. Hè. Dat gaan taalkundigen nu beter kunnen uitleggen dan ik zelf. Maar taal is geen statisch gegeven. En ja, wij zien dat taal verandert, taal verschraalt. Dat is de voorbije 10 jaar zo, dat was de voorbije 100 jaar of nog verder in de tijd was dat ook zo. Maar uiteraard, taal, en dat is iets waar mevrouw De Mier heel hard op hamert, maar zij heeft het dan specifiek over het Nederlands, maar taal is wel een heel belangrijk instrument voor mensen om überhaupt ook te kunnen denken. Hè. Wij denken in taal. Wat dus maakt dat als die taalontwikkeling onvolledig is of minder sterk is dan het ooit mogelijk geweest is, dan heeft dat zijn invloed op heel veel denkprocessen ook. En dat is wel iets wat aandacht verdient, om het minste te zeggen.
2: Mm-hmm. Dus wat is de oplossing? Krijgen de kinderen allemaal verplicht 1 uur meditatie per dag voortaan om zich te leren concentreren?
10: De oplossing ook daar, mocht de ene oplossing, de ware oplossing, mocht die er zijn, dan was die al lang ingevoerd natuurlijk. Want die dalende trend die we zien, bijvoorbeeld op vlak van lezen, op vlak van wiskunde, die is niet nieuw. 3 jaar geleden was dat ook zo. 3 jaar geleden was er ook aandacht. Toen hadden we een andere minister van Onderwijs. Ik stel bij deze minister van Onderwijs vast dat ze echt wel een dadendrang heeft. Die maakt dat in het verleden, ik heb het zelf ook nog van heel dichtbij meegemaakt, hè, waarop er wat sussend werd gedaan. Zij stelt nu een dadendrang, of zij heeft nu een dadendrang, wat maakt dat zij op veel elementen, op veel gebieden tegelijkertijd beleid aan het ontwikkelen is. Bijvoorbeeld, is de verbinding er nog? Want ik hoor
2: ja hoor, precies niet zo. Ik ben aandachtig aan het luisteren.
10: Ja, oké. Okay. Bijvoorbeeld, heeft zij heel sterk werk gemaakt om nieuwe eindtermen te gaan invoeren voor het basisonderwijs. En eindtermen zijn de zaken waarvan wij verwachten als samenleving dat leerlingen na het basisonderwijs ze kennen en kunnen. Het is ook zo dat nu wordt uitgebreid naar de eerste graad ook. Ook het element van kennisrijke curricula, hè, dat zal je wel via de media ook al gehoord hebben, dat is iets mm-hmm. wat nu heel sterk wordt ingevoerd om zeer goed te gaan nadenken van wat zijn essentiële brokken informatie, wat is essentiële informatie die leerlingen moeten beheersen en plus ook hoe kunnen we dat laten accorderen, laten overeenkomen met de ontwikkeling die kinderen doormaken.
2: Ja, en dat was nog niet gebeurd? Of,
10: het is zo dat daar nu heel sterk de schijnwerpers wordt opgezet. Het is niet zo dat het van tevoren allemaal kommer en kwel is, maar er wordt wel een duidelijke focus gelegd. En bijvoorbeeld, uiteraard heeft dat mee te maken met de politieke oriëntatie die mevrouw Dimier voorstelt, maar haar extra focus op Nederlands, dat is iets waar ze een heel sterk punt van maakt. En tot nader order, daar staat heel veel discussie over, maar tot nader order is het Nederlands de instructietaal van ons onderwijs. Je kunt daarover discussiëren van, moet het wel zo zijn, maar dat laat ik even buiten beschouwing, want dat is ook heel sterk een politieke discussie. Maar als Nederlands dan de taal van de instructie is, dan is het wel verondersteld en is het wel handig ook dat leerlingen dat Nederlands beheersen ook, om te leren denken in die taal. Mm-hmm. En mevrouw De Mier heeft ook al zwaar geïnvesteerd in een leesoffensief. Als de mensen de uitzending van vorige maandag van de Staat van ons Onderwijs hebben beluisterd, dan hebben zij gehoord dat er mensen zijn die nu heel sterk werk maken van hoe kunnen wij het leesonderwijs aantrekkelijker maken? Hoe kunnen we maken dat jonge mensen, maar ook volwassenen, terug meer gaan lezen? En dus er wordt echt wel op verschillende niveaus geprobeerd om die tendens, om daar een antwoord op te gaan bieden. Gaat dat volgende week opgelost zijn? Nee, uiteraard niet. Het is zoiets vergt tijd. Hè. Mevrouw de Mier heeft zich nu 10 jaar gekocht. Persoonlijk vind ik dat lang, maar ik begrijp het wel. Dat om zo'n tendens te keren, is er tijd nodig.
2: Mm-hmm. Dus het is toch eventjes afwachten op een concreet antwoord vanuit het beleid.

0: meting van de TIMSS-resultaten. Dat is onderzoek waar ik net iets dichterbij betrokken word. TIMSS gaat dan, is onderzoek bij leerlingen van het vierde leerjaar, ook naar wiskunde en wetenschappen dan. En ook die resultaten waren toen dramatisch. En dat was in de beginperiode van mevrouw De Mieren. En ja, zij heeft onmiddellijk iedereen van de onderwijsverstrekkers bij haar geroepen en zegt van ja, wij gaan niet nog eens 3 jaar wachten om opnieuw hetzelfde riedeltje te horen. Nee, wij moeten per onmiddellijk, en dat is dan echt met een sneltrein gebeurd, nieuwe eindtermen gaan maken voor het basisonderwijs. Dus er zijn wel concrete initiatieven die genomen worden, ook bijvoorbeeld investeringen in Nederlands, hè. Karalet, je kunt ervoor zijn of tegen zijn of iets ertussen, maar het gebeurt wel. Interessant vond ik deze week ook een reactie die ik van een leerkracht heb gelezen. Iemand die lesgeeft in de arbeidsmarktgerichte richting, in de arbeidsmarktfinaliteit, en dus het vroegere BSO. Die zei van, die mensen waar ik in de tweede en de derde graad, dus 15, 18 jaar, moet mee werken. Ja, sorry, maar die beheersen niet de basisvaardigheden om wiskunde toe te passen in de context. En dat ging dan over een bepaald type van boringen. Hè. Het was een richting metaal, als ik het goed voor heb. Die kennen die gewoon niet. En die zegt van ja, dat is gewoon dramatisch. Dat kunnen wij niet maken. Dus ook onze stielmannen en de toekomstige stielmannen, ja, die voelen die beperking ook, of die nemen die beperking ook met zich mee wanneer zij gaan hun beroep gaan uitoefenen.
1: Mm-hmm, uiteraard, ja.
0: De schrijnwerkers en de dakwerkers en dergelijke meer. Dus het gaat niet alleen over mensen die in het vroegere ASO, dus in de doorstromingsrichtingen zitten, waar we aandacht moeten voor hebben. En er zijn ook die andere mensen waar we ook aandacht moeten voor hebben. En ja, tot mijn blijdschap moet ik vaststellen dat ook op het kabinet van de minister bedoel ik, wel geresoneerd heeft. Dus zij ziet hier zelf ook in van, weet je, ook de loodgieters hebben wij nodig.
1: Ja, natuurlijk. Oké, op deze positieve noot zullen we dan eindigen. Bedankt Peter van Petegem voor uw tijd deze zaterdag. En ja, en wie meer over dit onderwerp wil weten, die kan natuurlijk naar uw eigen programma op Radio Centraal luisteren. Hè, de staat van ons onderwijs. 2 wekelijks zeker, hè, op maandagavond?
0: Ja. Elke maandag om 5 uur tot 6 uur.
1: Ja.
0: 2 wekelijks bedoel ik. En ik heb ook een plaats waar ik de vorige aflevering verzameld. Dat is op mijn Mixcloud account. mixcloud.com/Peter /VP. Daar staan ook de vroegere uitzendingen allemaal.
1: Ja. Peter VP, dat dan staat voor Van Petegem.
0: Inderdaad.
1: Oké, nog eens bedankt en nog een fijne zaterdag.
0: Dankjewel, tot later.

0: Zo, la poupée qui fait non. Twee mensen aan de lijn blijkbaar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Luc en Anne.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Luc Huijbrechts en Anne Lauwers van Zuiderzinnen, kerncomité.
0: Het kerncomité, dat zijn jullie. Oké.
2: Okay. Ja, niet alleen wij, hè. Wij zijn een onderdeel van het kerncomité.
1: Maar ik ben wel de vader van Zuiderzinnen.
0: Maar mevrouw is niet de moeder.
1: Jawel.
0: Een beetje.
2: Ik ben de moeder van Zuiderzinnen.
0: Oké, dus de ouders van Zuiderzinnen aan de lijn. Fantastisch. Ja, ik bel jullie even, want het is volgende week of zo al zeker, hè? Ja, volgende week zondag.
2: Volgende week zondag.
1: De 20e.
0: En mijn medeprogrammamaakster, die helaas vandaag niet kon komen, maar die zei, er is iets bijzonders dit jaar, dus je moet die mensen eens bellen. Of is er eigenlijk ieder jaar iets bijzonders?
1: Het is eigenlijk ieder jaar iets bijzonders. Dus...
0: Ah bon, oké. Okay.
1: Zuiderzinnen is Zuiderzinnen, hè. Het Festival van het Woord, elk jaar komt er een nieuwe, bijvoorbeeld dit jaar... hebben we, hoe heet hem, de Nederlandse komiek?
2: Govermeid.
1: Die komt en...
2: We hebben ook Stef Bos, we hebben een heleboel bekende mensen, kan je allemaal terugvinden op ons programma op zuiderzinnen.eu. Het thema dit jaar is Zuiderzinnen verteld. En daar moet jij meer over vertellen. Oké,
0: Luc vertelt over Zuiderzinnen verteld. Ja. Okay.
2: Ja, sorry. Nee, het is eigenlijk zo, alle kunst begint bij een kunstenaar die een verhaal vertelt. En dat verhaal vertaalt zich in literatuur, poëzie, muziek, spoken word, comedy en andere performances. Het verhaal is eigenlijk de oervorm van de literatuur.
0: Ja, ik ben mee. En het verhaal staat centraal, zullen we maar zeggen.
1: Het vertellen staat centraal. Het is Zuiderzinnen verteld.
0: Ah ja, dus
1: we zijn er dus van uitgegaan van hoe is literatuur geboren? Eigenlijk de shamanen rond een kampvuur. Dan hadden Homerus op zijn rots. En doorheen de eeuwen is het geëvolueerd, maar het is altijd hetzelfde. Het is een verhaal vertellen. Elke kunstenaar vertelt een verhaal.
0: Ja. Maar, en om het makkelijker te onthouden, kunnen dat dan in een bepaalde cadans doen en dan krijg je de poëzie. Ja, toch?
1: Zo had ik het nog niet bekeken, maar om het gemakkelijker te onthouden...
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat zo ontstaan is, zo de Ilias en zo, dat mensen dat makkelijker konden van buiten leren als daar dan te dum in zat zo. Nee?
1: Ja. Daar hadden we zeker een punt. De ritmiek van poëzie maakt het makkelijker om te onthouden. Alhoewel, T.S. Eliot...
0: Inderdaad.
1: April is the coolest month. Maar om dat nou helemaal van buiten te zeggen, dat zou ik ook niet meer kunnen zeggen, terwijl ik dat toch heb gekund.
0: Ah, de Griekse kinderen kenden de Ilias van buiten, hè? Ja.
1: Ja?
0: Ja, zoals nu nog veel...
1: Ja, dat is zo overgeleverd, maar daar heb je gelijk in.
0: Maar goed, de Ilias zal dus niet gereciteerd worden?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Wat is er dan? Ik zie al dat er een hoofdpodium is. Dat suggereert dat er ook zijpodia zijn.
1: Ken je Zuiderzinnen een beetje, of niet?
0: Ik ga ervan uit dat onze luisteraars er nog nooit van gehoord hebben en dat u dat dan even toelicht.
1: Zuiderzinnen begint in het hoofdpodium, juist voor het museum. En daar introduceert... Vital is het dit jaar nog weer zeker, hè?
2: Ja.
1: Vital Baken.
2: Don Vitalski,
1: beter gekend in het Antwerpse. Presenteert daar echt een festival. Om een festivalsfeer te krijgen. Dat zijn dus zangers, zeg eens nu welke sets...
2: We hebben onder andere Stef Bos, we hebben Wigbert, we hebben Arbeid Adelt featuring Parka Paraplu, we hebben Thijs van Kamer, we hebben Silke Hamers, we hebben Patrick Riegel niet te vergeten.
1: En Slons. En de bedoeling is van dat de mensen eerst naar het groot podium komen. Daar worden er is ook een boekenmarkt en er is van alles te doen. En dat ze van daaruit... naar de 16 verschillende podia uitwijken.
0: Ah, dus het zijn allemaal plekken daar in de buurt zo. Een beetje like vroeger de Roots Rally van Sphinx.
1: In de buurt daar. Ja. De Café Hopper in de Nieuwe Linde bijvoorbeeld. Maar ook grote zalen. Dit jaar ook het Raamtheater. En alleen het Raamtheater is al een bezoek waard. Dat opent voor de eerste keer terug zijn deuren. En dat is een prachtige zaal.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is lang dicht geweest.
2: In de Verrières-straat.
1: Ja. Ken jij die zaal?
0: Ja, ja, ik ken die. Ja, een vriend van mij heeft daar een tijd zo de bar gedaan als studentenjob of zoiets. Mooie zaal. Ah, ja. Ja, ja.
2: Mooie zaal. We hebben zelfs twee zalen. We hebben de grote zaal en we hebben ook de aula daar.
0: Oké, okay. Ja. En daar gebeuren allemaal dingen, dat zijn allemaal muziekoptredens of dat zijn ook voordrachten?
1: Festival van het woord, hè. Ja. Dus je hebt zowel muziek als poëzie, als literatuur, als acteurs, als comedians, stand-up comedians. Al hetgeen dat met het woord te maken heeft, ga je de 20e ontmoeten.
0: Ah ja.
2: En dus iedereen brengt een kort optreden van een soort van een 10 à 15-tal minuten. Zodanig dat mensen eigenlijk een klein beetje, wij noemden dat vroeger literair zappen. Ik denk dat we het nu literair scrollen moeten gaan noemen.
0: Ja.
2: Of swipen zelfs.
0: Ja, ja.
2: En dus eigenlijk is de bedoeling dat mensen van tevoren een beetje kijken naar het programma, voor zichzelf een programma opstellen, dus kijken waar ze allemaal naartoe willen. En eigenlijk van de ene locatie naar de andere locatie zich bewegen en eigenlijk wat dingen komen ontdekken.
0: Ah ja, dus ja. Inderdaad, het is zo een modulair programma en je moet dan op voorhand even kijken van als ik zo laat naar dit ga, dan kan ik om zo laat. Ja, ja. En je betaalt dus één ticket.
1: Ja, sorry.
0: Dus je betaalt één ticket en dan heb je, een polsbandje of zo en kun je overal binnen, zoiets?
1: Ja.
2: Dat klopt. En dat ticket kan je verkrijgen nu al in voorverkoop via de website en de dag zelf aan het plein aan het plein voor het Museum van Schone Kunsten.
0: Oké, okay, en ik zie dat ik al gratis mag komen, want ik ben 60 plus en bovendien leraar. En ik heb een A-kaart. Ah nee, maar geen kansentarief.
2: Dus A-kaart met kansentarief.
0: Uiteraard, ja.
1: Maar je hebt al twee redenen om gratis binnen te komen. Dat is wel goed.
0: Dubbel gratis.
2: Ja, dus mensen die gratis mogen komen, die moeten ook wel even een ticketje komen afhalen aan de kassa voor het Museum van Schone Kunsten. Dus jongeren mogen gratis komen, mensen 60-plussers komen gratis, studenten, leraren en dan mensen met een A-kaart met kansentarief.
0: Oké. Okay. Goed, ja, dan ga ik gewoon maar zeggen tegen onze luisteraars om eens naar het programma te kijken, want ik zie allemaal lijsten namen en daar staan dan ongetwijfeld namen tussen die één persoon dan heel erg aanspreken en de andere misschien wat minder.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, inderdaad.
1: Dat is de bedoeling ook, hè. Het is daarom, elke keer mogen ze maar 15 minuten optreden, dat de mensen de kans krijgen om naar ergens anders te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En niet alleen de grootste namen te zien, want dat proberen we zoveel mogelijk de mensen te leiden, dat ze niet alleen naar de grootste. Er zijn natuurlijk die namen die iedereen wilt zien, maar er zijn ook verschillende debutanten en zo.
0: Mm-hmm.
1: En mensen die een muziekstukje komen brengen. Maar alles in verband met taal.
0: Ja, dus de nieuwkomers die krijgen een plaats gewoon tussen de anciens. Zodat ze...
2: Voilà. Inderdaad.
0: Ja.
2: Dat geeft mensen de kans om die te ontdekken.
0: Mm-hmm. Nu heb ik een technisch probleem. Want als ik mij niet vergis, gingen jullie zeggen dat mensen nu mochten bellen voor vrijkaartjes. Klopt dat?
2: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, ja, maar ik ben hier alleen. Dus als mensen nu telefoneren naar de radio, ik kan niet tegelijk interviewen en de telefoon oppakken natuurlijk. Er is hier geen telefonist of zo. Maar ik heb een elegante oplossing. Mensen mogen dan een e-mail sturen naar het e-mailadres van dit programma. En dat is redactie@radiocentraal.be. Dus voilà. Ik ga gewoon zeggen, wie een vrijkaart wil, die stuurt maar een e-mail. En de eerste, hoeveel mocht ik er weggeven?
2: De eerste 20.
0: Ik ben eens benieuwd of er 20 mensen luisteren.
2: Ja, dat zijn nu ook tickets telkens, hè.
1: Dus 20 dubbel tickets.
0: Aha, kijk eens aan. Oké.
2: Okay. Je mag altijd iemand meenemen.
0: Fantastisch. Goed, ik ga dan gewoon zien wat dat er aan reacties komt op deze oproep. En dan weten we meteen of dat er veel mensen luisteren naar ons programma.
2: Okay. Wel, in elk geval heel erg bedankt en welkom iedereen op Zuiderzinnen.
0: Oké, misschien tot de volgende zondag dan ergens.
1: Ja, je moet zelf eens komen, hè.
0: Ja, dat is bij mij om de hoek, dus dat zal wel lukken.
2: Oké.
0: Dag.
1: Dag, dank u.

0: The Triffids, Red Pony. Ooit nog live gezien op, hoe heette dat festivalletje nu weer? Ergens ver weg in België. Ja, ik ben het vergeten. Een gast in de studio. Een gast in de studio op de gele microfoon. Dag Ewout.
1: Hallo.
0: Ja, jij kent dat hier. Jij ging automatisch.
1: We zijn hier een paar keer geweest met mijn muziektheatercollectief, Les Ames Perdues.
0: Ah.
1: Dan hebben we ook iets gespeeld. En dan ook eens voor Ercoland natuurlijk.
0: Ah ja, want daar hoort jij nu ook bij, hè?
1: Ja.
0: Jij bent een Ercolander. Of een Ercolist, of hoe heet dat dan?
1: Een Ercoliet.
0: Een Ercoliet?
1: Nee, mocht kiezen.
0: Voilà.
1: Ercolander, ja.
0: Oké, en ben jij een van de artiesten die daar wonen? Of heb jij daar een atelier? Of hoe ben jij daarbij betrokken?
1: We hebben allemaal ateliers daar. Dus we zijn met kleine 30 artiesten. En
0: ja.
1: De bewoners zijn eigenlijk een paar jaar geleden allemaal moeten vertrekken. Door het dispuut met de AG Vespa in de stad. En nu, dus zoals je weet, hebben we het kunnen kopen.
0: Yep.
1: Op een maand tijd hebben we meer dan 2 miljoen euro ingezameld.
0: Dat moet het kunnen.
1: Ja. Ja. dat is fantastisch natuurlijk. En, dus nu hebben we het voor altijd verankerd als sociaal en artistiek kunstenaarshuis in het centrum van Antwerpen.
0: Ja, voorlopig dus, voor altijd, zullen we maar zeggen.
1: Het is niet verdwenen in de handen van projectontwikkelaars. Die er misschien ook mooie bedoelingen mee hadden, maar in de essentie had het toch weer moeten renderen.
0: Mm-hmm.
1: En komt je toch weer in het kapitalistische verhaal en de onbetaalbaarheid. En daar willen wij nu net verandering in brengen.
0: Ja, nog eventjes zuur doen, want iedereen was blij dat jullie het mochten kopen. Ik denk, dat is wel straf. De stad heeft dan de vorige eigenaar beloofd, we gaan daar altijd goed voor zorgen. Dat gaat altijd een sociaal-artistieke invulling krijgen. En dan komt er zo met een verhaal op den duur dat de mensen dan de gunst krijgen om het zelf te mogen kopen.
1: Mm-hmm.
0: Maar er woont dus niemand meer en er gaat ook niemand meer wonen, of wel?
1: Ja, in de toekomst wel. Dus we gaan eigenlijk, er zijn 5 sociale appartementen in het deel met de blauwe poort. Dus dat is dichter bij Café de Kat.
0: Ja.
1: Dat is ook een prachtige gevel, maar daarachter ligt een miskleun van een verbouwing uit de jaren 2000.
0: Uh-huh.
1: Die gaan we renoveren tegen februari. Ik zeg we, maar dat is eigenlijk Ercoland. Hè. Ercoland is de coöperatie, wij zijn Ercola. Wij blijven als VZ2'tje huren van Ercoland.
0: Heel goed idee. Dus je hebt een patrimoniumbeheerder, een VZW of een coöperatieve, en dan heb je...
1: Dus de VZW is enkel het kunstenaarscollectief,
0: voilà.
1: En dan de coöperatie, daar huren wij van. Dus daar zit dan ook in de toekomst, daar zitten die sociale appartementen in, coöperatieve appartementen, en ook Ercola VZW, dus de 30, maar misschien in de toekomst 35 ateliers of meer.
0: Ah, staan er vrij.
1: Ja, er zijn er nu 3 vrij, dus er zijn eigenlijk op de website van ercoland.be kan je je aanmelden als iemand interesse heeft om een atelier te huren. We hebben nu al een aantal aanmeldingen en dan gaan we dat binnenkort selecteren. Maar dus om op jouw vraag terug te keren, die sociale woningen gaan tegen februari gerenoveerd worden of zijn. En daar gaat Woonhaven de verhuur op zich nemen, dus dan heb je eigenlijk meteen 3 sociale appartementen en 2 coöperatieve appartementen die verhuurd gaan worden. In dat ene gedeelte dat eigenlijk vroeger, helemaal in het begin, deel uitmaakte van Ercola, maar dan de stad heeft dat dan teruggenomen.
0: Mm.
1: En voilà. Dus dat hoort er nu ook bij.
0: Voilà, tegenover de kat, dus men kan naar huis kruipen.
1: Wel, en als mensen geïnteresseerd zijn om dat eens te zien, die kant, we gaan op 20 september gaan we een groot Ercoland feest geven op het Conscienceplein. En waarom op het Conscienceplein? Omdat we natuurlijk met 2000 of meer coöperanten zijn, dus die kunnen we niet allemaal ontvangen in de Wolstraat. En de Wolstraat heeft een tram, dus het is autoloze zondag, de 20e, maar we kunnen... we dachten, we gaan ze op Conscienceplein ontvangen en daar kunnen we ook akoestisch muziek spelen. Omdat een goede akoestiek heeft dat plein. En dan gaan we ook de blauwe poort openzetten en kunnen mensen een keer een kijkje nemen in nummer 25, 27.
0: Ja.
1: We gaan er ook wel iets laten zien en daar komt dan ook de Beek, het buurtrestaurant. Dus die gaan ook hapjes voorzien.
0: Zeg, maar gaan die verhuizen? Of? Nee, die blijven toch waar ze zitten? Of?
1: Ja, ik weet dat niet precies. Ik denk dat die verhuizen uit de Diepenbeekstraat.
0: Serieus?
1: Ik denk dat die daar weg moeten, ja.
0: Dat is wel jammer, want dat is een mooie locatie. Maar ja,
1: ja.
0: Ik denk dat ze bij jullie natuurlijk ook wel heel mooi zitten. Maar als je eenmaal bent ingebed, die zitten daar toch al 15, 20 jaar?
1: Allang, ja.
0: Ja, dan zit je toch echt ingebed in een buurt. Dus dat is dan wel...
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, maar dus hebben we ons wel een heel mooie plek gevonden.
0: Mm-hmm.
1: En dan binnen onze werking ik droom er nu al van, dat wordt een buurtrestaurant, sociaal, zoals dat nu is, dat je drie gangen menu kunt eten voor 10, 15 of 20 euro. Allee, als dat systeem blijft van in de Diepenbeekstraat. Dat zijn zo'n lieve mensen, die maken echt lekker eten. En iedereen is daar welkom. Dus je hebt een lange tafel waar de hele buurt kan samenkomen. Dat is wel een droom.
0: Ja, dat mag wel, hè, want in de binnenstad gebeurt er heel veel om het de toeristen naar de zin te maken. Maar er wonen natuurlijk ook mensen. Hè, en,
1: ja, en je moet plekken hebben waar je elkaar kunt ontmoeten, waar dat het niet onbetaalbaar is ook. Ja,
0: het is ook een beetje een dorp natuurlijk. Enfin, ik heb een tijd op Sint-Andries gewoond en daar hadden we dat wel heel erg.
1: Ja, die sfeer hangt daar nog in die wijk. Ja.
0: Ja. Dus,
1: maar de Wolstraat heeft ook iets. Hè.
0: Tuurlijk.
1: Het is van als dat je een tram volgt naar het centrum, Melkmarkt en zo, dan slaat die sfeer om. Dikwijls ook, zoals gisteravond op vrijdag. Maar in de Wolstraat blijft dat toch een rond die kat, daar hangt toch een
0: dorpse sfeer,
1: ja,
0: zullen we maar zeggen.
1: Ja, mooie sfeer. Ja.
0: Enfin, dorps is niet het woord misschien, maar een knusse, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is een fijne plek.
0: Want natuurlijk, die buurt heeft een lange voorgeschiedenis, zo met wat alternatievere, artistiek hippie-achtige figuren van de stad. Zo, hè. Dat is dan zo'n beetje richting academie, maar ik denk niet alleen artistiek, ook mensen die zo wat politiek actief waren, die hingen toch wel in die buurt. En er werd dan op Conscienceplein toch vroeger ook wel eens eerder iets georganiseerd. Zo. Dus ik vind het wel mooi dat dat daar nu terugkomt.
1: Ja, ik heb al verhalen gehoord over een groot ijsblok.
0: Precies, het ijsblok.
1: Ja. Dat daar werd geplaatst, maar ik weet voor de rest niet zoveel. Dat had ook met auto's in de binnenstad te maken? Of?
0: Ja, ze hebben dat op het moment. Er is actie gevoerd om dat plein verkeersvrij te krijgen.
1: Ja. Dat was een parking misschien.
0: En dat is gelukt. Ja.
1: Ja. Van de oud-bewoners en oud-kunstenaars hebben we er nog de Jean Rosse. En er zijn een paar mensen bij ons die er al een aantal jaar werken, maar het is een hele nieuwe garde natuurlijk ook. Maar wij zijn ook wel politiek geëngageerde mensen bij, of die deze klucht blijven volgen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En die dan zo'n beetje meer de weg kennen ook in regels en overheidsorganen. En,
1: ja, een beetje, ja.
0: Ja, want als je zo leest...
1: Allee, nu hebben we het geluk gehad met Ercoland natuurlijk, dat we juridisch en financieel advies hadden, en meer dan advies, van Jan de Noo en Pepijn Kennis. Dus dat zijn eigenlijk de brains achter Ercoland. Ja.
0: En die hebben zich daar gewoon vol mee ingesmeten?
1: Ja, en nog steeds zijn ze het nu aan het begeleiden. En, ja, en
0: Dus dat is de juridische kant van de zaak. En,
1: Want daar kennen we natuurlijk niks van, ja.
0: Nee. En een goede architect hebben jullie ook?
1: Ja, er is een heel bouwteam. Dus die zijn nu alle plannen aan het uittekenen dat de renovaties kunnen starten. En binnenkort zijn er al renovaties om het winter klaar te maken. Maar de grote golfrenovaties komt eigenlijk pas vanaf het voorjaar, volgend jaar. Dus,
0: ja. En er is...
1: Gelukkig.
0: Ja,
1: het is nog, want het is zo'n intens jaar geweest dat we ook eventjes kunnen ademen nu. En ja, natuurlijk dat feest geven, hè, 20 september.
0: Ja, en dan mag het allemaal nog zo'n beetje... er mag wat patine op het gebouw zitten nog, terwijl dat er gefeest wordt.
1: Maar alle ateliers zijn eigenlijk... Op eentje na kunnen we alle ateliers goed gebruiken. Dus, maar het moet natuurlijk... De buitenschil moet eerst gerenoveerd worden en dan stap voor stap.
0: Ja. En is er al een bouwaanvraag ingediend? Dat moet nog. Of dat is uw team niet?
1: Nee, het is mijn team niet. Nee.
0: En wat is wel uw ding?
1: Ik maak muziektheater.
0: Ah ja, voilà. Ja. Dus maar dat is, jij bent gewoon een huurder eigenlijk en jij weet wel wat daar gebeurt, maar...
1: Ik zit in het bestuur van Ercola ook.
0: Voilà.
1: En we hebben ons heel erg geëngageerd voor Ercoland om het te redden. Dus ik was mee verantwoordelijk voor pers en communicatie. Maar momenteel volg ik het gewoon op. Dus elke dinsdag hebben we een vergadering. En zo, voilà. Er zijn mensen dagelijks mee aan het werk ook. Er zijn ook heel wat vrijwilligers. Als er nog mensen vrijwillig willen meewerken, mogen die zich altijd via de website aanmelden.
0: En wat moet men dan doen? In de tuin werken? Of, ik weet het niet. Het is een mooie tuin. Nee,
1: de tuin, daar hebben we ook een team. Ik zit ook in het team tuin. Het is zo'n mooie tuin, ja. Er zijn heel wat dingetjes altijd. Vooral administratie, denk ik. En Ja.
0: Oké, goed.
1: En het uitzoeken van vergunningen en dat soort... Ja, er zijn heel wat...
0: Ja. Minder glorieuze, saaie, maar zeer nuttige zaken te doen. Oké. Goed, en wat plannen jullie volgende zondag? Maar er is vrijdagavond toch ook al iets, hè?
1: Ja, er is een expo van Bert Lézy.
0: Ja.
1: In de White Cube beneden, dus dat is bij de Groene Poort, nummer 31. Ik denk dat vrijdag, zaterdag en zondag is. Ook met een concertje op, als ik me niet vergis, op zaterdag van Jan Boudaar. Dus iedereen moet zeker eens komen kijken naar Bert Lézy zijn werk. En dan op 20 september, ja, zoals ik zei, zetten we ook de Blauwe Poort open. Maar dan is ook nog de expo van Bert Lézy. En dan het grote feest op het Conscienceplein. En daar gaan we dus een grote feesttafel plaatsen. Een heel groot taartenbuffet, drankjes. Dus we hebben... de zus van Saar, die bij ons...
0: Roos.
1: Ja, dus ja. Saar werkt ook bij ons in Ercole. En Roos maakt hele lekkere limonades, dus die komt ook limonades brengen. Iemand bij ons maakt hele goede kombucha. En dan hebben we nog kava. Het is dus alles wat een feestje nodig heeft. En heel veel live akoestische muziek. Mensen die komen jammen, er zijn een paar kleine optredens, speeches en performances.
0: Ja, het klinkt zo'n beetje modern Bruegeliaans.
1: Ja, het zou wel fijn zijn. Tegenwoordig heb je veel feesten waar mensen worden weggeblazen met speakers. Heeft ook soms zijn charme. Maar nu willen we echt die akoestiek van het Conscienceplein opzoeken. Uh-huh. Want als er iemand in de hoek daar, we zijn er een paar uur gaan zitten en luisteren. Als er iemand in de hoek speelt en zingt, dan hoor je dat nog steeds in de andere hoek. Ondanks het gebabbel van mensen. Dus ik wil daar eens mee experimenteren. Als daar nu 20 muzikanten zitten te spelen, hoe dat klinkt. En
0: elk in een andere hoek dan? Of?
1: Ja, gewoon verspreid over het plein. En dan... en mensen... Ja, we hebben een paar A-tentjes aangevraagd. Maar die gaan we wat decoreren. Leendert gaat misschien zijn bad ook zetten. Dat mensen een bad kunnen nemen ook. Er komt een infopunt ook, dus iedereen die geïnteresseerd is in de evolutie nu van de renovaties en de toekomst van Ercoland, kan bij Jan de Noo bij het infopunt alle info verkrijgen. Maar ook, er is ook een overzicht van de voorbije periode met persartikelen. En, ja, er zijn, maar vooral dus het taartenbuffet, daar hebben we nog wat hulp voor nodig. Als mensen luisteren en die kunnen lekkere taart maken, we gaan er al heel
0: of
1: veel
0: kopen.
1: Voor zien, maar of kopen, ja. Maar,
0: ja.
1: Dus het is fijn als mensen zelf een taart kunnen bakken en die ook meebrengen, of een dessert.
0: Okay.
1: Dan hebben we echt voldoende, want er gaan misschien heel... Het is autoloze zondag ook, dus ik denk dat er heel veel mensen gaan komen.
0: Zie je, dat is gratis taart dan, of wat?
1: Ah ja.
0: Ah ja, dan gaat dat snel op zijn, hè? Al die,
1: voor de coöperanten hebben we ook...
0: dat ben ik.
1: Hebben we ook een glaasje.
0: En moet je dan nu uw inschrijfbewijs meebrengen of zo? Of?
1: Goh, dat moeten we nog eens bekijken. Voor de buurtbewoners is het ook gratis, natuurlijk. Maar, nee, dat systeem moeten we nog op punt zetten. Ik denk dat we gewoon de lijst gaan meenemen en dan een kaartje gaan geven aan iedereen.
0: Uh-huh.
1: Er komt ook nog een cadeautje voor alle coöperanten, maar dat zal op een toekomstig feest en misschien op de eerste algemene vergadering.
0: Ja, ik vind trouwens dat niet hoeft, hè. Maar enfin.
1: Wow, maar zo'n symbolische sleutel of zo. Ik weet dat wel.
0: Op zo'n Palestijns dan, een sleutel. Nee, dat is... oh ja, kijk... Het is altijd leuk om zoiets te knutselen.
1: Mm-hmm.
0: Oké, okay, ja, ik denk dat we zo'n beetje erdoor zijn. Wou je nog iets speciaals vertellen?
1: Misschien mensen zijn vaak curieus hoe dat het er nu aan toe gaat. Maar eigenlijk is er niet zoveel verschil buiten voor de campagne. Dus we zijn nog steeds met onze groep aan het werk. En die sfeer is goed nu. Dus we zijn zo na de zomer rustig aan het landen terug. En je voelt wel, de vergaderingen lopen goed. Er is wel heel veel te bespreken, heel veel te regelen. Nieuwe deelateliers die we gaan moeten inrichten. Hoe gaan we dat doen ook met die renovaties? Maar uiteindelijk, de sfeer zit goed. Dus we zijn echt wel een groep.
0: In een deelatelier, dus dat zijn mensen die geen privéatelier hebben. Ja, het spreekt voor zich.
1: Ja, of ook tijdelijke ateliers. We hebben eigenlijk ook... we gaan wat meer inkomsten nodig hebben ook om het allemaal te kunnen bekostigen. Dus vanuit Ercoland, dus ook die ruimtes aan de straatkant gaan we tijdelijk verhuren. Dus ook daar, als mensen interesse hebben, kunnen ze een expo organiseren bij ons. En dat is ook allemaal via de site, erkeland.be.
0: Oké. En dan zit je aan de straatkant, dus dan heb je een soort etalage-effect.
1: En je hebt een etalage en het is ook heel betaalbaar.
0: Ah, bon.
1: Ja. Maar voor ons genereert dat dan een beetje extra inkomsten, want die gaan we nodig hebben. Ja, dus dat kan ik nog meegeven. En we gaan ook nog open tuindagen organiseren. En, allee, er komt nog van alles aan, maar...
0: Maar die open tuindag, ik kan nu volgende week zondag niet de tuin zien, of wel?
1: Die is nog afgesloten. Nee, we gaan het focussen op het Conscienceplein. Ja.
0: Oké. Ja, geen rondleiding in het gebouw deze keer?
1: Nu nog niet, nee. Maar dat komt wel. Ik denk ook dat we elke keer als we een ruimte afgewerkt hebben, in Ercola, dus opgeleverd hebben, dat we daar die ruimte een expo gaan organiseren.
0: Oh, ik dacht een feestje.
1: Nee. Oh ja, maar dat volgt, een feestje volgt uit een expo. En dan kan iedereen zien ook hoe het gebouw wordt aangepakt. En voilà, daarna wordt dat dan weer een atelier, maar dan, ja, dat is een plan dat we hebben ook.
0: Goed, strak plan. Oké, bedankt Ewout voor uw komst naar de studio.
1: Met plezier. Tot zondag.

0: Ming de Ville, The Spanish Stroll. Ondertussen gebeld naar iemand van Mo, namelijk Tom Klaas. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goed, ik lees Mo natuurlijk. En er was van alles rond water te doen. En jij had daar ook iets bij geschreven. En dat ging dan vooral rond het idee dat water een bron kan zijn van conflict.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is eigenlijk het laatste thema van ons magazine. Dat gaat over water, omdat water natuurlijk echt wel allemaal bezig is in de media tegenwoordig. We hebben een recordzomer achter de rug. De waterschaarste was echt wel opmerkelijk. Alles stond droog. En zelfs nu nog vandaag las ik dat er in Brussel code geel geldt. Dus dat wil zeggen dat er nog altijd waakzaamheid is geboden voor het waterverbruik. Dus wij dachten dat dat eigenlijk een heel goed idee was om het daar nog eens over te hebben. Ook omdat er een studie was verschenen, eigenlijk een grootschalig VN-rapport, dat in januari al waarschuwde voor een waterfaillissement. En dat was nog voordat de zomer moest aanbreken.
0: Ja, ja. Nu, het hebben van water is natuurlijk essentieel, niet alleen om te drinken, maar voor van alles. En er zijn al wel langer conflicten over natuurlijk, want zo'n rivier loopt door verschillende landen. Ik weet dat x jaar geleden dat bijvoorbeeld Nederland klachten had dat wij de Maas, geloof ik, nogal vuil aanleverden. En dat is natuurlijk het land waar de rivier het eerst komt, daar een hoop water uithaalt, dan zit daar minder in voor het volgende land.
1: Nee, dat klopt. Allee, en dat is ook wat die studie en dat rapport aantoont. Enfin, er was nog een andere studie van het Pacific Institute die dat zei dat er eigenlijk in 2024 419 watergerelateerde conflicten zijn. Dus, en in 2022 was dat ongeveer de helft. Dus het gaat echt wel in stijgende lijn.
0: En komt dat dan omdat er sowieso minder water in die rivier zit, dat er dan sneller een conflict is, omdat er niet meer genoeg is voor iedereen?
1: Ik denk dat het een samenloop is van factoren. Enerzijds natuurlijk wel de droogte en de klimaatopwarming, dat is zeker en vast zo. Maar water wordt ook wel steeds vaker ingezet als wapen. We hebben natuurlijk ook iets meer conflicten tegenwoordig. Je ziet bijvoorbeeld hoe dat water wordt gebruikt in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
0: Ah ja?
1: En zeker, ja, er wordt effectief wel water wordt echt wel geconfiskeerd, wordt afgezet, wordt gebruikt. Zeker, je kunt dat ook zien in de genocide van Israël tegen Palestina. Daar wordt watertoegang echt wel gebruikt om dorpen klein te houden, om die hun toevoer tot water af te snijden. Je ziet dat ook in Sudan bijvoorbeeld, waar waterputten nog altijd worden vergiftigd in dorpen, zodanig dat er heel de dorpen uitsterven omdat ze vergiftigd water drinken. Dus dat is echt wel, dat is zeker wel een probleem. Nu, wat ik schrijf in die tekst is gebaseerd. Ik zeg in principe wat er een aantal proffen en onderzoekers ook zeggen, is ja, die conflicten die zitten in de lift en dat is absoluut verontrustend. Je mag dat zeker niet minimaliseren. Maar gelukkig, als het gaat over oorlogen of conflicten tussen twee of meerdere landen die dat water moeten delen, ja, dan kiezen die landen gelukkig nog altijd wel voor samenwerkingsakkoorden. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, omdat water is echt, is alles. Hè. Dat is het begin van al het leven. En die landen beseffen ook wel dat als ze die toegang kwijtspelen, ja, dan is het ook gewoon einde verhaal.
0: Ja, dan zitten mensen echt wel met hun rug tegen de muur. Hè?
1: Mm-hmm. En in dat opzicht is natuurlijk wel zorgwekkend dat een van die bekendste waterakkoorden, namelijk het Indus Water Treaty, tussen Pakistan en India, dat is eigenlijk een akkoord dat in 1960 werd gesloten. Dat heeft verschillende oorlogen tussen die twee buurlanden doorstaan. En India, eigenlijk kwam het erop neer dat Pakistan en India 6 zijrivieren van de Indus zouden delen, dus het water daarvan. Dat werd een beetje min of meer evenredig verdeeld, althans toch op papier. Je hebt de 3 westelijk gelegen rivieren, die zitten dan in Pakistan, en dan de 3 oostelijke zitten dan in India. Die verdeling is wel niet helemaal absoluut, want er gaat nog wel veel meer water naar Pakistan, maar die hebben het ook wel iets meer nodig, omdat die rivieren die door het Indiase deel stromen, die liggen eigenlijk te hoog gelegen, waardoor dat die minder gebruikt worden voor landbouw dan dat Pakistan daarvan afhankelijk is. Maar daarbij is het dus heel verontrustend dat dat verdrag eenzijdig door India werd opgezegd in 2025. Dus dat is zeker wel iets verontrustend.
0: En hoe komt dat? Ik bedoel, er was waarschijnlijk een concrete aanleiding van een of ander conflict, maar zo zijn er nog conflicten geweest. Is de lijn dan verhard zo?
1: In Pakistan en India... Ja, dat gaat natuurlijk ook voor een groot deel nog over Kashmir. Kashmir is voor een stuk ook nog wel een waterconflict, maar dat gaat over veel meer. En dat is wat die onderzoekers ook wel zeggen, van water is nooit louter de oorzaak waarom dat twee landen met elkaar een oorlog beginnen, maar kan natuurlijk wel een soort van element zijn dat bestaande conflicten kan versterken. Nu, we leven ook wel in een... hoe moet ik dat hier omschrijven? Echt bizarre tijd. Met echt wel een soort autoritair leiderschap. Minder geloof in multilaterale samenwerkingen. Want daar komt het wel op neer natuurlijk. Hè. Landen die dat met elkaar afspreken. Van we gaan samenwerken. Vaak op veel verschillende niveaus. Dat zijn samenwerkingen tussen landen. Maar niet alleen tussen landen onderling. Maar vaak is daar nog... de VN of een andere instituut of instelling bij betrokken. Dus dat zijn eigenlijk wel tamelijk robuuste afspraken. Maar nu, omdat je daar een totale mafkegel in de Verenigde Staten hebt zitten, die ook wel het slechte voorbeeld geeft, zie je dat die multilaterale samenwerkingen ook wel een beetje meer op de helling komen. En ik vrees dat Indus Waterakkoord... beetje daar het gevolg van iets zowel, in de been, hè, bedoel,
0: onder het mom van doortastend leiderschap, zo.
1: Ja, klopt. Ja, of dat ze het niet meer belangrijk vinden, of ik weet het niet goed. Daarvoor ken ik er eigenlijk te weinig van om echt de concrete aanleiding te geven. De dekmantel is alleszins dat er een aanslag was vanuit Pakistan, of althans dat beweert India, in het door India gecontroleerde deel van Kashmir. En dan hebben de Indiase autoriteiten gezegd van met dat land kunnen we geen zaken meer doen. Dus het eerste dat sneuvelt is dat waterakkoord. Dus voor de duidelijkheid al was in 1960. Hè, dus dit is echt wel tamelijk ongezien.
0: Dat is straf. En wat heeft dat dan voor concrete gevolgen voor de mensen die dat water gebruiken? Ik bedoel, wat doet India dan nu? Gewoon die rivier dicht doen? Dat gaat natuurlijk niet. Die stroomt toch gewoon?
1: Nee, ik denk dat er nog altijd wel gesprekken lopen. Enfin, eigenlijk weet ik het niet. Ik denk dat het nog te vroeg is om echt daar de concrete gevolgen van te kunnen zien. Dus dat weet ik eigenlijk niet goed. Hoe dat nu verder moet. Maar het is wel verontrustend dat er alleszins dat die beslissing wordt genomen, dat die ook eenzijdig wordt genomen, terwijl dat waterakkoord er wel oorspronkelijk tot stand is gekomen door Pakistan, India en de Wereldbank. Dus er waren veel partijen met gemoeid en nu zegt India, het is genoeg geweest. En voor Pakistan zal dat, als in een watertoevoerder niet meer is, zal dat wel effectief grote gevolgen hebben, want ze zijn er wel voor een heel groot stuk van afhankelijk van dat water. Ze kampen echt wel met een grote droogte. India heeft meer watertoevoer. Ze hebben de Ganges bijvoorbeeld nog, hè. Die rivieren, van dat kaliber heeft Pakistan niet. Daarbij komt ook nog dat Pakistan ook wel op een nogal bedenkelijke manier wordt geleid. Ik las ergens dat er een ontzettend watertekort is, maar dat er wel 10 of ik weet niet hoeveel gigantische golfbanen waren in Karachi, waar dat ontzettend veel water naartoe gaat. Ik bedoel, dat zijn de prioriteiten die dat je als regering ook stelt natuurlijk.
0: Ja, dat is de Indus is wel een rivier die tot de verbeelding spreekt. De Nijl ook wel, hè?
1: De Nijl zeker en vast ook. En daar zijn er ook al heel lang problemen. Dat is zeker niet nieuw. Ik bedoel, je hebt de Aswandam, die dat al in 1902 voor heel veel problemen heeft gezorgd. Je hebt dan de Senardam in Sudan in 1920. En dan tegenwoordig de dam die dat het meest tot conflicten leidt, is de Grand Renaissance Dam in Ethiopië, die dateert van 2011, of alleszins toen werd gezegd van we gaan daar een gigantische dam neerzetten.
0: En is die effectief neergezet? Of is
1: ja.
0: Die staat er.
1: Ze hebben die eigenlijk, ze hebben dat gedaan terwijl dat de Arabische lente aan de gang was en toen dat Egypte eigenlijk andere prioriteiten had. Want voor Egypte die hadden dus hun handen zelf vol met de protesten. En, maar voor hen is de Nijl wel, ze noemen het zelf altijd van vitaal belang. En zonder de Nijl sterven wij uit. En ik denk dat daar voor een groot stuk ook, dat daar ook wel klopt. Ik bedoel, zelfs als je op satellietbeelden naar Egypte kijkt, dan zie je nog altijd die groene strook die dat je zo van op de lagere school leerde kennen. De vruchtbare sikkel en het slip en de Nijl die dat overstroomt en voor vruchtbare grond zorgde. Dus daar is zeker wel iets van aan. En het probleem is, als je natuurlijk een gigantische dam gaat zetten in een land dat stroomopwaarts ligt, dus dat is Ethiopië, het water stroomt vanuit Ethiopië eigenlijk naar beneden door Sudan naar Egypte, ja, dan zetten daar in principe een gigantische kraan op. En dan kun je ook bij gevolg de kraan open of dicht draaien. En dat is eigenlijk de zorg van Egypte, is dat Ethiopië eigenlijk te veel macht krijgt en bij gevolg dus ook kan beslissen hoeveel water dat er naar Egypte gaat. Nu tegenwoordig, met Al-Sisi die dan nu aan de macht is in Egypte, dat is wel iets anders dan toen Mubarak er nog zat. Die was echt wel over van we gaan het hier allemaal kapot maken, opblazen. Er zijn ook wel echt zo geheime documenten gelekt van een aanslag die zou worden beraamd op die Renaissance Dam. Maar uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, gaan die landen toch nog altijd in dialoog met elkaar en zijn er wel samenwerkingsverbanden. Dus dat is eigenlijk een beetje het punt dat ik in heel dit gesprek wil maken. Er is heel veel conflict, maar gelukkig zijn er toch nog altijd, is er toch nog altijd een beetje het gezonde verstand dat ervoor zorgt dat die landen niet met elkaar in oorlog gaan over water. Ook al zitten we wel in een bedenkelijke tijd en kan het ook wel van een ene op een andere dag misschien wel nog fout gaan. Het is al eens fout gegaan tussen Iran en Afghanistan een paar jaar geleden. Toen is er ook wel geschoten en dat ging ook over een gelijke verdeling van water tussen die twee landen. Maar dat is eigenlijk een beetje het enige incident waaraan dat ik kan denken.
0: Er was nog een ander onderwerp wat we ineens over aan de mail geraakte. Als ik aan waterconflicten denk, dan denk ik aan de tijd dat ik in Niger in de Sahel zat. Mm-hmm. En daar wonen zowel Tuareg als Wahhabi, die daar veel later gekomen zijn, pas begin vorige eeuw trouwens. Mm-hmm. En iedereen gebruikt dezelfde putten, hè? Dus, en dat gaat allemaal heel goed en beleefd en er zijn regels over wie eerst komt en dit en dat, maar ja, als het een periode heel droog is en er zit eigenlijk te weinig water in de put, dan lopen de spanningen alles op natuurlijk, hè? En dan krijg je natuurlijk wel conflict, trouwens niet alleen tussen die etnieën, maar ook tussen gewoon verschillende families van dezelfde etnie. Dat is ook een scenario dat wel in andere landen speelt, neem ik aan.
1: Ik denk dat in heel die Sahelgordel speelt. Hè. Die klassieke, het klassieke verhaal van die herders en landbouwers gemeenschappen waarbij dat er een waterput zorgt voor leven in principe. En die kan dan overbevolkt raken of een dorp effectief de toegang geven tot, ja, tot landbouw, tot veeteelt. En dat zorgt zeker wel voor conflicten. Want dat zijn denk ik ook wel die studie die ik aanhaalde met die 419 watergerelateerde conflicten. Ik denk dat het vooral op het nationale niveau speelt en dan zeker ook nog eens op het lokale niveau, dus waterconflicten. En wat je zegt, wat je zelf aanhaalt over Niger, ja, dat is een lokaal conflict over de toegang tot water. En ik weet niet of daar eigenlijk goede oplossingen voor bestaan, want ik ben zelf eind vorig jaar nog in Somaliland geweest om daar te onderzoeken hoe dat die mensen een betere toegang tot water kunnen krijgen. Waterputten zijn één ding, maar je moet daar voorzichtig mee omspringen, want ten eerste kunnen die heel snel vervuild worden. Ten tweede moet je echt wel weten waar dat je gaat boren. En dat gaat dan over technische zaken, dat je niet gewoon de put boort zonder dat je hebt onderzocht of daar in die grond of in die bodemlaag wel degelijk water zit. Want dat heb ik heel vaak gehoord in Somaliland. Als je ineens drie putten boort in een dorp, dan bij periodes waarin dat er inderdaad droogte heerst, ga je daar vanuit een straal van 10 kilometer alle gemeenschappen krijgen die daar plots komen.
0: En dan
1: zorg je eigenlijk door iets wat in de eerste plaats een goede oplossing lijkt, zorg je net voor veel meer spanningen.
0: Mm-hmm. Ja, en nu moet ik zeggen, voor de nomaden een paar kilometer naar de put lopen is een heel normale... Nee, natuurlijk niet. Dat is gewoon... Dat is net zo normaal. En wij vinden dat dan zielig, maar ja, wij staan dan wel allemaal een uur in de file elke dag. Dat is pas zielig.

0: gehoord, zal ik maar zeggen. Dat was inderdaad ook vaak de vrouwen die dan zo met een ezeltje, met van die zakken die dan gemaakt zijn uit, wat is het nou weer, oude binnenbanden van auto's. Dat is het geliefkoosd materiaal voor een goede waterzak.
1: Ja, het kan. Ik weet niet of het voor alle landen zo geldt, maar ik weet dat bijvoorbeeld in Zuid-Soedan wel degelijk echt een probleem is. Seksueel geweld, vaak bij vrouwen die net omdat de droogte de waterbron iets verder heeft, daarvoor heeft gezorgd dat die verder komt te liggen, dat die echt wel langer een afstand moeten overbruggen en dus ook meer blootgesteld worden aan gevaren, waaronder dus ook seksueel geweld. Maar ik weet niet, voor Niger ken ik het niet.
0: Nee, nu, de conflicten waar ik vooral over hoorde, was dat dan... dus er is inderdaad, ze merken al langer dat het daar wat meer uitdroogt. Hè. Je hebt daar één regenseizoen, in Somaliland zijn er blijkbaar twee. Maar die beginnen later, die duren minder lang. Of je krijgt ook zo het effect van heel veel droogte en dan ineens een stortvloed. Nu, in de Sahara, in de Sahel, sterven meer mensen door verdrinking dan door verdroging, hè.
1: Dat is omdat die bodem ook door die droogte verhard raakt.
0: En niet meer kan weggaan. En dan krijg je echt zo'n soort van woestijn-tsunami waarbij mensen worden meegesleurd en zo. Dit is al heel lang bezig, dus er zijn al lang van die vierde pijler-organisaties, mensen die daar op vakantie gaan en dan iets willen doen, wat eigenlijk de overheid zou moeten doen natuurlijk, maar enfin. En die dan zo een waterput financieren. Maar het probleem is dan, als dat een nomadische gezin is, hè, die hebben die waterput, die zitten daar een tijd van het jaar, maar dan trekken die met hun vee weg. Voor alle duidelijkheid, die trekken niet weg, omdat er geen gras meer is, maar omdat, even te vertellen, die dieren hebben in verschillende periodes van het jaar baat bij andere voeding en die andere voeding groeit op andere ondergronden. Dus in de natuur trekken die dieren ook. De mensen trekken eigenlijk mee met de dieren. Voilà. Dus en dan zijn die een tijd weg en dan komen die terug en dan heeft er ineens iemand die put zich toegeëigend. Van ja, dat is nu onze put zo. En dat is een grote zonde. Dat is, ik ben zoiets langs een... We zaten zo in een taxi, Bruce, en we kwamen langs een... Het was echt zo, in het midden van de Sahel, ergens een huis dat helemaal ommuurd was. En daar stond zo een watertank in. En ze zeiden van, die man, dat was eigenlijk bedoeld als publiek waterpunt. En die man heeft dat geprivatiseerd, maar die is dan uiteraard ook vreselijk aan zijn einde gekomen. Dat was voor hen heel evident. Dat is de grootste zonde die je daar kunt begaan, mensen hun water afpakken.
1: Dat is effectief een schandalig verhaal. Nu, die in Somaliland, dat zijn semi-nomadische, dus die blijven er eigenlijk voor een groot stuk wel in de omgeving. En ik ben inderdaad ook zo meegegaan met mensen die in de die weliswaar vanuit Antwerpen komen, maar een van die mensen die ook waterputten wilden boren of alleszins wilden onderzoeken, is oorspronkelijk ook van Somaliland. En het goede eraan is dat die ook telkens in elk dorp waar dat ze eigenlijk gingen zoeken naar oplossingen om de watertoegang te verbeteren, ook in overleg gingen met die gemeenschappen zelf.
0: Ja.
1: Zodanig dat die ook geen blaasjes worden wijsgemaakt. Want ik heb daar echt verhalen gehoord. Eén verhaal bijvoorbeeld van een gigantische firma dat er is vanuit een overheid was gestuurd naar een dorp, daar een put van 500 meter, en dat is gigantisch diep, hè, 500 meter, daarnaar had geboord, maar zonder voorstudie. Dus daar zat helemaal geen water. Bijgevolg zat dat dorp met een gigantische put, waar dat levensgevaarlijk was, want die kinderen lopen daar dan vrij rond. En die firma, die had er dan niks beter op geweten van, we kappen er een paar emmers met water in, en we zeggen aan die dorpelingen, put is er, hier is uw water. Dus dat is altijd een dubbel verhaal. Enerzijds, als het goed gebeurt, dan is dat natuurlijk een zegen. Maar moet er echt wel op een omzichtige manier mee omgaan.
0: En vooral, de mensen weten daar echt zelf wel wat er kan en wat er niet kan. Ik heb vaak gezien dat er dan zo mensen van buitenaf het is gaan komen vertellen. En je hebt het over boringen. Dan gaat het naar niet hernieuwbare waterlagen, hè. Dus dan heb je inderdaad water voor 20 of voor 30 jaar en dan is het op, hè?
1: Boringen, dat waren wel heel kleine

0: eenmalige boring, omdat het materiaal er niet voor was. Dus zo boringen dieper dan 20 meter
1: ging
0: sowieso niet voor die organisatie.
1: Okay. Ja.
0: Maar dat was ook wel in een plek waar het, naar mijn gevoel, ook niet zo dramatisch was. Zeker niet als je dat gaat vergelijken, maar wat jij bijvoorbeeld over praat in Niger, dat gaat van een ander kaliber zijn. Ik bedoel, hier was nog wel iets, of wel zelfs van oppervlaktewater, dus boringen. Mm-hmm. Kleine, relatief ondiepe boorputten waren daar een oplossing, maar evengoed van die perkats en van die kleinschalige dammen. Dus het was eigenlijk een combinatie van toepassingen die deze ploeg vanuit Antwerpen dus ging implementeren.
1: Ja, 20 meter, 30 meter, dat is 40 meter, dat is een hele normale put. Mm-hmm. Dat is inderdaad niet heel diep. Ah ja, nee, bij boringen dacht ik zo direct aan een hele installatie met een pomp erbij. En,
0: Nee, het was echt wel, het was echt denk ik tot 9 meter zelfs, dus echt wel heel ondiepe putten. Maar ook daar moeten we een beetje mee opletten, want in dat dorp waren er al een aantal van die putten. En daar was dus ook op een gegeven moment een kind al ingesukkeld. Mm. Gelukkig zonder te veel erg, maar het kan wel verkeerd aflopen natuurlijk.
1: Maar hebben zij daar traditioneel dan geen waterputten?
0: Er waren er wel, maar niet voldoende.
1: Dus ah, ja, voilà, dus de kinderen die daarin sukkelen, dat is dan iets van dat al eeuwenlang gebeurt?
0: Ja, dat denk ik wel. Allee, die waterputten waren er, maar een aantal waren effectief al opgedroogd. En van een aantal andere was het onzeker of de waterkwaliteit nog goed was.
1: Ah, ja.
0: Dus die ploeg heeft er eigenlijk vooral ook watertestingen uitgevoerd om te kunnen bepalen, oké, dit water van deze put kunnen we nog blijven gebruiken. Maar als je meer water hebt, dan heb je eigenlijk een nieuwe put nodig in de buurt van de put met het gezonde water. Dus dat is het was een kleinschalig initiatief, maar ik vond het ook wel dat het net doordat ze consultaties hadden met die gemeenschappen zelf ingingen op wat die gemeenschappen wilden en hun kennis vooral ook gebruikten als input, vond ik het wel minder overkomen als wat je inderdaad al aanhaalde, zo het white savior gedoe, dat er mensen vanuit Europa even komen invliegen, er 2 weken blijven en vervolgens weer vertrekken.
1: En dan zo gezegd alles weten over dat land en eens even gaan oplossen. Zo, hè, ja.
0: Ja, die mensen weten effectief, die hebben de meeste kennis, we moeten die kennis ook beter valideren, denk ik. Dat geldt in het algemeen, we moeten eigenlijk De kennis van inheemse gemeenschappen of oorspronkelijke gemeenschappen meer inbouwen in zogezegd onze wetenschappelijke kennis. Want het een is zeker niet meer waard dan de ander.
1: Nee, die hebben een doctoraatskennis over dat milieu en hoe omgaan met dit en dat. Nog een kleine anekdote om af te sluiten. Een soort conflict dat je niet zou verwachten. Ik heb eens gehoord van mensen die ergens een waterput wilden gaan aanleggen in een dorp, weet ik veel, in Mali. En die waren daar aan het overleggen met mensen. En er komt er ineens een kijk kwaad aan die zegt, een waterput. En is dat water dan gratis? En ze zeiden ja. Oh ja, maar nee, hè, ik verkoop hier water. Er komt hier geen gratis waterput. Ja. Ja, kijk, dat zijn ze van die dingen waar je inderdaad wel dan tegenaan loopt. Hè.
0: Ja, als het schaarser ook wordt, dan denk ik dat er al snel een business kan ontstaan. En ja, het zegt ook wel misschien weer iets over ons als mensen.
1: Goed, oké, onze tijd zit erop. Tom Klaas van Mo Magazine, bedankt voor uw tijd op deze zaterdag en tot bijgelegenheid.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Salut. Hè.

0: Goedemiddag, Stef Willems.
1: Goedemiddag.
0: U hoort bij een organisatie, een instituut, dat VIAS heet. En dat blijkbaar ooit het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid was. Die naam kende ik wel, maar dat is blijkbaar van naam veranderd.
1: Ja, wij zijn er reeds volgend jaar 10 jaar van naam veranderd naar VIAS. Wij zijn een kenniscentrum rond verkeersveiligheid en mobiliteit. Wij doen heel veel onderzoeken, maar we hebben ook heel wat praktische diensten die wij leveren rond verkeersveiligheid. De VIAS komt van het Latijnse woord via, de wijze, de weg waarop. Dus het is geen afkorting van van waar dat elke letter voor iets staat.
0: Ah bon, ik mag zoeken.
1: Ja, dan gaat u nog lang kunnen zoeken.
0: Ah ja, natuurlijk, via is gewoon weg, straat, en vias is dan een origineel meervoud. Oké, goed. En van waar, even nieuwsgierig hoor, van waar die naamsverandering?
1: Wel, ja, 10 jaar geleden hebben we een transformatie doorgemaakt in ons bedrijf. En tot dan hadden we ook gewoon 3 namen. In het Engels was dat BRSI, in het Frans IBVV. En we zochten naar een naam die in de 3 landstalen hetzelfde was.
0: Fantastisch. En dan gaan we gewoon terug naar het Latijn. Voilà. Dat vind ik een goed idee. We gaan in Europa weer allemaal Latijn spreken als lingua franca. Oké. En jullie zijn, u zegt ons bedrijf. Hoe lang bestaat dat al en door wie is dat dan opgericht?
1: Ja, vroeger was dat ik ga proberen een lang verhaal kort te maken. Vroeger was VIAS een VZW. Nu zijn wij een onafhankelijke organisatie waar dat we onder andere onderzoek doen voor de overheid met een beheersovereenkomst, maar ook diensten hebben voor gewone burgers of voor andere overheden en bedrijven. Dus wij zijn een gewoon, dus we zijn geen overheidsbedrijf, maar we doen wel opdrachten voor de overheid.
0: Oké, goed. En wat voor opdrachten zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Dat zijn studieopdrachten. Wij doen heel veel studies rond verkeersveiligheid, zowel voor de federale overheid, maar ook voor de Vlaamse overheid. We zitten in een hele hoop internationale projecten. We doen ook bijvoorbeeld de rijgeschiktheid. Als u morgen bijvoorbeeld een hersenbloeding krijgt en er moet bekeken worden of dat u nog met de wagen mag rijden, is ook iets wat wij doen. We hebben een heel deel technische labo's die bijvoorbeeld de alcoholtesters van de politie jaarlijks eiken. We geven vormingen aan verkeersovertreders enzovoort enzoverders.
0: Ah ja, en u zegt verkeersveiligheid checken. Dus als er bijvoorbeeld een bouwaanvraag wordt ingediend voor een project in de openbare ruimte en dat heeft een impact op de mobiliteit, zijn jullie dan degene die dat dan gaan checken?
1: Niet noodzakelijk. Dat zijn nog anderen die wij kunnen wel, als een lokaal bestuur bijvoorbeeld mobiliteitsplannen maakt, kunnen wij die wel challengen, maar wij gaan die niet uittekenen. Dat zijn andere bedrijven, organisaties die dat doen. Waar dat wij eerder in het spel komen, zijn bijvoorbeeld bedrijven die zeggen, kijk, we gaan eerder inzetten op de elektrische fiets, willen meer mensen op de elektrische fiets. Wat zijn aandachtspunten waar we moeten werken? Is onze infrastructuur daarop voorzien op ons bedrijventerrein? Misschien moeten we vormingen geven rond de wegcode aan mensen die bijvoorbeeld met een speedpedelec gaan rijden. We moeten die misschien praktische vorming geven. Dat zijn allemaal zaken die wij doen.
0: Oké. En nog iets wat jullie, dus waar jullie veel van af weten, dat is de jaarlijkse autokeuring. Dat is toch wel iets wat mij altijd een heel veilig gevoel geeft. Dan heb ik zoiets van, ik woon echt in een beschaafd land, dat er een overheid is die dat soort dienst voorziet en daar regelgeving bij maakt. Die maakt dat je toch met een gerust hart de weg op gaat, dat er geen grote wrakken rondrijden of zo.
1: Dat klopt. Ja, wat betreft de autokeuring zijn wij natuurlijk niet de leidinggevende partij. Dat is GOCA in Vlaanderen die de autokeuring organiseert.
0: Ah ja.
1: Dus er zijn nu wel wat wijzigingen aangekondigd vanaf 1 september, die door de bevoegde minister in Vlaanderen, Annick de Ridder, zijn ingevoerd. Het komt er eigenlijk op neer dat we eigenlijk voor een stuk altijd strenger geweest zijn in Vlaanderen dan in de rest van Europa. En dat Annick de Ridder nu beslist heeft van, kijk, we willen niet strenger zijn dan Europa, we willen eigenlijk hetzelfde doen als sommige ons omringende landen. Maar dat zorgt natuurlijk voor een beetje een vreemde constructie, dat je bijvoorbeeld nu in Vlaanderen, vanaf 1 september is dat, maar om de 2 jaar moet gaan met je wagen, terwijl dat in Wallonië en Brussel voor voertuigen nog jaarlijks is. Hè. Voertuigen die tenminste 10 jaar oud zijn, moeten nog jaarlijks gaan. Dus wat dat men nu een beetje vreest met die hervorming is dat sommige mensen een beetje aan toerisme gaan doen, want een keuringsbewijs blijft gedurende dan 2 jaar geldig. En de kans bestaat dat er een aantal mensen uit Wallonië zeggen, maar dan gaan we onze wagen in Vlaanderen laten keuren, want dat is rechtsgeldig op het hele Belgische grondgebied.
0: Ah, dat is zo. Dus je kunt eender maar in België naar die keuring gaan.
1: Juist, juist. Dus dat is een beetje een vreemde...
0: Typisch Belgisch.
1: Of dat er op dit moment ontstaan is. Maar in ons omringende land, bijvoorbeeld in Duitsland, bestaat dat ook dat je maar om de 2 jaar naar de keuring moet gaan. Wat dat betreft is het niet zo heel vreemd dat we gaan naar een situatie van 2 jaar, alhoewel dat het nu in ons land vanaf... in Vlaanderen toch voor voertuigen die 10 jaar oud waren, of tenminste 160.000 kilometers hadden, dat jaarlijks verplicht was.
0: Mm-hmm.
1: En daar viel ook wel iets voor te zeggen, omdat we weten dat vooral bij oudere voertuigen die meer kilometers afleggen, de kans op een technisch defect natuurlijk iets groter wordt.
0: Ja, en er valt ook wel iets voor te zeggen, omdat wij een land zijn dat gewoon helemaal vol met auto's rijdt. Ik bedoel, we zullen jullie zo echt... Iedereen rijdt door België. Wij zijn toch wel, denk ik, een land met... Zijn wij het land met het dichtste wegennet van Europa?
1: Dat durf ik niet beweren. Natuurlijk, wat we wel zien is dat ons wegennet voor een stuk verzadigd is, zeker op kritische punten, zoals bijvoorbeeld de Antwerpse ring, de Brusselse ring. Daar is het bijna continu aanschuiven. En de oplossing is niet van leg nog maar een rijstrook bij, want dan gaat die ook gewoon vol komen te zitten. De oplossing zal toch voor een stuk moeten bestaan uit zorgen dat we niet allemaal op hetzelfde moment op dezelfde plaats moeten zijn. En proberen mensen toch voorzien dat er alternatieven zijn. Goed openbaar vervoer, fietsroutenetwerken die ervoor zorgen dat mensen ook met de fiets kunnen gaan werken in de drukke steden. En misschien in de toekomst ook een vorm van rekening rijden, dat ervoor zorgt dat je bepaalde mensen die niet op die plaats moeten zijn, op de een of andere manier toch uit dat verkeer kunt halen. Toch een cocktail van die maatregelen moeten zijn om ervoor te zorgen dat je iets gaat doen aan de fileproblematiek.
0: Ja, de rekeningrijden is een beetje een heet hangijzer. Hè? Daar durft niemand zich echt aan te wagen, precies.
1: Ja, maar het punt is, nu gaan we naar een wegenvignet. Mensen gaan extra moeten betalen, maar ze krijgen er niet noodzakelijk iets voor in de plaats. En wat dat je natuurlijk gaat hebben met rekeningrijden, als dat goed is ingevoerd... Je moet iets betalen, maar je krijgt iets in de plaats, namelijk minder file. Dus dat zou de oplossing zijn, maar dat moet natuurlijk op een goede, juiste manier ingevoerd worden, zodanig dat mensen die ergens afgelegen wonen, waar er geen openbaar vervoer is, natuurlijk niet opeens veel meer moeten betalen en daar niks voor in de plaats krijgen.
0: Nee, inderdaad. Ik vraag mij ook wel eens af, specifiek voor België, je hebt vaak in landen toch een bepaalde rijstijl, zal ik maar zeggen, die dan voor dat land typisch is. Maar hier rijdt alles door elkaar. Verhoogt dat ook niet een beetje het risico op ongeval? Of is dat maar een...
1: En hoe bedoelt u met rijdt alles door elkaar?
0: Mensen... Ik bedoel, België is een land waar mensen doorrijden van het noorden naar het zuiden en van pup. Dus er zijn veel... Die buitenlanders, zal ik maar zeggen. Er zijn veel mensen op de weg met niet-Belgische nummerplaten, denk ik, relatief misschien meer dan in andere landen.
1: Niet? We zijn vooral een transitland voor vrachtwagens. Daar bestaat al enige tijd rekeningrijden, namelijk via pas, waardoor dat elke vrachtwagen die door ons land rijdt moet betalen voor het gebruik van onze wegen. Dat heeft men een jaar of 5, 6 geleden, of misschien zelfs al iets langer, ingevoerd. Wat dat soms natuurlijk is dat ze bepaalde specifieke regels die we alleen in ons land hebben, zoals een inhaalverbod bij neerslag bijvoorbeeld voor vrachtwagens. Dat is typisch iets wat we in België hebben en dat nergens anders bestaat. Toch niet in die vorm. Dus dat zou kunnen dat sommige buitenlandse vrachtwagenbestuurders daar niet altijd van op de hoogte zijn. Maar in de regel is dat niet echt een probleem.
0: Ja, nee, en ik denk ook dat zijn het professionele chauffeurs. Dus ik neem aan dat bij zo'n mensen het risico op een ongeluk kleiner is dan bij niet-professionele chauffeurs.
1: Dat klopt. In het algemeen is het risico voor professionele chauffeurs lager, omdat dan natuurlijk die mensen hun beroep is. Doorgaans rijden die ook veel minder onder invloed van alcohol. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen.
0: Ja. Nu, dat is één regel die veranderd is. En waarom? Ik neem aan een besparing.
1: Dan moet u niet rechtstreeks aan mij vragen, maar natuurlijk aan de bevoegde minister, waarom dat ze bepaalde maatregelen heeft ingevoerd. Mm-hmm. Want er zijn nog wel wat andere zaken die gaan wijzigen, zoals bijvoorbeeld dat je voor een herkeuring, nu 2 maanden tijd hebt, geen 15 dagen, vanaf 1 januari is er ook geen verplichte keuring meer voor tweedehands auto's, wel voor tweedehands auto's uit het buitenland. Tegen eind 2027 ja, ga je niet alleen terecht kunnen bij de autokeuring om je auto te keuren, maar ook bij erkende garagisten. Dus ja, dat kadert in een hervorming van de technische keuring die de huidige minister in Vlaanderen wenst door te voeren. Maar de echte beweegreden moet u natuurlijk aan haar vragen. Ik kan niet in haar plaats spreken. Ik ben nee. niet haar woordvoerder natuurlijk.
0: Nee, nee, nee. Nu, u zegt al een paar dingen. Ten eerste dat, dat je meer tijd hebt voor die herkeuring. Dat vind ik wel een heel goed idee, want ik laat mijn auto keuren meestal voor de kerstvakantie en dan is mijn garagist 2 weken gesloten en dan ja, dat zijn ja. dan die 2 weken. Nu, zo heel nauw keken ze daar toch niet op toe, hè?
1: Dat weet ik niet, dat moet u aan de keuringscentra vragen. In principe mag je alleen rijden, als je bijvoorbeeld een afgekeurde wagen hebt, mag je alleen rijden tussen de kortste route tussen het keuringscentra en de garage en je woonplaats. Dat zijn eigenlijk de spelregels. Maar men heeft nu die termijn wat langer gemaakt, net om te vermijden dat je effectief in situaties komt dat je zogezegd illegaal aan het rondrijden bent, omdat het bijvoorbeeld ja, juist voor de kerstvakantie is dat je wagen weer gedaan hebt.
0: Dus, maar voor alle duidelijkheid, als ik zo'n rood papier krijg, dan mag ik dus gewoon eigenlijk niet meer rondrijden? Of hangt dat af van
1: dat er,
0: ja.
1: Ja, volgens de wet mag je alleen maar rijden op de kortste route tussen de keuring en je woonplaats en de herstelplaats van een wagen. Dat zegt het reglement eigenlijk. En als je natuurlijk bij sommige, als je echt grote defecten hebt aan je voertuig,
0: ja.
1: Ja, dan wordt die gewoon weggesleept en dan mag je zelfs helemaal niet meer rijden.
0: Nee, inderdaad. Maar dat heb ik nooit geweten. Ik dacht altijd van, oké, als er ergens iets kleins is, ik weet niet, wat helemaal niet levensbedreigend is, dan moet ik dat eens in orde maken, maar ja.
1: Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wat het effect is. Hè. Als het gaat over, bij wijze van spreken, de sproeistof van je ruitenwissers, ja, dan is er mogelijk andere wetgeving dat van kracht is. Maar als dat gaat over ja, technisch defect aan de remlichten bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, dan vermoed ik dat het is zoals ik je net verteld heb.
0: Inderdaad, ja, want dan is het ook belangrijk voor de mensen om mij heen natuurlijk. Hè,
1: juist,
0: dat ik op tijd krijg. Ja, voilà. Die sproeistof iets minder. Nu, u zegt dat de keuring of enkel de herkeuring ook zou kunnen bij een erkende garagist?
1: De keuring, maar dat is iets wat men nog in... Ja, allemaal in aan het preciseren is. En dat zou eind 2027 ook van kracht worden.
0: Ah ja, want ja, dan heb ik toch iets van, is dat dan toch niet een beetje schommelgevoeliger zo?
1: Wel, men gaat proberen om daar zo goed mogelijke waarborgen in dat systeem in te bouwen. Ook dat is iets waar natuurlijk de Vlaamse administratie mee bezig is. Wij zijn daar ook niet direct in betrokken, maar dat is iets wat men al probeert te doen. En dan probeert men een zogenaamde Chinese wall te bouwen, dat mensen, of dat garagisten natuurlijk niet zeggen, we keuren maar af om wat meer kosten te kunnen maken en door te kunnen factureren.
0: Ook al.
1: Dus men is er wel aan het zien hoe dat men dat ja, mooi wetgevend allemaal in orde kan brengen.
0: Ja, ik dacht juist andersom. Ik dacht, ik breng een mooi cadeautje mee voor mijn garagist en hup, mijn auto is goedgekeurd.
1: Omgekeerd natuurlijk ook, het werkt langs 2 kanten. Dus dan gaat men alle nodige waarborgen van hoe moeten die testen uitgevoerd worden, op welke manier, waar en zo. Maar dat is men allemaal aan het uitklaren op dit moment.
0: Ja, ja. Want die, voor alle duidelijkheid, die keuringscentra, dat is toch iets van de overheid? Want nu beweerde er een collega van mij, die zei, nee, die zijn geprivatiseerd.
1: Dat is een goede vraag. Dat is geen overheidsinstelling, Goka. Dat zijn private organisaties die betoelaagd worden door de overheid, denk ik. Dat de juiste manier is op dit moment. Maar dat zijn in C geen overheidsinstellingen, dat zijn geen ambtenaren die dat werk verrichten.
0: Ah nee, en dat is altijd zo geweest?
1: Bij mijn weten wel, ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Goed, dat vroeg ik mij maar af. Ik denk, ja, dat is nu toch iets van algemeen belang.
1: Ja.
0: En wat gaan we dan nog privatiseren? Straks komt de brandweer ook nog. Dus dat zijn de voornaamste regels die veranderd zijn. Dacht u nog aan andere?
1: Nee, ja. Ik bedoel, je hebt ook geen aparte keuring meer nodig als je een trekhaak plaatst, bijvoorbeeld.
0: Ah.
1: Maar goed, dat zijn al, ja, ik zou zeggen, bijna details. Hè. Ik denk dat ik de grootste wijzigingen wel besproken heb.
0: Ja, die tweedehands wagenkeuring vind ik wel een jammer. Dat gaf toch een...
1: Ja, wel, dat sluit niet uit dat sommige verkopers van tweedehands voertuigen, en je kan nog altijd wel vrijwillig aanbieden, om je wagen te laten keuren. Het geeft een soort veiligheid wel natuurlijk, ja, om te weten van die wagen die je net gekocht hebt, daar scheelt niks mee. Maar goed, ja, stel dat je een maand daarvoor naar de keuring was gegaan en je verkoopt die, ja, je hebt een keuringsbewijs van een maand oud, ja, voelt het misschien soms ook een beetje raar van, moet je nu meteen opnieuw herkeurd worden? Dus laten we zeggen dat het consumentenstandpunt zou het toch wel aangenamer zijn als je weet dat die helemaal in orde is en dat die juist gekeurd is. Maar ook daar heeft men politiek anders over beslist.
0: Ja, inderdaad. Maar u hebt gelijk, hè. Zo een maand geleden is het natuurlijk flauwekul. Ja. Nu, nog iets. Dus keuring bij een erkende garagist. Betekent dat er dan ook mensen vanuit Brussel en Wallonië daar naartoe kunnen komen om zich te laten keuren? Of moeten die...
1: Nogmaals, die modaliteiten moeten nog bepaald worden. Dus daar kan ik u nu niet over inlichten. Dat weet ik op dit moment niet.
0: Oké, dat was nog niet helemaal doordacht. Goed.
1: Ja, daar is men nog mee bezig. Dat is de Vlaamse administratie die daarmee bezig is. Dus dat zal tegen eind 2027 wel duidelijk zijn.
0: Oeh, dat is nog eventjes.
1: Ja, dat is nog eventjes, inderdaad.
0: Oké. Goed, bedankt voor uw toelichting deze zaterdag.
1: Geen probleem.
0: En graag tot bij een volgende gelegenheid.
1: Ja, dank u wel. Fijne dag nog verder. Dank u.

Zo, dat was het voor vandaag. Voor volgende week had Joris, denk ik, al een gesprek gepland. Of was dat voor de week erop? Ja, dat was de 26e, dus dat is de week erop. Ik wil volgende week nu toch eigenlijk die ambassade van de Maan een keer aan het woord laten. En ik heb ook gezien dat Spanje, mensen van de westelijke Sahara, heeft gezegd dat ze Spaans staatsburger kunnen worden, waar Marokko dan boos over is. Dus dat leek me misschien ook wel iets voor een interview. Dennis komt niet, want die heeft iets in de nachtmachine gepropt en heeft mij aangemaand om toch zeer stipt over te schakelen op de nachtmachine. Dus dat gaan we dan zo dadelijk ook doen. Tot volgende week.

0: astrology, philosophy.
1: Goedemiddag, u luistert naar Tyfus Tijd op Radio Centrale 106.7 FM 10 DAB+, via de streamen van uw computer of achteraf op het afschuwelijke Snotify. Vandaag eindelijk achter of voor de micro, afhangende van waar je hem bekijkt, DJ Grasshopper.
2: Hallo, hallo, hallo. Radio Centraal.
1: Beginnen doen we steeds...
2: Mooie intro.
1: Mooie intro, oh. Ja. Dat was geen rap, ik heb dat geprobeerd. Als die rappers, hiphoppers zijn, dan begin ik wat te rappen.
2: Rappers, ja.
1: We beginnen meestal in het begin, soms ook niet, maar ik denk in ieder geval dat dat wel een goed idee is. Ik vraag mij af of er en wat voor muziek er thuis was als je een kind werd.
2: Een beetje van alles eigenlijk. Ik ken mijn moeder haar collectie en ook in mijn vaders collectie. Eigenlijk heel uiteenlopende platen gevonden, van funk tot jazz, tot alle hits, alle 20 goed.
1: Ouders hadden een aparte platencollectie.
2: Ja, en bij hen samen, maar eens dat ze gescheiden waren, is ook nog een collectie. Dus, maar like James Brown en zo van die dingen.
1: Oké.
2: Een drumbreak van Black Sabbath. Dus ja, het was echt wel redelijk. Ook zo, ja, wel aan Vermanderen of zo. Of
1: kleinkunst.
2: Kleinkunst dingen. Dus ja, redelijk gevarieerd eigenlijk.
1: Oké.
2: Maar ook niet zoveel, zo, misschien zo 100 of zo. Mm-hmm. 150.
1: Mm-hmm. Ieders.
2: Ja, zoiets.
1: Je bent in 72 geboren. Dus, yes. Ja, zo wanneer de proto-hiphop bezig is, denk ik dan, ongeveer.
2: 72, wanneer de Technics ook uitgebracht is.
1: Okay.
2: 1200. De 1200.
1: Ja, is dat echt waar? Ja. Dat wist ik niet.
2: Die is dan... eens dat ik geboren was, moest die aanwezig zijn natuurlijk. Hè.
1: Die was er ook thuis?
2: Nee, ik bedoel, en de wereld.
1: Ah, ja, even lachen. Dus, natuurlijk, die is samen met u gekomen, toch? Ja. Een heel goede promo-stunt alvast voor Technics, dat we hier op de radio aan het tonen zijn.
2: Ja, fantastisch. Misschien moet ik je balen achteraf. Hey guys, remember me?
1: Kunnen mij sponsoren.
2: Mm-hmm.
1: Maar je zult wel op een bepaald moment... Ja, die contests en zo, die scratch of turntablist contests, daar worden wel eens mensen doorgesponsord?
2: Soms wel. Het is te zien wat dat de deal is op dat moment natuurlijk. Dat is altijd anders. Dat bougeert ook constant welke mensen daar verantwoordelijk zijn voor distributie. En, mm-hmm. Of soms welke companies of... ik persoonlijk en eigenlijk Hans de Big Band en altijd Rain, die Rain mixers, de 56, de 57 en ook als we wel iets anders aankopen van Rain krijgen we altijd een speciale prijs en dus die hebben ons echt wel gesteund, echt wel, dat was ongelooflijk als die zo binnenkwam op een repetitie met zo'n kar. Met 12 mixers op. Oh, what the fuck. Allemaal brand new.
1: We moeten de Big Band straks zeker duiden. Dat is al veel verder in het verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Turntable is Big Band. Ik denk de eerste in zijn genre, waarschijnlijk.
2: Ik weet niet. Ik heb gehoord dat er in de 80's een de Scratch Masters of zo was. Een crew van 12 DJ's.
1: Oké. Okay.
2: Ik heb dat onlangs nog maar ergens opgevangen. Maar ik krijg daar ook niet veel informatie van los.
1: Geen ergens. Release is ook niet of zo.
2: Er staan enkele mixes op YouTube. Maar het is niet echt duidelijk wie wat doet, hoe dat in elkaar zit. Ik weet niet of dat we de eerste zijn, maar ik denk wel dat we de...
1: De grootste zeker. Het is een enorme ruime band geworden.
2: Ja, en ook de manier waarop... dat we werken eigenlijk met muziek, hoe dat we ermee omgaan. Ook de combinatie met andere instrumenten en zo. Denk wel dat we ergens een eigen identiteit hebben als DJ Big Band.
1: We zijn eigenlijk doordat we elkaar ondertussen wel een klein beetje kennen, ben ik u ook vergeten, en er misschien van uitgaat dat mensen wel weten wie je bent, ben ik eigenlijk vergeten u te introduceren. Je bent een...
2: Ja, met dat introduceren.
1: Ja, oké, ik heb uw naam gezegd, maar niet wat je doet. Hè. Dus als er luisteraars zijn die dat niet weten, dan zullen ze het nu te weten komen. Je bent een DJ, een turntablist. U gebruikt de platenspeler en de mixer en nog een aantal andere recentere ontwikkelingen dan in dat instrumentarium als instrument. Om te improviseren, maar ook om beats te maken. Om beats te maken voor heel veel verschillende wereldwijd verspreide hip-hop acts. Niet alleen in de hip-hop zijde actief. Je hebt ook voor theaterstukken, ik geloof voor film ook, of niet?
2: Ja, er zijn wel enkele dingen geweest voor film ook, ja.
1: Allee, het is extreem ruim gegaan, dus ver buiten de hip-hop scène. Dit interview past wel in de reeks gesprekken over hip-hop in België, maar het gaat zeker veel ruimer. Ik denk dat de dingen die jij doet, zijn eigenlijk de dingen die ik ook altijd ben blijven volgen, omdat ze zich ook deels in de experimentele en improvisatiescène bevonden. Beginnen bij het begin, je komt uit Brugge.
2: Brugge, ja.
1: Wat was daar in hemelsnaam op hiphopgebied te beleven als jij een tiener waart en geïnteresseerd geraakt in die muziek?
2: Niet zoveel, maar we hadden wel een kleine crew zo. We gingen gaan taggen en zo. En wat breakdansen, tapejes maken, breakdansen, taggen. Ik was eigenlijk vooral bezig met de tapejes meestal. Om te gaan breken.
1: Dus er was een soort... Jullie hadden een vriendengroep van mensen die wilden gaan breakdansen en die dat op straat deden?
2: Ja, op straat of aan de bibliotheek in Brugge. En dan werden we weggeschopt. En...
1: Kartonnen plaat op de grond. En,
2: Nee, die vloer was perfect daar. Ah, dus ja, dat was niet nodig. Die was super glad. Dus het enige dat we nodig hadden was de radio. Boom, en het was in orde. En, ja.
1: Dus u nam een... boombox of zo mee. En je maakte mixtapes op voorhand.
2: Voilà.
1: Met
2: pauze. Dat was nog heel primitief ook. Vaak kan nog maar... Ik weet niet of ik al techniek zat zelfs. Ik had de turntable van mijn moeder geconfiskeerd. Zo'n dual.
1: Zoiets dat zo wobbelt als je het aanraakt.
2: Ja. Had er zo wat karton opgelegd en... Zoiets tussen gestoken dat hij niet beweegt en zo. En dan edits maken eigenlijk, hè, met de pauzeknop. Dat nummer, dan dat nummer, dan dat nummer. En...
1: Maar was het al zo dat je dan voor die tapes... je vermeldde er straks een drumbreak van Black Sabbath, een plaat van James Brown, van uw moeder enzovoort. Veronderstel niet dat je in het geld zwom constant nieuwe platen kon gaan kopen. Was het zo dat je dan loopjes maakte met die tape loops maakte?
2: Ja, dat ook, ja. Dus dat was niet om op te breken dan, maar dan een andere bezigheid. loopjes maken, dus je maakte, ik zeg maar iets, 4 bars of 8 bars en dan loop je dat terug 2 keer, heb je er 16 of 32. En heel in het begin, heel primitief, zet ik dan 1 speaker en een andere speaker naast elkaar met een doos erover, een kartonnen doos.
1: Over een doos die over twee... Een open doos die over 2 speakers die tegenover elkaar stonden.
2: Dus het is 2 speakers en dan de boombox en dan daar een doos over. Dus je zet de boombox op record, hop, en de doos erover en dan je doet je ding en je neemt dat op en dan... Dan luister je daarnaar en zoiets van, what the fuck.
1: Het klonk waarschijnlijk super distorted dan. Of?
2: Volledig abstract, inderdaad.
1: Heb je die dingen bijgehouden?
2: Nee, maar ik herinner me ook niet dat ik die weggegooid heb. Dus misschien zitten die nog wel ergens, maar op dat moment geen idee.
1: Was het dan zo dat als jullie aan die bibliotheek afspraken om daar te breakdansen en die tapes van u af te spelen, dat er ook al iemand over begon te rappen en zo, dat soort toestanden?
2: Ja, later zijn we dan TLP tegengekomen. Die was af en toe in Brugge. En ja, dan hebben we een rapper ook. Was er een rapper?
1: Oké, en voordien niet? Voor TLP?
2: Nee, niet echt zo. Van één vriend had wel een 808 en een reel-to-reel, een bandopnemer.
1: Oké. Okay.
2: En dus we waren eigenlijk meer met sound eigenlijk bezig. Drummachines, programmeren en beatboxen.
1: En dat deed jij ook, beatboxen? Ik
2: beatboxen.
1: Ging jij dat nu voordoen of niet? Nee, ik hoorde je hoesten.
2: Nee, de beatbox tegenwoordig is amazing. Hè? De level van de beatboxers is insane. Nee, dat was nog allemaal heel basic, Bismarckie level.
1: Klinkend zoals de Eto Weto klinkt.
2: Ja, zo. In uw hoofd.
1: Ja, voilà. Ja. Ja. Hetgeen dat je doet eigenlijk, als je een hoofdtelefoon op hebt en denkt dat je heel even goed klinkt als wat er in de hoofdtelefoon
2: gebeurt. Inderdaad, ja, aan het rondlopen zit en zit er echt volledig in. Ja, en volledig. Dus ja, een beetje alle disciplines.
1: Het lijkt me zo.
2: Gedaan, maar niet gerapt, inderdaad.
1: Bijna in elk gesprek in deze reeks wordt duidelijk dat bijna iedereen die dieper involved is met hip-hop, dat die mensen eigenlijk allemaal al die dingen hebben geprobeerd. Hè, dat er zeker graffiti is iets dat elke keer terugkomt. Al die mensen zijn wel gaan graffiti spuiten. Mm-hmm. Sommigen zijn daar zeer open over. De anderen zeggen dan van, ik ga zeker niet verklappen waar, want dat staat er nog of weet ik veel wat.
2: Nee.
1: Was dat bij u? Zijn jij ook echt pieces gaan spuiten? Of ging jij heel de stad voltagen? Of hoe,
2: Ja. Pieces gaan zetten in het begin. Zo heel in het begin in Brugge nog zo. En ook gaan taggen. En dat is eigenlijk altijd gebleven. Ook in de jaren 80, in de jaren 90.
1: Ga je dat blijven doen?
2: En dat kan nu ook nog gebeuren.
1: Oké, okay. Ah, ja. Oké. Okay. Dus soms stel jij gewoon s'nachts op en...
2: Nee, maar zo meer, ja, als er ergens een situatie is en er zijn bussen en er zijn muren, why not, weet wel.
1: Oké. Okay.
2: Ik vind mezelf echt niet goed wat ik doe ook, maar ik vind dat de max om te doen. Mm-hmm. Ik vind ook dat daar is misschien belangrijk is dan dat iedereen zo wat aan alle disciplines toch een keer touched of zo, of een keer probeert, omdat dan besef je ook mensen die echt goed zijn, waarom dat ze goed zijn. Mm-hmm. Omdat je het zelf probeert, dat je zoiets van, oh shit, dit is echt wel insane.
1: Ja, het idee van dat kan mijn kleine ook is natuurlijk onzin.
2: Ja, voilà. Ja. En dus denk ik wel dat ergens belangrijk is, dat je zo dingen probeert en dat ergens mee in aanraking komt. En dan snap je ook dat er in die mensen een hoofd om gaat of zo. Ergens. Oh, niet altijd, maar... Maar ja, inderdaad, taggen...
1: Was dat er voor u eerst?
2: Ja, dat is er eigenlijk altijd geweest, eigenlijk, van het begin. Dat taggen, ja.
1: Waren er op dat moment ook in die crew waar je deel van uitmaakte in Brugge ook andere mensen die ook tapes maakten? Andere mensen die ook mixen maakten?
2: Meer met machinerie, zoals ik een 808 of equipment, maar niet echt zo...
1: En dat dan opnemen op cassette om ook mee te nemen?
2: Ja, zoiets.
1: Oké. Okay,
2: ja. Maar niet echt zo zoals ik bezig was of zo.
1: Mm-hmm. En is er in die situatie met die mens die een 808 had dan bijvoorbeeld, is daar een wisselwerking geweest? Zijn jullie daar mee beginnen samenspelen?
2: Goh, dat was allemaal heel basic in de bedroom, echt experimenteren. We zijn er niet mee naar buiten gekomen of zo. Dat was echt nog, ja, hoe oud waren het dan? 14 jaar of zo?
1: Mm-hmm.
2: Dat was echt nog echt, ja, je weet van niks.
1: Nee, het is niet zo dat je een gitaar en een versterker koopt en aan de slag gaat.
2: Ja.
1: Het is eigenlijk helemaal niet zo, zeker in die tijd niet, wanneer er heel weinig informatie over hiphop te vinden is. Ja. Het is volgens mij niet zo duidelijk of gemakkelijk om te achterhalen hoe je die dingen allemaal doet.
2: Inderdaad, eigenlijk de struggle om een mixer te vinden met een crossfader, alleen al, in Brugge, uit al. En dan contactspray beginnen gebruiken en die mixer gaat weer kapot en andere faders.
1: Contactspray gebruiken?
2: Ja, omdat die fader raakt zo vast, ah, ja, okay. Zo begint te lekken. En toen zit je met... Ja,
1: niet om te drinken.
2: Niet om te drinken of zo. Zo allemaal dingen dat je zo mee te maken hebt. Zo, ja, je moet het echt ontdekken. Zo. Nu groei je op eigenlijk. Oh, als je nu geboren wordt en je bent 14 en kan eigenlijk alles zien op
1: YouTube bijvoorbeeld.
2: YouTube of whatever. En ook hoe, wat, waarom, bla bla bla. Maar like, ja, bij ons was het allemaal nog zo nieuw. En like, ik had een manier gevonden eigenlijk om te scratchen. Gewoon door een contact on- en off switch tussen de speaker en de turntable te zetten. Gewoon om te onderbreken eigenlijk. Wat dan een fader ook doet, maar dan eigenlijk heel kort. Mm-hmm. Tik, tik, tik. En zo zat ik al...
1: Okay. Dus bezig. Met één speler.
2: Met één speler, ja.
1: Dus je scratcht... Dus je scratcht.
2: Of ik had een Philips pick-upje of zo, die iets afspeelde. En met die andere had ik dan zo een knopje tussen gedaan. En zo. Dat was... herinner je nog Tandy?
1: Mm-hmm.
2: Jawel, dat was zo iets om een radio mee te maken.
1: Ja, je hebt zo'n kit eigenlijk, ja, om dat te bouwen. Ja.
2: En er zat er een on-and-off-switch in en ik had mijn speaker daarin gestoken en dan met die on-and-off-switch en dat dan zo eraf gebroken en dat dan schuin gelegd en zo scratchte ik eigenlijk.
1: En eigenlijk puur het, omdat je aan het ontdekken wordt hoe, mm-hmm. hoe die... omdat je niet wist hoe dat gedaan werd.
2: Ik had ook nog geen geld om een mixer of technics... Ik weet niet of dat ik al wist van Technics of
1: ja,
2: zo.
1: Ja, ja. Maar het is ook zo in de vroege breakdance, films als Beat Street en Wildstyle enzovoort. Zie je wel mensen bezig, maar volgens mij spelen die daar ook nog niet met Technics.
2: Waarschijnlijk model ervoor nog de Bell Drives.
1: Ja.
2: Dat, denk
1: die
2: dat
1: ook
2: dat
1: nog zo wobbelen.
2: Ja, ja, ja. Met dat kleine lichtje zo aan de kant. Zo. Ik denk dat de 1100 zijn of zo.
1: Oké, okay, ja.
2: En ja, dan moet je dan zeker karton opleggen en maken dat die verandert ja, met die bel. Je hoort dat ook soms op die oude tapes.
1: Een schok te laat.
2: Ja, die old school tapes. Hoor dat mensen erin komen. Zo. Ja. Ja, dat is qua cool, hè. Ik vind dat heeft wel iets.
1: Het is via Beat Street hip-hop virus u te pakken heeft gekregen?
2: Ja. Die periode... ik weet niet of ik... er is een café in Brugge. Mijn moeder werkte daar. En ja, ik overnachtte daarboven. En ze hadden een videosanaal van de videotheek. En Beat Street zat ertussen. En ik dacht zo van... Wow, wat is deze? En die muziek... Die muziek, dat... Ja, gewoon heel die sfeer er rond, die graffiti, die stijl en zo. En dan ga je op zoek en toen had het een... Ja, had ook al breakdance scholen.
1: Mm-hmm.
2: Zo dansscholen die zo...
1: Die een breakdancer in huis
2: hadden. In huis
1: zoals hadden. In Antwerpen Wise en Jobo deed.
2: Dus dat heb ik dan ook even gezien. Dus dan hoor je ook weer andere muziek. Zo van, oh shit.
1: Ging je zelf ook naar zo'n breakdance school?
2: Even wel, maar niet lang. Zo. Gewoon even gecheckt. Zo. En dan, ja, maar ook ons eigen ding gewoon, weet wel, dat we deden. Dus, ja.
1: Het was wel direct duidelijk dat dat niet iets... Wat, bedoel, dat je dat gewoon op jezelf deed.
2: Ja. Ook muzikaal en zo. Mm-hmm. Maar ja, dus ja, je bent jong en je zoekt, ja, je vindt. Ook ja, af en toe kwam er iets op tv of zo, BBC of... Ik keek vooral naar Engelse tv, voor een of andere reden. Nou, dat zo... Ik denk dat ze zelfs een programma, Number 72 of 73 of zoiets. Een kidshow, 's morgens. En dat was ook... ik weet niet meer wie dat was. Ik denk dat het een Engelse DJ was, maar ik ben het niet 100% zeker. En die kwam er ook in en deed zo backspins en heel basic shit ook. En dus af en toe zag je zo dingen zo... Of zag je ze bijvoorbeeld, niet Dougie Fresh, maar bijvoorbeeld Whistle op de Nederlandse top, hoe noemde dat weer? De Veronica.
1: Ja. Avro, Top of the Pops.
2: Top of the Pops, ja. Zo'n dingen, zo af en toe zag je zoiets zo, wow. En ja, dan... Ja, dat is maar gegroeid, hoor. Dan kom je ook... ja, dan kan je misschien naar de eerste hiphopparty zijn. Lenken en Antwerpen hier en de Samson.
1: Dat wordt een beetje aangenomen dat in Vlaanderen of in deze deel van ons land een van de allereerste was.
2: Ja.
1: Daar word je ook aanwezig.
2: Ja.
1: Oké. Hoe zijn je daar terechtgekomen? Was het wel zo dat je direct contact hebt beginnen maken met... Als één ding opvalt aan u, is het ook dat je... Los van eender welke verbinding aan eender welke crew of weet ik veel wat, interstedelijk heel actief zijn geweest altijd. Je komt eigenlijk op zeer veel verschillende mixtapes voor, van Brussel tot Gent tot dan Brugge en Antwerpen natuurlijk. Maar er was geen onderscheid in of zo. Je deed op al die dingen mee.
2: Ja, ik heb nooit het onderscheid gemaakt ook zo van... Ja, vlaggen en countries en grenzen eigenlijk. Dus ergens is dat een groot familie of zo. Had ergens een crew in Antwerpen, een crew in Brussel, een crew in Gent, crew... En in Londen, whatever eigenlijk. Dat is ook... Die hip-hop... way of thinking, way of life... bevindt zich eigenlijk in veel verschillende plaatsen rondom de wereld. En vanaf dat mee in aanraking komt, gelijk waar eigenlijk, dat is like overal hetzelfde of zo. Dat is like direct, je moet niks uitleggen. Iedereen zit like ergens in de zesde mindstate of is met de zesde dingen bezig. Of zijn altijd wat bezig met breaks. En dan, ja... Als je in Spanje zit, de Spaanse breaks, Bulgarije, Bulgaarse breaks. Dus ja, als DJ ben ik sowieso altijd op zoek naar breaks, of naar samples, naar records, naar whatever. En die cultuur leeft overal, gelijk in welk... soms zelfs gelijk welk dorp dat je toekomt, zit er wel iemand die bezig is. Dat van vandaag met hip-hop of zo.
1: Was zeker in het begin niet zo. Het was een zeer obscuur ding in het begin. Ik herinner mij ook zelfs dat je begin jaren 90 dat een brede broek en de typische hip-hop kledij uit die tijd, dat echt iets was dat je niet veel zag. Hè? Dat nog niet mainstream was. Dat was echt nog wel een underground fenomeen.
2: Ja.
1: Die eerste party in Samson, weet je nog hoe dat je daar bent terechtgekomen en wat herinnert u van die avond zelf?
2: Via de trein, ja. En dan de eerste trein.
1: Die je eerst vol hebt gespoten.
2: Ik weet niet of dat we spoten en op weg naar... Of, I don't know.
1: Maar hoe wist je van dat feest? En hoe,
2: ja, dat vroeg ik me nu ook net af. Zo. Via TLP waarschijnlijk, ja. En TLP was iemand die ook al...
1: Dus jullie waren het op dat moment al wel vrienden, ja? Ja, of Ruimke het Koor bestond dan al?
2: Nee. Maar hij had al een crew met Seik en Nie en Manuela. Ja, en, maar die kwam af en toe in Brugge, omdat zijn vader had een brokant... verkoop, zoiets dat reist, zo van dorp naar dorp, zo met potten en dingen. En dus die ging altijd mee, dus die kwam op verschillende plaatsen mee en die ging dan gaan diggen in de platenwinkelkus of zo. Dus zo heb ik hem...
1: Je hebt hem in de platenwinkel leren kennen?
2: Het zou wel goed kunnen dat, of, ja, het zou wel goed kunnen dat zoiets was. Ik herinner me dat ook niet meer, 100% eigenlijk. Ik weet niet of dat TLP dat hem ook nog herinnert.
1: We zullen het hem moeten vragen. De Samson, dus dat feest in de Samson, wat herinnert u daar zelf van? Het is toch wel het is wel bijzonder dat het eerste ding was hier.
2: Ach, als ik nu terugdenk, ik zeg, mijn memory is ook soms heel wazig geworden, maar zo'n namebelts en graffiti was vooral mannetjes, fatlaces ook, ja.
1: Ja, zo van die dikke veters.
2: Dikke
1: en
2: veters, fatlaces.
1: Had je zelf ook zo'n belt, zo'n een centuur
2: ja,
1: eigenlijk?
2: Ja, zo'n namebelt met Grass en al.
1: Ja, dus die naam Grass was er eigenlijk ook heel vroeg al bij.
2: Ja.
1: En van waar komt die?
2: Dat was eigenlijk was mijn homie, uit iemand uit de States eigenlijk, die half... half States, half Amerikaans, half Belgisch was. En die zat bij mij op klas. En we waren aan het rondelen. Ik was dan al aan het taggen. En kwam zo'n speelgoedwinkel en er stond telegeleide Tamiya, telegeleide auto zo. De Grasshopper. Oh shit. En zo die HR, zo de letters. Ik was iets van, oké, dat is een cool naam. En zei, dat is een nice name. Ik zei, ah, oké, cool. En dat beginnen te gebruiken. Zo. Dus dat,
1: je, zit er eerst, je hebt hem eerst gebruikt om mee te taggen. Mm-hmm. Ja.
2: Er zit niet echt veel achter of zo, qua betekenis. Of, ik
1: heb wel de SS veranderd. Een springkaan zei dat niet per se.
2: Nee, ja, maar misschien van stad naar stad of zo. Ja, van zo, draaitafel naar draaitafel, van plaat naar plaat, ik weet niet.
1: Ja.
2: Nee, achteraf kun je er eigenlijk voor opkleven wat je wil, maar ik heb wel die SS veranderd in ZZ.
1: Ook op latere leeftijd pas, hè?
2: Ja, ja. En bij hen was het SS, dan denk ik veranderd op ZZ.
1: ZZ is beter dan de SS, dat is voilà. Zeker.
2: En de ER naar A, en dat komt uit de periode van Herbie Lovebug, Salt and Peppa, Peppa was met de A. Herbie Lovebug, de super producer. En producer was ook geschreven met A op het einde in plaats van ER. En dat was zo, like, ik vond het wel cool om op zo'n manier in te korten ook. Dat is een letter minder. En ergens is het wel natuurlijker of zo.
1: Het is
2: zo
1: wel leest, het is een lange tag ook wel.
2: Ja, ik weet het. Dus ja, het is ook toch een letter minder. En ja, het is ergens wel like, natuurlijker, vond ik dat. ER.

0: die early shit, en ook het scratch en de A en de fresh, dat was ook iets. Die scratch sounds, die A fresh die van 5-5 Freddy, dat nog altijd gebruikt wordt door iedereen DJ.
1: Dat was daar al present.
0: Ja, en dat was zoiets, echt iets typisch van die tijd ook. Dat was die sound is heel belangrijk ergens of zo, dat is maf. En ja, ook de Sake die aan het draaien is, spinbacks aan het doen is.
1: Je hebt die daar ontmoet ook?
0: Ik had Sake al vroeger ontmoet, dacht ik. Ik dacht toch dat ervoor was, dat ik bij hem geweest
1: in de kelder, onder het frituur in Merksem.
0: Inderdaad, en die had de twee Technics, de Gemini mixer. En ik was echt blown away, zo van, oh shit. En dan, ja.
1: Heb je in die kelder ook zelf dat materiaal gebruikt of mogen gebruiken?
0: Ja, hij heeft me dingen geleerd ook. Zo van, dat doe je zo, of dat is die plaat, dat is die plaat.
1: Oké. Dus zou je kunnen zeggen dat Sake u heeft leren scratchen?
0: Niet leren scratchen, maar toch wel ook een bijdrage gedaan aan de knowledge op dat moment van equipment en records en zo, ja. Scratchen zelf, kon ik wel. Zo, maar een Gemini mixer was niet voor mij. Dat nog niet getest bijvoorbeeld, dus ja. Ook de spinbacks en zo, dat was die wel echt al nice in op die periode. Zo. Dus ja, je kunt echt wel, zeker is wel een van mijn, zeker een invloed geweest in een bepaald periode in mijn leven, 100%.
1: En een van de eerste hier ook.
0: Ja.
1: Of misschien totaal. De eerste, keer.
0: Ik denk het wel, ja. Ik herinner me niemand anders.
1: Nee?
0: Op dat moment. Wat dat Sake deed, Antwerpen toch niet. Misschien dat, en Brussel en misschien wel al Daddy K. Mm-hmm. Van, de Brusselse scene bestaat ook al lang met de Dynamics, de Breakers en al. En wat dat meer funk, electro-funk scene was in het begin.
1: Ik had hier ook B-Bart, maar dat is misschien iets later.
0: B-Bart, dat is later, ja.
1: Die bij ABZ.
0: Dat is later, ja.
1: Onder andere beats maakt en ook meer een soort zo oldschool electro-achtige.
0: Ja, maar Dynamics was echt crew en bij hen in de jaren 80. En die waren echt grondleggers voor het Belgische break scene en Brussel. Dus. Maar had dan ook bijvoorbeeld, like Daddy K was ook een breaker eigenlijk. En als DJ was die ook mee met die battles en die met heel de vibe, hè? Heel de movement eigenlijk.
1: Was de wedstrijd gegeven dat in hip-hop toch erg aanwezig is op een manier, was dat er ook op die eerste Samsung party, waren daar battles bezig, was dat met concerten, werd daar gerapt ook?
0: Er werd zeker gerapt en er werd zeker gedanst. En beatboxed. Maar ik denk dat alles wat organisch niet echt voorbereid
1: was. Maar ik kan maar freestyles.
0: Ja. En skaten ook, ja. Ja, skaters ook. Maar ik herinner het me niet zo goed eigenlijk. Ik weet ook niet meer hoe dat allemaal in zijn werk gegaan is, ook organisatie.
1: Heeft dat ervoor gezorgd dat er vanaf dan geregeld en zo overal hip-hop parties zijn begonnen?
0: Ja. Je had dan ook de Belgian Hip-Hop Alliance, die dan
1: Gerrit en Nie.
0: Ja, Gerrit en Nie en al. En dan in Brussel ook af en toe hip-hop parties. En
1: ging je reisde naar het land af om die dingen te zien? Ja.
0: Herinnerd ik ben ook nog op mijn 14 jaar het school gebrast en de trein genomen van Brugge naar Antwerpen, naar de Metrofoon, om Slick Rick album te gaan kopen. Zo van die dingen. Zo, ja. Omdat je wist, je had er zijn die dag. Je had er niet zijn in Brugge.
1: Was toen ook iets helemaal anders? Je kon die dingen, je zult wel via postorder kunnen besteld hebben, maar dat is toch wel heel
0: postorder is diep. Maar later. Soms konden inderdaad dingen bestaan in de winkel. En dat je zegt van oké, dat zou ik graag wel net dan de volgende week of zo, of twee weken later is die er. Mm-hmm. Ik weet nog, ik moest die Slick Rick, zo die die obsessie

0: perceptie van... Je weet dat er is en ja, je moet het gewoon hebben. En dat is zo, ja,
1: je bent direct, influential. Als je die tapes hebt beginnen maken, zijn er direct ook een zware platendigger geworden. Ze zijn direct platen, van platenwinkel naar platenwinkel getrokken om dingen te gaan zoeken.
0: Ja, eigenlijk wel. Guilty. Ja. Van een bak. Overal. Ja, en er, het fascineert me nog altijd eigenlijk wat er allemaal op plaat gezet geweest is in de jaren 60, 70, 80. Van experimenten, zo. Het de meest random ding is dat ze kunnen vinden op plaat en dat fascineert me gewoon.
1: Ja, er was niks anders. Hè?
0: Ja.
1: Of cassette op den duur natuurlijk.
0: Maar ook, maar de. Like, ik ben nu 54 en ik moet zeggen, sinds mijn 14. Oh ja, dat is wat, 40 jaar? Wauw. Ik besef het in één keer.
1: Je 40 jaar bezig, hè? Dat is dit jaar dan.
0: Dat is crazy.
1: Ja.
0: Wauw. En wel, maar dat ik eigenlijk nog altijd op nieuwe dingen stoot van vroeger. Nog altijd op ja, platen tegenkomen met breaks of dingen die cool zijn. Van vroeger, van die periode, ja, vooral het 70. Dat is een beetje mijn lievelingssound eigenlijk, de jaren 70.
1: Voor de funk, jazz en...
0: Funk, jazz, whatever. Soul, experimental ja. Dingen. Ook ja, begin 80. Eigenlijk mag het niet uit. Er kan een gelijk welke tijdperiode dingen zitten die cool zijn om te gebruiken. Maar ja, ik vind het wel fascinerend hoeveel dat er is. De hoeveelheid aan. En ik vind nog altijd nieuwe shit, nieuwe breaks... Ze van, stopt we niet. Het is onmogelijk om ze allemaal te collectioneren, volgens mij.
1: Was er iets, want het eerste wat je hebt gedaan, dat echt is, ja, op een manier is doorgebroken of heel aanwezig is geworden voor uw solo-activiteiten of uw vele samenwerking met heel veel verschillende artiesten, was Rhyme Cut Core.
0: Mm-hmm.
1: Was er daarvoor... heb jij daarvoor ook tapes uitgegeven en andere dingen echt in de wereld gezet waarmee dat je publiek hebt gedraaid en zo, of niet? Of hebt opgetreden?
0: Waren er al parties? Ik weet het niet meer zo goed. Hè, ja. Af en toe waren er een keer optredens. Ik denk dat het allemaal een beetje op het zesde moment... Ja, die had die battles, had de DJ-battles.
1: Dat zijn ze wel heel jong beginnen doen al dan,
0: ja,
1: of?
0: Ja, ja, ja.
1: Was dat ook hier te doen in België?
0: Ja, ja, ja. En okay. Antwerpen en Brussel aan de kust, dat kan overal zijn, meestal in zo'n club zo.
1: Dit is al in eind jaren 80.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja.
1: En daar ze dan gaan meedoen, wat herinner je daarvan?
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe dat dan eigenlijk gaat, is...
0: DMC en zo, de eerste ja. DMC's, dat ik geloof in Mechelen en Leuven. Zo van...
1: Was eigenlijk over heel Europa of over heel de ja, wereld zelfs. Hè?
0: Ja, dat was local en dan de winnaars ging dan naar wereldkampioenschap of zoiets.
1: En hoe werkte dat precies? Je moest dan...
0: 6 minuten mix elk.
1: Ja.
0: 6 minuten.
1: Tegen elkaar, dus ja. Hoe werd er gekozen wie tegen wie moest spelen, laat maar zeggen?
0: Ik denk dat er nog altijd geloot werd uit de pot, samen, de naam erin, en die gaat tegen die. En dan, ja, de winnaar gaat verder en boom, boom, boom, totdat je aan de finale komt.
1: Herinnert u een eerste keer?
0: Het is triest, hè?
1: Nee, ik weet het niet. Je bent 40 jaar bezig, waarom zouden? Waarom zou je het u herinneren?
0: Omdat het daar eens belangrijk was. Ik zette twijfel naar in een DMC. Maar ik weet niet of dat de eerste keer was. Maar ja, dat was echt cool. Ja. Iedereen kwam met zijn dingen af dat hij geleerd had. En dat is fun. Ja, ook wat er voor mij eigenlijk het coolste was, was ja, geleerd mensen kennen.
1: Dus er kwamen heel veel, net als bij skatecontests in die tijd, komen er interstedelijk, hè, mensen van verschillende steden, voilà, komen hun ding doen daar, mm-hmm, in een redelijk, ja, op dat moment, ondergronds milieu.
0: Ondergrondniveau, ondergrond milieu, ja, inderdaad. En ja, van ons ook, hè, dat was iets heel niche, wat, mm-hmm, DJ-battles. En,
1: dus maar, er waren wel allemaal Belgen dat daar speelden dan?
0: Ja, ja, ja, ja, dat was dan meestal Belgische, ja, battles. Hè, en, maar in onze mind waren wij daar echt wel... Dat was heel belangrijk voor ons. Dat was echt wel.
1: En je wilde ook winnen, veronderstel ik? Mm-hmm. Ja.
0: En bij hen heb ik, ja, veel verloren ook. Ze. Battles gedaan en niks opleverd. En, maar dat is ook nodig, omdat je doet dan dingen die bijvoorbeeld niet werken, maar dan besef je waarom dat ze niet werken. Of wat dat beter niet doet, of wel doet.
1: En dingen die thuis wel werkten en,
0: ja,
1: daar
0: dat
1: niet.
0: Je denkt thuis van dat gaat wel goed zijn, maar uiteindelijk. Hè. En dus dat is ergens wel allemaal belangrijk geweest. Hè, voordat je... ja, kijk, gewoon blijven oefenen. En,
1: is er een andere manier? Er is natuurlijk een andere manier, want de tijd is super gebald, laat ons zeggen. Je hebt 6 minuten, soms minder. Mm-hmm. Hoe bereid u daarop voor? Heb je daar een hele riedel op voorbereid? Selecteerde specifiek platen en speelde een soort nummer? Of, want ik weet dat je als je draait en optreedt ook, heel dikwijls improviseert. Is dat ook volledig geïmproviseerd of hoe gaat zoiets?
0: Niet echt in het begin, omdat... Nee, dat was niet echt geïmproviseerd. Dat was redelijk... Ook in DMC moest je bepaalde checkboxes doen. Je moest bijvoorbeeld twee platen blenden. En er waren een bepaald aantal dingen dat je...
1: En je regel, set.
0: En je set moest verwerken ergens. Ja, en dat waren meestal nog, ja, dingen afplakken... Dat ik zeg, het zo met een naald bzzp, direct in de groef zet, markeren, dat je weet van oké, daar begin het. En ja, dat...
1: Het is iets dat je niet meer doet nu, hè?
0: Wel, ik heb dat eigenlijk in het begin gedaan en toen heb ik dat niet meer gedaan van... Like, Europees kampioenschap, DMC, heb ik de dag ervoor in elkaar gestoken. De dag ervoor heb ik de platen gekozen... Dat ik ga gebruiken voor de mix, hetzelfde met ITF.
1: Dat zijn de dingen die je gewonnen hebt, hè?
0: Mm-hmm. ITF was ik derde DMC Europees kampioenschap had ik gewonnen, ja.
1: Dat was in 91 of zo?
0: 91, ja. Ja. En, maar dat was echt, ja...
1: Wat winde dan?
0: Wat heb ik dan gewoon? Ik dronk niet, ik kreeg een rot fles champagne of zo. Ik heb die dan in de crowd gegeven en... veel beloftes krijgen.
1: Oké.
0: En that's it.
1: En komen die uit dan, die beloftes?
0: Ja, gaat op tour gaan, gaat dit, gaat dat. Oké.
1: Nope.
0: Nope.
1: Oké. Okay.
0: Nothing happens. Maar gelukkig was dat niet mijn enigste ding. Waar. Op hetzelfde moment was ik al bezig met Blade...
1: En, is dat al in 91 bezig?
0: Ja, ja.
1: Nu slaan we een belangrijk stuk over. Hè. Remke het Koor, hoe is dat begonnen? Je hebt TLP leren kennen in plaatwinkels. Is er dan direct beslist dat jullie Remke het Koor zouden beginnen? En ook eerst start het volgens mij als duo, maar er komen eigenlijk heel wat mensen in en uit. Hè?
0: Inderdaad, dus, wat begon als duo...
1: Hij rapte, je scratchte en voilà, maakte beats.
0: Dat was dat. En dan zijn we naar Gent gekomen. En dan in Gent bijvoorbeeld is Dennis World. Rest in peace.
1: Dat is vorig jaar overleden, geloof ik. Hè? Ja. Of 2 jaar geleden.
0: 2 jaar geleden, ja. Denk ik, ja.
1: Dat is een Engels...
0: Jamaican.
1: Jamaican.
0: Dat is Jamaican, 100%.
1: Ah ja, oké. Okay, ja, ja.
0: Die was altijd bij ons. Oh, die was altijd... Die hangde altijd met ons mee. Oh, dat was de homie ook wel. Mm-hmm. Heel zijn familie kende ook, zijn zussen en zijn moeder en zijn broers. En die breakten ook, broers van hem breakten. Dus die waren al connected met breakers in Gent.
1: In Gent, je bedoelt dan op dit moment, als Remke het Koor van start gaat, wonen jullie allebei in Gent?
0: In het begin was Brugge.
1: In begin
0: begonnen
1: Brugge.
0: In Brugge, okay, ja. En was daarna daar zijn we alle twee naar Gent verhuisd eigenlijk.
1: Samen gaan wonen?
0: Niet samen, maar alle twee naar Gent verhuisd.
1: Oké. Want er is ook sprake van een soort huis of appartement waar jij woonde, waar heel veel al over heb gehoord, waar heel veel mensen feest hebben gevierd, waar heel veel, ja, ik denk, parties hebben plaatsgevonden, maar waar constant muziek werd gemaakt.
0: Ja, ik vraag me af welke plaats dat is, want gelijk waar dat ik woon, is er eigenlijk altijd wat muziek gemaakt geweest.
1: Ja, ja, natuurlijk.
0: En
1: het is niet zo dat je een soort vaste hub had waar er gerepeteerd werd en waar ook andere mensen erbij rondhingen? Of...
0: Op bepaalde momenten waren er inderdaad wat spots. Bijvoorbeeld als we aan de Muiden woonden, woonden we samen.
1: Oh ja.
0: Maar daarvoor woonde ik in de stad en ja, dat was het ook altijd. De Zoete Nijval. En dan, ja, de Dampoort ook. Ik heb zo eigenlijk wel overal gewoond in Gent.
1: Present om al die platen 200 keer te verhuizen.
0: Ja, zeg wel. Maar als je veel homies hebt, dan... Hey, ja. Hallo, gasten, kom. Dan gaan we rap, hè.
1: Ruimke het Koor gaat van start en begint ook zeer veel op te treden. Jullie hebben hier ongeveer elk cultuurhuis in België wel plat gespeeld, denk ik.
0: Ja, altijd freestyle. Dat is wel cool.
1: Ja, dat was altijd freestyle en geïmproviseerd. Ja.
0: Eigenlijk sommige dingen kwamen wel terug, maar dat was redelijk freestyle eigenlijk. Ook als DJ veranderde ik ook dikwijls de beats, omdat er nieuwe beats waren, nieuwe platen uitgekomen. Dus iets dat eigenlijk constant evolueert ben ze zelf eigenlijk. En
1: twee keer hetzelfde spelen, is dat iets dat je kunt?
0: Ja, perfect.
1: Okay.
0: Als dat moet, kan dat.
1: Okay.
0: Ja.
1: Maar dat is niet wat jullie deden?
0: Nee, ik heb ooit nog een show gedaan met Jeff Neve en Natalia. En dat
1: klinkt
0: was...
1: als het begin van een mop.
0: Nee, maar serieus, dat was iedere keer hetzelfde. En ja, boom, geen probleem. Ja, dat kan ook.
1: Okay.
0: Of in een theatervoorstelling of zo. Ja. Van, weet wel, andere afspraken. Ook like met de big band. Als je met 12 DJ's bent,
1: ja, dan
0: moet je ergens wat dingen afspreken. Ja. Anders is het cacophonie gewoon. En tenzij dat je dat wilt. Maar...
1: Van waar kwam de naam Ruimke het Koor?
0: Ik denk uit TLP's and Brain, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Rhymes and the cuts from the core ergens. Mm-hmm. Heel cool. Ik vond het een coole naam. Mm-hmm. Zeggen we dat is.
1: Zeker een naam die klonk als een klok. Het is in 92, denk ik, winnen jullie ook Hummels Rock Rally. Heel vreemd.
0: Heel vreemd, ja. Want,
1: allee, niet winnen, hè. Je waren derde of tweede of zo.
0: We konden ook niet winnen.
1: Nee.
0: Dat kon niet.
1: In een blad dat moment... nog nooit iets over hiphop had geschreven.
0: En de Rock Rally.
1: Ja. Maar ja, jullie zijn er wel ver in geraakt, laat ons zeggen. Dat is toch wel heel bizar. Hoe werd daar
0: Dat ergens de energie niet kon ontkend worden, weet wel. Of dat nu rock is of rap. Ik denk dat de energie wel aanwezig was. En dat ze het ergens ook niet anders konden zijn van oké, gasten. Je mag nu in de AB ook gaan uw ding doen. En daar heb ik redelijk veel reactie gekregen. Maar we konden niet winnen op een Hummels Rock Rally. Die namen die hebben nooit rap serieus genomen.
1: Nee.
0: Hip-hop, dat was een joke voor hen. Weet al. Dus van ons was dat meer iets van, ja, we zien wel. Weet al, let's have
1: fun. We zijn toch aan het doen, we zijn toch al aan het optreden.
0: Voilà.
1: Ik kan eigenlijk de dingen alleen maar verdubbelen.
0: Ja, niet te veel aan gedacht eigenlijk. Gewoon van, fuck it, we doen dat gewoon even en we zien wel. En ja, dat was wel funny, hè. Ik vond dat wel cool. En dat was met een bassist ook, live bass.
1: Okay.
0: Dat was iets van iemand met een gitaar erbij, zo wat cool, weet wel. En een rock rally.
1: En wie was dat dan?
0: Bruno Cosseo. Cosseo. Even zijn achternaam. Sorry,
1: ook,
0: Bruno.
1: Er heeft ook nog.
0: Won nog een hand. Was dope bassist, dope slap. Slapbass, speel nog altijd trouwens. Kunnen anders straks wel eens een naam opzoeken voor het juiste zijn.
1: Een van de vreemdere dingen is ook dat jullie dezelfde drummer hadden als Chronic Disease, een crust punkgroep, Steve Slingeneyer.
0: Ah, Steve, ja.
1: Heeft ook de tekeningen gemaakt, of tekeningen gemaakt voor enkele van de, of zeker voor één hoes, voor Cause in het Tempo. Tape die jullie toen hebben uitgegeven.
0: Ja, dat was eigenlijk gewoon een schetsje dat hij bij mij gedaan had. Zo.
1: Van een grasshopper achter de deks.
0: Maar Steve hangde veel maar aan Zuid ook. Iedereen kent, ja, dat is een small world uiteindelijk. Als je een beetje met muziek bezig bent en open-minded bent, kom je rap likewise people tegen. En dat was een beetje het geval met Steve. En 44 bijvoorbeeld, ja, die woonde ook bij mij. In hetzelfde huis ook voor even. Dus er zijn zoveel connecties die gebeuren en mensen connecten. Hoor.
1: En die band, Rhymecut Core, breidde dat uit als met vaste leden? Of was het eerder zo van, zoals bij jazzmuzikanten die als gast komen inzitten? Werkte dat op die manier?
0: Ja,
1: of,
0: dat was, ik zei, er werd er eigenlijk niet zoveel over nagedacht. Dat was een beetje natural flow van dingen. Dus, like, bijvoorbeeld op een moment kom ik iemand tegen in hand. Een dude van Engeland en ik ben ermee te spreken en ja, yeah, rap too man en bla bla en ik kom mee naar mijn Cotton album, checken wat beats en rapte ook super dope. Blijkt dat hij connected was met Hunt Kilberry Finn van Catch 22 in Engeland. Maar dat was een voetballer en wat die rhymde super dope en ook zo die raga influence. Dus die is dan ook begonnen meedoen met ons, omdat die hun vibe op de beats en die vond dat hun cool om te doen, om mee te gaan naar shows. En
1: dus als jullie een concert hadden, namen jullie mee wie dat er op dat moment veel meer
0: ja, rond? Ja, meestal was dat Showbiz, noemt hij. Showbiz, Fallon, Dennis World was ook altijd mee, Raga Eve in de tijd. T.O.P. en ik, dus ja, op een bepaald moment waren we met vijf.
1: Mm-hmm.
0: En toen, ja, toen had ik ook nog situaties, bijvoorbeeld dat we in Antwerpen kwamen, dat G-Rock meekwam met ons, of het wel, dus, dat kan altijd wel gebeuren. Of in Brussel zijn we dan connect met RAB, en dan hadden die connectie terug, wat ook weer een hele crew is.
1: Hoe is die er gekomen?
0: Ah, wel, dat is eigenlijk heel funny.
1: De RAB, het zijn de mensen van de Puta Madre, waar u ook dus heel belangrijk in bent geworden.
0: De crew is RAB en Puta Madre is eigenlijk een deel van, is eigenlijk de rapgroep van RAB.
1: RAB bestond, dus, ja, bestond ook uit mensen die graffiti spoten. En
0: ja. Eigenlijk alles allemaal deden, tigers. Ja. Eigenlijk allemaal. Okay, de eerste tot de laatste zijn eigenlijk tigers. Van, wij hebben er niet zoveel van gemerkt, bijvoorbeeld hier, maar in Brussel was overal aanwezig.
1: Stond bomvol daar.
0: Redelijk gezocht zo. En,
1: gigantische letters ook overal. Zij en CNN zag in die periode zo wat over. Size ook, Eros, waren een paar namen ik me herinner.
0: Ja, dat was Shake, Sozi, Mino, Mist, Heat. Er waren echt veel echt een hele, hele grote crew. Dus als ik me goed herinner, hadden we een gig in de Halle van Schaarbeek. En zij waren er ook. En Smimoes woont daar op twee straten van.
1: Twee van de rappers van de Puta Madre ook.
0: Smimoes is de rapper-producer van de Puta Madre. En DJ't ook in de big band. Dus dat is ook iemand die alle disciplines checkt. Sozi One, Hippie Gonzalez, de zesde persoon, en Rayeur. Dus ik weet niet meer hoe dat kwam, maar op een bepaald moment zitten we bij Smimoes thuis in zijn studio eigenlijk. Oh, in zijn home studio.
1: Met de mensen van Rhymecut Core.
0: Ja. En Smimoes sprak geen Engels, geen Nederlands. Ik sprak mijn Frans, was echt miserie en en dus ja, de communicatie was echt tekeningetjes, maar toch begrepen we elkaar. Like, zo. En dat is nooit weggegaan. En dan zijn we begonnen samen ja, Smimouza zit van, ja, met een DJ nodig voor de Puta Madre en hij gaat dat doen en al. Smimouza is iemand die...
1: Overlapte dit met Ruimkut Koop?
0: Ja. Smimouza is iemand die naar mij kwam op een bepaald moment en zei van, ja, hij zit ook in RAB, zelfs al wil je dat niet, zit je toch in RAB. Oké.
1: No choice crew,
0: voilà, totally. En dus ja, op het zesde moment gigs met Puta Madre aan toen, gigs met Rhymecut Core aan toen. En in 91 heb ik Blade naar Gent gebracht en de Demo Crazy.
1: Gebracht, hoe bedoelde?
0: En ik had het samen georganiseerd.
1: Ja. Je kende hem nog niet.
0: Ik had hem ooit tegengekomen op de hoek van de straat. Groove Records, een platenwinkel in Soho in Londen.
1: Daar heb ik elkaar ontmoet.
0: Daar heb ik Blade leren kennen.
1: Je wist wel al wie dat was.
0: Ik kende hem van Lyrical Maniacs. Zijn eerste maxi had ik al gekocht. En hij stond daar en verkocht testpersings van een maxi die uitkwam. En dan hebben we een connectie gemaakt. Ik heb hem uitgenodigd hier in Demo Crazy in Gent. Dat was de eerste gig buiten de UK. En dan zei hij, ja, ik heb een DJ nodig voor een gig in Amsterdam. Zie de setten om te doen. En ik zei, oké, ja. En dan heb ik dat gedaan. En toen zei hij, ik ben eigenlijk bezig aan een album. Wij afkomen naar Londen om op te nemen. En, ja.
1: Was dat Oranje album dan geworden? Nee,
0: dat is een double album.
1: Ja.
0: The Lion Goes From Strength to Strength. Ja, dat was die periode.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat kort voor. Dus op het zesde maand, dat is 91, ben ik de Europees kampioenschap DJ Battle. Zit ik eigenlijk al bezig met Blade en de Puta Madre en
1: Ruimkut
0: Core en E-Live in Rotterdam. Van we deden parties bijvoorbeeld met Glennie D in de tijd, Fried Chicken, deden we parties met...
1: Dat was toen al begonnen?
0: Zoiets, ja, in begin jaren 90.
1: Ja, dat is toch eerder 1993.
0: Dat was al 1993, zo kan. Maar bon.
1: Ja, dat doet er nu niet toe. Maar Fried Chicken met Glennie D, die hier ook al te gast is geweest, in TLP, jullie vormen eigenlijk met drie ook Fried Chicken Productions.
0: Fried Chicken Productions,
1: De bedoeling was
0: dat
1: om...
0: Kwam omdat, ik kwam altijd in Engeland bij Blade... En Fried Chicken was zo ongelooflijk daar. En hier hadden ze dat nog nergens. Niemand kende dat. En ja, zoiets dom, zo weet wel.
1: De naam bedoelde, ja. Oké.
0: Dus ja, daar kwam het van. Maar ja, Glennie D heeft dus veel shit georganiseerd, veel parties. En dat was ook altijd meestal met DCS van Rotterdam. DCS deed E-Live. En dan... Later kon DCS niet draaien voor E-Live of zo. Kijk, dan geek ze dan voor E-Live aan.
1: Dus je bent eigenlijk voor 4 à 5 mensen aan het spelen. Hoe distingeerde of hoe onderscheidde of maakte verschillende soorten... Hoe geefde die 4 of 5 verschillende acts een verschillend geluid? Of is het, zijn het vooral de rappers die dat dan met hun stem doen?
0: De rappers en de beats hebben al een eigen vibe eigenlijk. Je kan niet... Like Blade is een heel andere vibe dan PM. Dan Puta Madre bijvoorbeeld. Dat is meer laid-back. Ook met dat Frans en dat ding. Blade had
1: dus dat was wel iets waar je ook aan dacht als je daar mee bezig werd.
0: Bijvoorbeeld met de Puta Madre had meer om de beats... Had alles smooth loopt, aan de andere MC's komen, dat er een ander beat komt, en bla bla. Maar Blade had meer de DJ die af en toe op de voorgrond komt met de cuts. Meer DJ MC-based dan PM of zo.
1: En Ruimkut Core was...
0: Ruimkut Core is ook meer een beetje aan de vibe van Blade, ook zo meer DJ, MC.
1: Was ook heel snel, herinner ik me.
0: Ja. We zaten nog een beetje op die Engelse vibe.
1: Ja,
0: die
1: Britcore. Ja. En eigenlijk een soort, je zou het hardcore hip-hop kunnen noemen.
0: Mm-hmm.
1: Het ging zeer snel, bijna, boom, boom, tak, tak. Allee, zo van die heel snelle ritmische...
0: Een beetje de voorloper van jungle eigenlijk.
1: Ja, voilà.
0: Waar veel van de eerste jungle DJ's kwam uit de hip-hop scene.
1: Ja.
0: En dus ja, dat is wel een connectie inderdaad.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb ook nog jungle gedaan, zo.
1: Ook gespeeld?
0: Niet echt gespeeld, maar geproduced zo.
1: Oké.
0: ook like met Dennis, met die Jamaicanen, hebben we nog zo jungle zitten maken en nooit uitgebracht.
1: Nooit uitgebracht.
0: Wat was dat? Ragalistics noemde dat. Funny shit, hè?
1: In deze periode, of iets ervoor, zijn ook, ja, je bent misschien wel de meest actieve, misschien niet, nu niet meer, alhoewel, ja, nog steeds wel, maar niet meer misschien zo fysiek als vroeger, maker van mixtapes. Amai, ik ben... Wat water drinken.
0: Mixtapes.
1: Het maken van mixtapes is vanaf het begin, eigenlijk zou je kunnen zeggen, toch ook wel heel belangrijk geweest.
0: Ja, dat is een soort dagboek.
1: Ja, ja, zo zie je dat wel. Ja,
0: ja. Een soort... zeker met die volumes, dat was een bepaalde periode van, oké, die platen...
1: Volumes als in volume 1, volume 2, volume 3 enzovoort. Ja,
0: encapsuleren een deel records of zo, een soort periode en tijd. Mm-hmm. En wat dat je op die tijd eigenlijk veel naar luistert of zo. Dus ja, ergens is dat nog altijd... af en toe doe ik wel nog mixes ook, of mixtapes. En meestal probeer ik wel iets, ja, een soort tijd te capsuleren. Of zo. Like bijvoorbeeld die Electrum mixes dat ik gedaan.
1: De redelijk recente, hè, waarbij dat je de jaren 80 en 90 combineert.
0: Mm-hmm. Dus ja, dus, ja, het is meer conceptueel zo.
1: Mm-hmm.
0: Die volumes waren inderdaad meer een dagboek. Een beetje een log van wat dat woord en wat dat band kreeg.
1: Herinner je de eerste dat je hebt gemaakt? En dat je gekopieerd hebt en verspreid hebt?
0: Brain Cells and Butt Cheeks. Ik denk dat dat de eerste was. En dat ik die ook nog gedaan heb met pauze knopjes en zelf gekopieerde hoesjes. Zelf gemaakte hoesjes, zelf gekopieerd. En dan zo...
1: Een soort collagehoesjes waren dat eigenlijk. Hè? Ze zag er eigenlijk heel punk uit.
0: Ja. Zwart-wit zo. Ja. Ja. Music for brain cells and butt cheeks. Ja.
1: Dat is een ruim cutcore product. Dat was de eerste eigenlijk.
0: Ja.
1: Is dat direct aan een maandelijks tempo begonnen? Of is dat pas begonnen tijdens als Fried Chicken bestond?
0: Fried Chicken is inderdaad meer maandelijks... denk op een gegeven moment ging dat inderdaad wel snel.
1: Ja, waanzinnig.
0: Ja.
1: Ze zijn ontelbaar, hè. Er zijn er zo waanzinnig veel. En allerlei reeksen die door elkaar lopen enzovoort.
0: Ja.
1: Er zijn erbij die zeer gedetailleerd zijn. Je hebt ook bijgedragen aan de meest gedetailleerde, dat zijn die van After Hours volgens mij. Dat is een minuscuul geluidstapijt, zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt er zelf ook zeker super gedetailleerd gemaakt. Er zijn er ook waarbij dat je nummers volledig laat uitspelen, denk ik. Allee, bedoel, zeker die reeks van de Fried Chicken lijkt zo nogal los te zijn gemaakt.
0: Ja, inderdaad.
1: Waren dat op dat moment platen die op dat moment uitkwamen? Mm-hmm. Waren dat allemaal nieuwe dingen? Ja, was dat de bedoeling?
0: Vooral die fried up mixes en die volumes... daarna waren eigenlijk altijd de nieuwe shit van dat moment die uit was. Ja. Vol een bak. Eigenlijk ook die Douza Trijs tape was ook wel heel...
1: Dubbel tape
0: was dubbel tape.
1: Ja. Die RAB heeft uitgegeven. Ja,
0: het is zo... En dat waren allemaal freestyles van iedereen die passeerde. En...
1: Die je in je eigen home studio had opgenomen.
0: Ja. Omdat iedereen... passeert sowieso toch, dus kan je maar beter iedereen laten opnemen, weet je wel. Dat was ook het idee van The Crack House, die album The Crack House.
1: Ja, dat is met Mixmaster Menno.
0: Met Menno, ik denk dat we in totaal ook met 20 man zijn daarop. Het is absurd, hè? Iedereen heeft de crack name. Ik kan gewoon zoiets van...
1: The Crack House was dat gebaseerd op...
0: op addicts.
1: Okay.
0: Op scratch addicts. Ik had zoiets van, iedereen komt hier in mijn huis scratchen... Het is een crackhouse, weet je wel. Dus ik kom allemaal in de fix nodig. Dus, en dus ja, op een gegeven moment was iets van, ja, we gaan iedereen opnemen, ook met Menno. Hebben daar veel aan gewerkt en dat was echt een cool project. Totaal eigenlijk ook niet commercieel ook. Had je dat bekeken, je had totaal geen informatie, hoe en wat en why vooral. I don't know. Maar dat is fun.
1: Dat is wel iets dat mij opvalt aan die... dat is dan weer iets anders, aan die battle-platen, of hoe heet dat? Ik zeg het woord waarschijnlijk verkeerd.
0: Ja,
1: of niet?
0: Battle-platen.
1: Die echt gemaakt zijn voor DJ, voor jullie scène, laat ons zeggen, van mensen die turntablist zijn. Maar wat mij eraan opvalt is dat, dat je probeert elkaar, denk ik, te uitdoen in weirdigheid van wat er op die platen gebeurt. Zo bijvoorbeeld de battle-platen die Lamont heeft gemaakt. Ja, dat zijn loops, dat zijn eindeloze groeven, dat zijn stukken drum. Alleen, werden die dingen, gebruikten jullie die van elkaar ook? Of
0: Ja.
1: Dus die kwamen dan opdagen in uw, in uw eigen sets? En, was dat een tool ook om mee te ruilen? Ruilde jij met mensen die dit soort platen maakten over heel de wereld? Of hoe ging dat?
0: Meer collectioneren, omdat ruilen, eens dat je die begint te gebruiken, zijn die opgescratched. En meestal had je ook maar twee kopies. En je van, er waren nog geen digitale dingen, dus twee kopies was heel precious. Maar ik heb altijd van het principe geweest dat ik mensen rondom me dat ken en support, dat ik ook hun muziek ergens gebruiken en zo ergens ook andere mensen laten weten van waar dat komt en props geven aan iedereen. Zo. Die platen van Lamont, dat was ongelooflijk.
1: Totaal,
0: Qua precisie en de mind erachter en
1: de
0: hoe
1: dat klinkt
0: en de hoezen. Alles was eigenlijk tot in de puntjes perfect, weet je wel. En natuurlijk dat iedereen gebruikt. Ook Lamont zit in de big band. Zit hij nog altijd in de big band, maar nu heeft hij voor het moment niet echt hoesting om zo'n ding te doen. Zit meer in een andere vibe qua productie en zo. Dus
1: maar is ook wel aan het terugkomen. Hè? Jullie hebben vorig jaar een concert gedaan in de Noord.
0: Ja, inderdaad.
1: Zijn er nog wel? Ik heb het gevoel dat hem wel ook terug interesse heeft om ook te scratchen.
0: Ja, dus wie weet. Mm-hmm. Alles is mogelijk. Mm-hmm.
1: Die fried chicken periode, ik heb altijd het gevoel gehad dat hiphop in België op een bepaalde manier enorm heeft opgetild.
0: Mm-hmm.
1: Het feit alleen al dat hier opeens een heel reeks concerten waren met allerlei, op dat moment nog altijd tamelijk obscure, maar in de hiphop scène niet zo obscure acts, zoals Company Flow en
0: Alcoholics,
1: Smith en Wesson en al die, dat soort van toestanden, dat kwam allemaal naar hier. Mm-hmm. Hoe hebben jullie beslist wat voor een organisatie dat zou moeten zijn? Was het ook de bedoeling dat jullie met Fried Chicken naar het buitenland gingen trekken? Hebben jullie zelf ook tours gedaan daarmee enzovoort? Of hoe is dat begonnen?
0: Eerlijk gezegd, dat was eigenlijk meer Glenn die dat deelde van die organisatie. En meestal krijg ik te horen van blablabla bla, bla, komt.
1: Jij draait ook.
0: Hij moet ook draaien daar. En
1: ja.
0: Voor mij was de rap. Maar dat was meestal Glenn die daarmee bezig was of die afkwam.
1: Er was ook een shop. Hè? Er is een shop geopend in Antwerpen, een in Gent en een in Poperingen, geloof ik.
0: Ja, dat is juist,
1: Dus ik kan me voorstellen
0: dat. Op hetzelfde moment.
1: Niet op hetzelfde moment.
0: Eerst in Antwerpen en dan later pas Gent en Kortrijk.
1: Ik kan me voorstellen dat de verspreiding van uw werk ook op een bepaalde manier toch wel heeft verhoogd. Die tapes, hoe verspreidde die voordien?
0: Ja, wij lieten die kopiëren, of ik liet die kopiëren in Rijssel.
1: Hmm.
0: Maar hier in, niet Lille, maar... Lille, in België.
1: In de Kempen. Ja.
0: In de Kempen, voilà. Ik liet die daar kopiëren en bracht die naar de shop. En meestal vertrokken ze dan van daaruit naar de andere shops, denk ik. Ik weet die details niet meer goed zijn. Ik weet ook niet dat ik nog veel tapes deed op die periode of zo. Of dat. Ik was eigenlijk niet zo nauw betrokken in heel het fried chicken verhaal van die shop in Gent en al die logistics ervan. Ik ben daar echt niet mee bij betrokken geweest. Of,
1: naar de buitenwereld toe leek het wel een project van jullie met drie. Ik herinner me ook de fanzine waar jullie met drie met een foto op stonden. Er werd ook in uitgelegd dat jullie het team waren enzovoort. Dus zo leek dat wel.
0: Voor mij was meer de muziek.
1: Ja.
0: Sowieso draaien en whatever, maar ik zeg, al die logistiek van de recordstores en al die shit. Oh, ik passeerde er wel of dat is, maar
1: ja.
0: Hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar zat, geen idee.
1: Was er voor u een groot verschil in het maken van die mixtapes? Je vermeldde al dat je die reeks, die volumes had. Je hebt er ook andere gemaakt. Wat voor, waar gingen die anderen over? Dat zou niet die maandelijkse reeks waren. Een beetje zoals die dat je net vernoemde, op de, waar je de jaren 80 en 90 door elkaar smeet. Heb je zo nog andere herinneringen aan memorabele
0: mixtapes? Wat hebben we nog gedaan? Mixtapes? Cannibal Mixtape.
1: Ah, ja, ja.
0: Dat was zoiets...
1: Dat is ook een reeks, hè?
0: Ja, dat was de RAB-serie. Ja. Nog,
1: En wat was dat? Waren dat
0: ook hun,
1: was dat meer beat?
0: Ook gewoon dingen van het moment.
1: Ja, ja.
0: Maar dat waren meer zo eigen dingen. Meer eigen releases, wat door elkaar gemixt. like die fried up mixes en al, waren meestal nieuwe dingen, Amerikaans of Engels. Maar die Cannibal, denk ik dat meer... Ja, het ding is waar dat ik mee bezig was, als Puta Madre, als Blade, als E-Life. Er zijn er zoveel geweest. Hein? Ook ja, DHL-series, After Hours-series.
1: Ja, DHL is die crew zo net iets jonger als jij. Ik denk een paar jaar, niet veel. Wij herinneren u van het begin van dat project, want daar zit jij ook zwaar in betrokken geraakt.
0: Ja, er zijn ook Tigers en... waar het juist bij... Ja, ik ken
1: Gentse crew.
0: Ik ken Richie...
1: Desk,
0: vanaf dat hij... Ik weet niet, ik denk dat hij 10 of 11 jaar was of zo.
1: Oh, oké. Okay. Die is heel vroeg begonnen.
0: Ja, als ik hem... Oh, ik moet nu opletten wat ik zeg. Maar ik denk dat het zoiets was. Hij was nog heel jong. Die was samen met Peanut, rest in peace. Die is ook een paar jaar geleden overleden. En Gus...
1: Gus Nijrink is dat?
0: Ja. Gus.
1: Iemand die ook op Studio Brussel een programma heeft gedaan.
0: Inderdaad, die aan een crew heel in begin. En ik ken die zo leren kennen. En dan later pas Richie en Kane en nog wat skaters. Shea en... ja, dat was dan DHL en ja, Volmak Graph Crew eigenlijk. En...
1: Die ook zeer actief waren met maken van mixtapes op een bepaald moment.
0: Ja, ook ja. Maar, Kane en Richie maken ook beats. Die hebben ook Atari, Akai setup. En die maken ook beats. Dus ja, dat was ook iets dat aan de hand was. Ook op het zesde moment eigenlijk. Men is dat de eerste plaat uitgekomen? Is het 97 of zoiets? Of 98?
1: Op Brick 9000?
0: Op,
1: of was dat niet?
0: De eerste was op Greed. Dat was eigenlijk op... Greedy Fingers label. Ja.
1: Ook iets waar je later in 99 mee te maken kreeg.
0: Greedy Ongelooflijke, Fingers, ja.
1: Ongelooflijke plaat. Je hebt mij eens gezegd dat dat project is waar je zelf het meest trots op zei.
0: Goh ja, hoe zou ik zeggen, op dat moment was dat wel zot eigenlijk dat we een album gedaan hebben met MF Doom, Megalon, Cage en...
1: Ja, dat is crazy, nog steeds.
0: Voordat die mensen een eigen album uit hadden.
1: Ja, voilà.
0: En props naar Howard eigenlijk, Mr. Greedy, die heeft die connecties gelegd. Die had de deal gevonden in Engeland met... wat dan eigenlijk al... Kan ik snel even het verhaal uitleggen. Ik heb Howard leren kennen bij Blade, omdat er was al 3 keer ingebroken bij Blade. En dus iedere keer dat we naar de studio gingen, kwam Howard af... En daarom hadden zo, er is een nummer op een 12-inch, dat Howard's in the flat, with the baseball bat. En Howard was dus altijd in de flat, dat we naar de studio gingen met Blade.
1: En wat viel daar te rapen? Ik bedoel...
0: Blade had ook een platcollectie.
1: Ah, ja, oké. Okay. Ja, 3 keer, maar er is bij jou ook eens... is er ook eens ingebroken, hè?
0: Dus Howard was ook collector van breaks en zo, dus ja, ook bij hun uithang. Af en toe naar België gekomen en dan, ja... Dus
1: heeft samen... ook een mixtape van u uitgegeven.
0: Ja.
1: Een hele goeie. Old School is New School, geloof ik.
0: Ja.
1: Oranje Hoosje.
0: Ja. Dat is ook een one-take tape trouwens.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En dus ja, dan is Greedy Fingers begonnen. Dan hebben we iets van 3 of 4 EP's gedropt. Zo'n instrumental. En dan hebben we de deal gevonden met DC Recordings. En dan hebben we geld om Doom, Cage en allemaal te betalen.
1: Voor die zijn tracks. Allemaal betaald echt voor die apps.
0: Ja. En dat was nog oldschool. Ja, dus we moesten de DAT of ADAT tape doorsturen naar de States. Die recorden sturen de tapes terug, dus ze zat iedere keer nog met delay van de post. Of de...
1: Ja, als het allemaal gebeurd is, want dat lijkt me toch niet...
0: Niet evident, ja.
1: Niet evident, nee.
0: Ja, dat is madness eigenlijk. Ook ja, like Necro is eigenlijk... Oh, niet, ik sta niet zo hedendaags niet echt niet meer achter Necro's. En zo redelijk pro-Palestine en toestand, maar bon. Pro-Israël, ik
1: zou zeggen. Ja? Dat is verbazend.
0: Inderdaad, ik vond dat ook. En, maar ik heb hem eigenlijk al lang niet meer gevolgd. Maar bon, in die tijd van Necro was wat cool. In die tijd daar is wel wat shocking.
1: Een LL Cool J cover dat heel grappig was.
0: Ja,
1: en voilà, die drugs.
0: Funny shit. Ja. Ja, zo'n beetje met een hoek.
1: Heel extreme video's ook.
0: Ja. En ja, we hebben dus 2 beats gedaan met hem. En hij kijkt in zijn catalogus. Zit hij bijna nog nooit featuring gedaan met iemand. Dat is eigenlijk wel iets speciaals ook. Dat kon. Dat we dat kunnen doen hebben. Van, daarna heeft hij wel die tracks nog op zijn cd's gezet, zo, zonder credit. Zo, als van die typische wat, funny shit, man. Whatever. Dus ja, nee, dat is een heel cool album dat we kunnen doen. En nog altijd met Howard altijd nog bezig met... Dingen aan toen ook. Oh, die connecties stoppen nooit, weet je wel.
1: Nee, het zijn altijd dingen die blijven, onder andere namen, desnoods, maar die blijven doorlopen.
0: Voilà.
1: Een belangrijk stuk dat we een beetje, dat we een beetje hebben overgeslagen, is hoe belangrijk Blade is geweest in de ontwikkeling, denk ik, van wat je doet. Ik denk dat hij de eerste is geweest, dat van jullie, Ruimke het Koor, destijds een Maxi heeft uitgegeven. Mm-hmm. Dat was vlak voor of vlak na de Rock Rally, geloof ik?
0: Dat was in de periode dat ik aan het opnemen was met Blade voor The Lion en shows aan het doen was. En hij had iets van, hij wou iets terug doen naar mij toe. En
1: dat was
0: de zesde eigenlijk.
1: Oké, dat is daardoor
0: anders
1: gekomen.
0: Anders drop ik een Maxi van onder en oké, let's go. En dat is zo gebeurd. En hebben we dat gedaan, we hebben dat opgenomen. Met Nigel en Lon daar opgenomen, daar gemixt.
1: Okay.
0: Blade is ook de eerste persoon die me effectief aan het werk gezet heeft met een sampler en computer. Voordien was ik wel al bezig bijvoorbeeld met tapes of zo, of aan het experimenteren, maar dat was de eerste keer dat ik effectief met een Akai S950 en een computer bezig was om iets te maken.
1: Zelf beats te maken. Ja. Ja.
0: Dat was bij Blade.
1: Ook iets dat nooit meer gestopt is.
0: Ook iets dat, inderdaad. Ja.
1: Ja. Er is op een bepaald moment in die...
0: NPC-sample.
1: Ja. Je hebt nu recent ook een nieuwe drummachine gekocht, geloof ik.
0: Mm-hmm. Maar ja, die NPC-sample, het is een nieuw product van Akai. Heel cool. Ik vind het heel cool, omdat het is ook portable, ik pak het overal mee. Ik kan er al mijn oude sounds van mijn NPC 3000 in steken. En ik weet niet of je soundbank zet eigenlijk unlimited memory. En het is vooral fun. Ik kan er alle soort dingen mee maken, alle soort muziekstijl mee maken. Super fun, dat ding eigenlijk. Ja, heel cool. Ik heb iets van, ik weet niet, 70, 80 beats gemaakt sinds dat ik het gekocht heb of zo. Dus.
1: Is het begin van dit, van dat maken van die beats enzovoort, kunnen we dat situeren in de periode dat je iets dat een beetje uit je cataloog valt, of zeker toen, die Black Magic Plastic Maxi, denk ik dat was. Geweldige plaat op een Hollands meer trip-hop geadopteerd.
0: Inderdaad, dat was de periode van Mowax en al.
1: Mowax, ja. Je zou kunnen zeggen dat het Hollandse of Vlakkeland versie van Mowax en Ninja Tune en dat soort van dingen was een beetje.
0: Met niet zoveel releases, was dat Fusebox?
1: Ja, Fusebox. Ja.
0: Dat ze baseren in Delft.
1: Sticker op een zwarte hoes. Ongelofelijke plaat vind ik nog steeds.
0: Ja,
1: die samples en stukken komen al voor op Kaas en de Tempo cassette. Mm-hmm. Was dat het begin van het maken van die eigen beats? Je zou kunnen zeggen dat het een trip-hop plaat is, hè?
0: Eigenlijk wel, ja. Dat is eigenlijk wel een trip-hop plaat. Zeker in dat was die periode van Mo Wax. Ook zo dat tempo, vooral die drum breaks. Daarvoor had ik wat gedaan, ruwe beats.
1: Mm-hmm. Ja, dat was die plaat met die Simpsons sample. Ja,
0: inderdaad.
1: Met die gespoten hoes.
0: En er stond ook niks op van naam of zo.
1: Geen
0: dat
1: info.
0: Was ruwe beats zonder info. Was ook een beetje voor de samples eigenlijk.
1: Ja, dat lijkt echt een soort battleplaat.
0: Ja, voilà. Ja. Eigenlijk een soort battleplaat. En mag bij zijn van de eerste platen dat ik. Oh, effectief de beat geproduced heb, was dat singeltje van Rhymecut Core op Blockbuster.
1: Oh ja, de compilatiesingle ten voordele van Blockbuster, een soort denk spin-off van het AFF of zo destijds, Antifascistisch Front. Antifascistische actie was daar een benefiet voor. Hè? Ja.
0: Ja.
1: Ah ja, oké, dat is het eerste.
0: Ik denk dat hij van. Op dat moment. Ik vraag me altijd af eigenlijk wat dat eerste was, omdat mijn eerste. Plaat dat ik naar buiten gekomen was als DJ was die van Blade, They Ain't Shit To Me. Dat is de maxi voor de double album, was er zo'n maxi, They Ain't Shit To Me. En ik denk dat het eerst is dat uitgekomen is als Grasshopper op vinyl.
1: Mm-hmm.
0: En dat die single erna gekomen is van als we They Ain't Shit To Me opgenomen hebben, als we nog hen. Oh, maakte nog geen beats, dus ik denk dat dat maar later is, die single.
1: Wat ook opvalt aan Rhymecut Core is dat er nooit een volledige LP gekomen.
0: Nee.
1: Er zijn wel, denk ik, vier of drie cassettes, denk ik, vier of vijf cassettes. Dat is ook een beetje onduidelijk, omdat er op bepaalde cassettes wel RCC staat, maar dat het dan eigenlijk een mixtape van u is.
0: Ja, het is, ja.
1: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de. Er zijn op heel veel van die tapes wordt heel weinig gerapt. Het zijn meer mixtapes van u.
0: Eigenlijk wel, ja. Ja. Nee, er is niet zoveel. Ik denk dat er nog een track op een verzamel-LP staat van 9mm op Calmage. Stond er nog iets? Nee, dat is zo.
1: Uitgedrizzeld,
0: ja.
1: Een ander, nogal opvallend, of dat viel mij toen toch heel hard op in uw catalog, is natuurlijk de plaat op Lowlands, de platencollaboratie of de samenwerking met. Collaboratie. De samenwerking met David Shee.
0: Collaboration. Ja.
1: David Shee, een Canadees, muzikant die voornamelijk destijds zeker de sampler gebruikte als instrument.
0: Ja, sampler, keyboard. En dat was eigenlijk wel ongelooflijk. Die had een heel arsenaal aan weird shit.
1: Ja. En die samenwerking is er echt specifiek gekomen doordat Tom de Weert van Lowlands Records, jullie had gevraagd voor een 2 weken durend festival in Leuven of zoiets.
0: Nee. Het festival was in Leuven georganiseerd door het stuk.
1: Ja.
0: 2 weken in improvisatie. En ik was dan met Jackie Liebenzeit van
1: Can.
0: Ja.
1: Wow.
0: Mark Ribo heeft daar ook gespeeld. En
1: werden jullie samengezet?
0: En David Shee en ik. Ja. En dat was iedere dag speelden wij impro. En dus we kwamen toe. Ik had ook mijn dingen mee, mijn SP-12 emulator. En geen manier om te saven. Dus ik maakte iedere dag een nieuwe beat erop. En hoopte dat de plongs niet sprongen, anders is die weg. En iedere dag speelden we dus live impro. En dan bezig een dag of zo daarna hebben we dan in 2 dagen David Shee opgenomen in Leuven ook, ergens in de studio.
1: Met heel die banden speelden jullie live?
0: Nee. Ja, met heel die banden speelden we live. En
1: als,
0: dan
1: als een soort band, een volledige band.
0: Ja, als een soort improv. Ik weet niet meer hoe dat gepresenteerd werd naar de mensen toe. Als, dat was geen vaste groepsnaam of zo, dat was meer ja, een experiment. En
1: hoe is men in godsnaam op de combinatie Jackie Liebenscheid, jij, Mark Ribot en David Shee gekomen?
0: Ik weet het niet, wie dat er...
1: Het is wel voor jullie samengesteld.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Bizar.
0: Wie was dat bij het stuk?
1: Fantastisch idee.
0: Ja, ja, ja.
1: En ja, was dat een eerste keer dat je, laat ons zeggen, buiten de oevers van de hiphop trad?
0: Dat en ook Marakbar in de tijd.
1: Marakbar.
0: Dat was een groep van Luc Messalle. En die had zo, we waren met 18 op podium en dat was zo meer Gnawa muziek gemixt met, ja, ik mixte dat dan beats in en zo. En dat was ja, een mix van Gnawa en T.O.P. rapte er ook op. En dat deden wij dan. Wizards of Voos deden we ook nog met Remcutcore.
1: Ja, dat is ook, daar heeft Remcutcore ook nog allemaal gedaan. Ja, ja. Ja.
0: Oh, vooral live eigenlijk, waren we altijd mee en ik DJ'de dan. Die op hier hebt, maar Wizards of Oz. Ja. Ja. Alles, al die dingen.
1: Misschien is dat
0: brengen, wel... brengen een invloed ergens. Ja, omdat, ja, ja. Ook omdat ze zijn met samples bezig, dat ze speelden muziek. Je komt in aanraking met. Oh, het begint te spelen met muzikanten. En ja, dan dat is daar een logische evolutie of zo.
1: Maar misschien wel. Logischer dat zoiets hier gebeurt in een land waar niet superveel hip-hop of geen gigantische hip-hop scène is, dan bijvoorbeeld als je in New York zou wonen, zou je dan zo gemakkelijk met weet ik veel welke Wizards of Oz of David Shee, of zou je daar dan terechtkomen? Is dat dan wel een
0: ja, dat is allemaal moeilijk te zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk hypothetisch, maar
0: ja, het is ook te zien wat er op je afkomt en wat je er tijd voor hebt of niet. En wat dat op dat moment mee bezig bent, wat te combineren valt met andere dingen of niet.
1: Vertelde mij onlangs nog over een grappige vreemde combinatie en daarvoor zijn we naar L.A. gereisd met Schmimoes en Davy van Laren van After Hours. Wat is daar precies gebeurd?
0: Ja, dat was ongelooflijk. Dus Christian van Fear Factory is van Antwerpen ook, ja. De bass player.
1: Fear Factory is was toen een zware metal, hardcore metal crossover band.
0: Ja, zware band, echt ja. heavy shit. En op dat moment speelde, op dat moment hadden was Superstar van Cypress Hill, was er zo'n rockversie en een hip-hop versie.
1: Sonic Youth samen met Cypress Hill.
0: Niet Sonic Youth, maar daar speelde Christian dus in. Ik denk dat hij er een band is dat ze samen stelden.
1: Oké.
0: Okay. Had zo'n nummer Superstar en er waren 2 versies van. En dat was een soort rockversie. En dan is er zo meer ook, ik denk dat ze even zo shows gedaan en zo meer in een rock setting,
1: Cypress Hill. Met Fear Factory.
0: Of members van.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dat was niet al enkel Fear Factory. Er zaten er ook nog een member zijn van. Oh, noemt die een andere band?
1: Oh, je had in die periode ook de film Judgment Night. En de soundtrack daarvan waren eigenlijk allemaal combinaties van rappers of hip-hop acts met rock en
0: dat
1: hardcore
0: just,
1: en metal.
0: Ja, dat is ongeveer die periode. Ja. Dus Christian zegt tegen ons, oké, ik wil jullie uitnodigen voor naar L.A. te komen en beats te maken voor whatever. Gewoon wat, ja, ik weet niet, hij vond dat nodig was, dat we dat moesten doen. Hij heeft ook veel respect voor Davy, wat hij doet en al. En mij, en Smimoes had zoiets van, wauw, hij naar L.A., ik ga mee. Dus Smimoes ook mee, wij met Trina daar en ja, men daar een maand gezeten bij Christian, naar alle dagen beats zitten maken op. Dus ik heb niet veel gedaan in L.A. We wel SP 1200 gaan lenen van Muggs.
1: DJ Muggs van Cypress Hill. Ja, en,
0: even bij hem thuis geweest.
1: Veel andere dingen. Je bent bij hem thuis geweest, hè? Ja.
0: En ja, verschillende SP's in zijn huis staan. En dus ben je meegekregen. Ben je dan een maand gebruikt. En we zijn er nog een keer terug geweest. Wat...
1: Heb je met hem gespeeld ook?
0: Niet gespeeld, nee.
1: Nee.
0: Op Beer Wheel was daar ook. En oh ja, maar iedereen zo... Echt ja, een mega grote dude.
1: Cypress Hill was toen wereldnieuws.
0: Ja, ja. En dan beat zitten maken bij Christian. En Sandubi heeft dan ingenomen. Sandubi en nog iemand anders. Mellow Man Ace heeft ook gerapt op een van die beats. Voor de rest is er niet zoveel van uitgekomen van die sessie. Maar toch, dat was wel een heel live experience. Heel live experience ook, mm-hmm. Man in LA.
1: Zit daar niet naar concerten en zo gaan kijken?

0: Maar nee, dat was cool. Dat was een ongelooflijk experience eigenlijk.
1: Als we het over Davy van Laren hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over After Hours. Hoe heb je hen leren kennen en hoe is die samenwerking er gekomen? We zijn, zoals ik daar straks al zei, en al verschillende keren in bijna elk programma dat we al over hip-hop hebben gemaakt, gaat het over After Hours. Niet iedereen daar mad respect voor had. Het zijn ongelofelijke mixtapes.
0: Ja, dat is echt soundtrack geworden.
1: Mixtapes, niet deftig uitgesproken, niet meer.
0: Dus ja, nee, ding, dat woord kan er niet meer uitkomen.
1: Denk dat ik er te veel heb gekocht. En dat,
0: ik denk dat After Hours is echt soundtrack van veel mensen een leven geworden. Dus, en ook ja, de het aantal breaks en originals en ja, dat is ook weer die obsessie aan.
1: Het is misschien, ja, het is zo precies, het is zo veel. Hier vorig interview met Jacob Iller van After Hours hadden we het ook nog over hoe, hoe een soort ADHD-muziek dit is. Hè. Elke 5 seconden is er bij wijze van spreken een ander nummer, een ander ding dat je kunt herkennen. Dan is er daarover, wordt nog iets gekapt dat ook nog eens herkenbaar zou kunnen zijn, maar ook niet echt, enzovoort. Er zitten stukjes cover in, enzovoort. Het is zo eindeloos en zoveel. En dan ook nog eens samengesteld door 3 mensen, jij, Jacob Iller en Davy van Laren, die allemaal zware, heel obscure platen zochten om daarmee te doen.
0: Mm-hmm. Inderdaad. Dus vooral dat digging, like Jacob, dat is echt insane ook wat de plaat dat hij mee afkwam, de breaks en zo. Davy ook, op een gegeven moment, ja, dat was echt ongelooflijk eigenlijk, al het materiaal dan die, ze gingen altijd naar de rommelmarkten en
1: ja, ze kochten die ook allemaal als die nog niks waard waren.
0: Ja, voilà, inderdaad.
1: Ze hadden er dus een oog voor.
0: Ja, ze wist perfect.
1: Werd hier in Antwerpen op een zolderkamertje ineengeflanst. Dan reden ze s'nachts dikwijls nog met die opgenomen 4-track tapes of minidiscs naar bij u. En dan moest jij er uw ding mee doen.
0: Ik heb mijn ding mee. En soms nog andere DJ's ook dan van Gent. Dan deed David dat zijn tour van Gent. En niet te vergeten daarna naar Pablo, naar Sozzi, om de cover af te werken. En ja, in die tijd was dat gewoon. Dus hang naar Sozzi, sprak af, oké, we gaan die cover doen, kom af. En we doen de cover.
1: Terwijl je erbij zit?
0: Ja.
1: Ah ja, oké.
0: Hoe lang dat nu ook duurt.
1: Oké. Ah ja, zover is dat gedaan, dus je liet die mensen niet meer rust terwijl dat hem dat maken was.
0: Nee, omdat hij hem rust laat, had het niet gebeuren, had hij iets anders beginnen doen.
1: Oké.
0: Dus gewoon naar daar en je doet het gewoon. En whatever time it takes, soms ja, je dat dan om 6-7 uur 's morgens wandelen dat buiten zo met een ontwerp. Zo was dat eigenlijk. Dat was niet zo. Like, nu met Pablo kan ik zeggen van oké, ik heb iets nodig en hij maakt iets en hij stuurt het door. En dat ging niet zo. Maar back in the days, dat was anders. Dan moest dat. Oké, we gaan dat nu doen en dan doen we dat. En hop, het is gedaan, oké, voilà. End of story. En zo was dat. Dus ja, de dedication van DVL ook, van Davy, om al die tijd dat daar in zit, dat is...
1: Monnikenwerk.
0: Ja, maar echt wel, ze, veel mensen beseffen niet wat er daar, hoeveel dat er rondgereden geweest is. En ja...
1: Maar ook de tape zelf, gehoord dat monnikenwerk is.
0: Mm-hmm.
1: Destijds gemaakt is zonder een computer.
0: Dat ook al. Of de enige computer dat er aan te passen kwam, was de Atari om te sequencen dan. Maar that's it. Ja, dat is een zotte periode. Hè.
1: Zijn er zo nog andere samenwerkingen in die... in die mixtape-scène geweest? Je hebt DHL, After Hours, RAB, je eigen dingen, die fried chicken dingen. Zijn er zo nog andere dingen geweest?
0: Niet direct.

0: Niet dat het niet genoeg is, maar...
1: Dus,
0: je hebt, zoals we al zeiden, enorm veel samenwerking gedaan met mensen. Een hele rare waar ik niks van wist, was zeker Natalia en chef Neven. Daar ben ik wel heel benieuwd naar om zoiets te horen. Het klinkt als een soort koortsdroom.
1: Het was alleen maar live.
0: Het valt niet te beluisteren.
1: Ik denk het niet. Misschien dat er video's op YouTube staan.
0: Dus je komt wel terecht in een soort van... Mensen weten dat jij een soort go-to turntablist bent, dat die dingen kan. Hè? En
1: ergens vind ik dat ook belangrijk om te doen, juist om te tonen naar die wereld toe van dat we eigenlijk ook wel serieus zijn. En weet wel, dat als je iets vraagt op die manier, dat dat ook kan. En dat we redelijk flexibel zijn.
0: Je treedt eigenlijk bijna op als een sessiemuzikant.
1: Ja, eigenlijk wel. En ook naar de andere DJ's toe, zo van... Je moet niet heel dagen in uw bedroom zitten of enkel parties draaien. Je kunt alles doen dat je wilt. Je kunt je eigen shit blijven doen, je eigen identiteit houden als DJ, muzikant, maar bougeren in die wereld van theater, dans, rappers, muzikanten, muziek, improvisatie, jazz, soul, funk. Je kunt erin bougeren van al die dingen zijn elementen van die gebruikt worden in hip-hop scene al van begin af. Dus vind ik daar eens logisch dan dat die connecties. Maar ik vind het belangrijk om te tonen naar andere DJ's toe dat mogelijkheden zijn. Mm-hmm. Omdat daar eens belangrijk is, dat wordt doorgegeven ook om ons in leven te houden.
0: Nou ja, natuurlijk. Ja, je moet overleven. Ja.
1: Aan het uitsterven en bedreigd met al die controllers. En
0: ja, maar ja, dit soort muziek kan niet gemaakt worden met AI, zeg maar. Hè. Ja, dat kan natuurlijk wel, maar de manier hoe dat het nu nog steeds gebeurt, er is veel veranderd, denk ik, ook materiaalgewijs. Hè. Het is een heel instrumentarium geworden, terwijl vroeger enkel twee platenspelers en een mixertje.
1: Mm-hmm.
0: Zijn er nu heel wat andere mogelijkheden.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het enkel een uitbreiding van het métier kan zijn.
1: Ja, dat is ergens een logische stap ook. Hè.
0: Mm-hmm. Nog andere samenwerkingen. Je hebt mij ook eens gezegd, Han Benink. Dat vond ik wel een verrassende combinatie. Waar en hoe is dat gebeurd?
1: Dat was in de Vooruit. Ik weet niet meer juist welk concept dat was, maar... Ja, dat was een gig in de Vooruit.
0: Alleen
1: met improvisatie,
0: hem?
1: Ja.
0: Jij als in duo?
1: Ik dacht het wel. Ik weet niet dat we achteraf stonden spreken en zo, maar... Was dat nu in duo of met nog meer mensen erbij? Ik weet het niet meer 100%.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht in duo. Als ik het weet dan... het zo, dingen zou je het niet mogen vergeten, hè.
0: Ik weet het niet. Ik denk dat dit is zoveel, net als die tapes. Je bent een super prolific kunstenaar.
1: Mm.
0: Dus ik denk dat het logisch is dat je dingen vergeet.
1: Het is vooral omdat ik zit in de moment en kijk niet rap achter me. Ja, voilà.
0: Nee.
1: Gewoon constant aan het gaan.
0: Zijn er een goede archivaris voor je eigen werk?
1: Vroeger beter dan nu. Ik doe gewoon te veel, hè. Ik moet kalmeren. Het is zo van, what the fuck.
0: In die zin toch een soort springkaan.
1: Ja.
0: De Grasshopper Big Band.
1: Uh-huh.
0: Ja, hoe is dat begonnen? Hoe zijn er daar opgekomen? En wat is het precies? Het is een, zoals je een jazz big band hebt... Staat er soms met 18 man op het podium, allemaal met platenspelers?
1: Het is begonnen eigenlijk. Dirk Verstokt was de persoon die in de Beurshouwburg werkte in Brussel.
0: De eerste versie was met 6 mensen van de big band, de tweede versie met 12. Wat deden jullie met de eerste versie? Of hoe bereiden zoiets voor? Want het zijn allemaal mensen die, ja, denk ik... voor een groot deel improviseren met materiaal, met de platencollectie, dat ze goed kennen?
1: Dat was ook een beetje het begin ook van Scratch Pickles, die DJ-crews.
0: B-Junkies.
1: Dus zeker daarop was het wel gebaseerd, zo dingen dat we kunnen samen doen. We zijn ook allemaal hip-hop DJ's, dus het vertrekt ergens. Maar ja, ergens was het ook ja, een totaal experiment van oké, okay, probeer een keer een nummer in zo te doen, een keer een nummer zo te doen. En ja, dat
0: is zit er dan allemaal tegelijk te scratch? Met allemaal verschillende platen? Of loopt well, er, is er één iemand die een beat maakt die loopt? En, want jullie zijn allemaal één platenspeler, denk ik.
1: Ja, maar niet allemaal één platenspeler. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld één een kick doet, de tweede een snare.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus iedereen scratcht met een ander instrument.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: En zo breng je het heel samen. Hè. Dus, één
0: dus je vormt eigenlijk een drumstijl.
1: Ja, voilà. Een drumstijl en één of twee instrumenten of zo. Of je kan ook een drumstijl doen alleen. Oh, en DJ die drumstijl doet, en dan een bass, een gitaar, een... Ja, bouw het op, hè, whatever dat je wilt, iets vocaal of whatever. Dus ja, dat is zo... Val ik met 12 had ik... Met 12 had ik de groep ingedeeld in 4 groepen. Ritmische section, een bass, dus alles wat basslines, sub-bass... Dat zat allemaal daar. En toen had een section met die alleen de vocal dingetjes deed. De vocal scratches of zo. En toen nog een groep met gitaar samples, keyboard samples. Zo meer in die range.
0: Zo vormt eigenlijk een band dat het 4 mensen zou kunnen bestaan, maar met 12 mensen.
1: Ja.
0: En,
1: ook omdat als DJ, ja, kunnen bijvoorbeeld maar één sound doen. Als je een snare doet, probeert alles apart te doen en ja, dan heb je inderdaad een drum met 4 man of zo.
0: Daarbij kwam ook een saxofonist.
1: Fabrizio Cassol, ja, van Acamoon. Dat is ook nog een heel verhaal eigenlijk. Ik heb die leren kennen via Anne-Theresa de Keersmaker.
0: Waar je ook werk voor hebt gedaan.
1: Ja, en samen speelden we in een projectie, dat noemde I Said I. En wij speelden heel de hele tijd in duo, Fabrizio en ik. Zo is die connectie gekomen en Fabrizio heeft me dan later uitgenodigd om mee te spelen met Acamoon, met Michel en Stefan. En dat zijn we er ook mee beginnen toeren eigenlijk, met 4 zo. Dus ja, ik had iemand nodig als ik extern oor voor de DJ Big Band.
0: Die dingen zei als van, je moet hier cutten en je moet hier...
1: Iemand die muzikaal is en toch ook ergens begrijpt wat we doen.
0: Mm-hmm.
1: En Fabrizio was heel geïnteresseerd in hoe dat werkte allemaal.
0: Kan hem ook zelf scratchen?
1: Nee, hij heeft ook wel geprobeerd, maar... maar hij had wel een systeem gevonden om scratches op te schrijven. Een beetje gebaseerd op het Indisch tablas... notensysteem.
0: Dus hij heeft, is dat al eens, daar heb ik nog nooit over nagedacht, maar is dat iets dat gebeurt?
1: Ja, het is een manier om op te schrijven welke scratch dat we gedaan hebben. Ik weet nog in het begin dat we een repetitie hadden met alle 12 en dat hij zei van oké, ga naar de eerste DJ, geef mij een scratch van 1 bar. Dus de beat is aan het spelen en de DJ doet whatever. Alle 12, hij schrijft dat op. Okay. En de volgende dag komt hij terug naar de eerste DJ van, kunt u uw scratch nog een keer herhalen? Nee. Uw scratch was fresh. En zo, okay. En dan, ja, dat was de hele wereld die openging voor ons. Van ja, nu kunnen we dat gewoon...
0: attoneren.
1: Ja.
0: Dus attoneren is niet juist het woord. Hè.
1: Noteren, ja.
0: Of annoteren. Annoteren. Attoneren kan ook, maar dat is iets...
1: Attoneren, ik weet niet hoe dat betekent.
0: Een geluiden vals maken?
1: Dat doen we ook soms, ja.
0: Wat is de... Ja, het heeft de big band is iets geworden dat groter en groter is geworden. Nu is het met 18 mensen, denk ik, of...
1: Nee, een basis is altijd 12 DJ's.
0: Ah, ja. Okay,
1: 12 DJ's, vocals door Mau en sax door Fabrizio. Als Fabrizio niet kan, soms is het Vincent van Lucia.
0: Ja. Ook iets waar je speelt ondertussen.
1: Voilà, inderdaad, ja. Maar dat is ook al een tijdje aan de hand eigenlijk. In de tijd van Brazzaville heb ik ook nog remixes gedaan voor hen en zo. En lekker meegejamd soms. Ja, we deden ze ook zo met de big band. DJ jam sessions. Mm-hmm. Met twee DJ's en twee muzikanten. En dat was ook improvisatie. Maar dat ook zo... Tijdens dat we de big band shows deden, deden we af en toe jam sessions ook met verschillende DJ's en muzikanten. En dat was cool altijd ook. Ja, omdat ja, je weet niet wat dat je... Het is impro, hè, ja. Twee DJ's samen. Maar dan wel meer in die spirit van we gaan muziek creëren. Zo. Niet als party DJ's of zo.
0: Het doe je zelf het liefst? Improvisatie of voorbereid werk? Gerepeteerd werk?
1: Liefst van al improvisatie, ja.
0: Wat is de bijzonderste of bizarste combinatie met wie je ooit hebt gespeeld?
1: Ik weet het niet voor het moment. Ik ga even aan het denken.
0: Natalia.
1: Ja, zeker. Ik probeer,
0: Bart Kael.
1: Ik probeer zo mijn ding af te lopen. En er zijn zeker weerde dingen zijn dat ik soms al gedaan heb. Dat ik soms denk van, hoe komt dat nu weer? Dat ik hier in zo'n situatie sta. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Oh, dat treintje. We hebben onlangs zijn we naar Nederland getrokken om een soundtrack die je gemaakt hebt met de platen van de kindercollectie van Lisbeth Swings.
1: Yes, yes.
0: Die bij Theater Artemis, die voor Theater Artemis werk maakt. Zij heeft u die platen bezorgd en daarmee is ze aan de slag gegaan om een soundtrack te creëren die op een treintje werd afgespeeld die tussen drie of vier verschillende kindervoorstellingen reed.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat was funny ook.
0: Het was heel grappig omdat de muziek op deze manier ook met heel de stad werd gedeeld en iedereen die voorbij fietste leek daar enorm blij van te worden.
1: Ja, ja, ik vond het eigenlijk heel cool omdat en bij hen had ik zoiets van ik heb ook een heel arsenaal aan kinderplaten, maar meer Engels. Ik heb enkele Nederlandse dingen, maar de meeste zijn Engels om stemmetjes te vinden om mee te scratchen of zo, whatever. Maar ja, Lisbeth wou enkel Nederlandstalige dingen. Dus oké, ik heb er nog bij enkele andere mensen langs geweest die ook nog kinderplaten en zo meer ammo verzameld en ja, er gewoon door geweest. En hoe gelachen eigenlijk.
0: Ja, het is een ontzettend grappige...
1: Ja, die stemmetjes, die personages, super. En ook die classics, wat, de Maya de Bij en wat is het al?
0: Bert en Ernie.
1: En ze zo, ja, we zijn er ook allemaal mee opgeruid. Mm-hmm. Dat is wel maf dat je dat terughoort. Oké. Dat was eigenlijk wel een toffe periode ook.
0: Het Oinkbeest,
1: ja.
0: Je hebt ook een plaat gemaakt een tijd geleden, enkele jaren geleden, die de... als titel je geboortejaar draagt?
1: 72, ja. Ja. Alles dat je hoort, alle audio, komt uit het jaar 72. Dus ik heb dus al mijn platen van 72 te samengezet. Ik had zo'n bak of 2-3. Enkel en gelijk welk genre of whatever.
0: Dus specifiek ook beginnen verzamelen naar dat nummer toe? Het was toeval.
1: En mijn collectie. Gewoon door al mijn platen gegaan en echt zo gecheckt. Oké, dat is van 72. Dat is van 72. En die allemaal samengezet. En uit dat heb ik dan die plaat gemaakt. En het concept is eigenlijk dat een soort. Dus stel je voor dat in het jaar 3000 en zoveel aan het rondvliegen bent met een spaceship van de ene planeet naar de andere. En dat je muziek nodig hebt. Oh, we willen toch iets opleggen qua muziek. Dus dat je 72 opleggen, dat een soort nostalgie...
0: nostalgie naar het jaar.
1: Nostalgietrip naar 72, terwijl je rondvliegt. Dat is eigenlijk music for spaceships. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk gemaakt voor de toekomst.
0: Iets dat toch ook wel geregeld terugkomt, hè? Ook op je mixtapes, je robot-tapes, space-toestand.
1: Dat is iets... er zijn er ook zoveel van, hè? Space-verhalen op plaat en al. Dat was echt wel iets groot in de jaren 70. Zo, die
0: futurisme.
1: Futurisme, inderdaad. Ik vind dat wel cool. Ook die sound effects, dat is meestal wel...
0: Ja, synthesizers of Moog synthesizers ervoor klonken als de toekomst destijds.
1: Voilà, ja. Ik vond dat ook met elektro trouwens. Like, zeg maar, het was Twilight 22, Electric Kingdom of Egyptian Lover of zo. Zo die periode, dat was echt de future voor mij. Ik was van die muziek, Johnson Crew en al, dat klonk zo futuristisch. Zo in het jaar 3000, vond ik.
0: Ik denk dat we nog uren verder kunnen, maar dat gaan we niet doen.
1: Part 2.
0: Ja, dat kan altijd. Ik heb u al wel eens kort ondervraagd na uw concert in de Kern in Wilrijk.
1: Ja.
0: Maar ik vond het toch belangrijk dat je in deze reeks... die mogen natuurlijk niet ontbreken, dat kan niet.
1: Een coole reeks ook.
0: Ja.
1: Shout-out naar... wie is er allemaal gepasseerd? Nag, AIM...
0: Ja, Lamont, Mixmaster Menno, Sheriff. Ja, Sheriff valt er een beetje buiten omdat hem niet van hier is, maar...
1: Ondertussen wel.
0: Ondertussen eigenlijk ook een beetje wel.
1: Dat is niet van ons.
0: Ja, absoluut. Ook daar staan nog wat mooie samenwerkingen mee aan te komen.
1: Wel, sinds dat we Black Lives gestart hebben met Reggie Washington, heb ik dus ook Sheriff leren kennen. En er was directe connectie. We komen uit dezelfde...
0: Hetzelfde ei.
1: Ja, zoiets. Er is iets dat... Je moet niks uitleggen. Dus we connecten direct. En ondertussen zijn we ook bezig aan een album in Frans. Is die naam Pont Neuf?
0: Ja, hij spreekt Frans. Hij heeft in het Frans opgegroeid. Of toch de eerste 9 jaar van zijn leven, geloof ik.
1: Ja, voilà. In Ethiopië. Dus... En ik vind het heel cool, omdat het ook wel eens bijvoorbeeld Franse mensen die proberen Engels te spreken. En dat is wel een maffe swing soms, maar nu is het omgekeerd. Dus een Amerikaan die Frans brengt, maar toch op een manier dat ergens goed klinkt en dat zo meer... Het is meer spacious, want Frans gaat redelijk snel eigenlijk, de taal zelf.
0: Ja.
1: En nu heb ik meer tijd om te processen of zo. Het is meer op de mak. Zo.
0: Benieuwd wat dat geven zal. Welke andere dingen staan er nog op het programma de komende periode?
1: Het eerstvolgende is Crazy. Met Blade en de Effenaar. Samen met fucking Mantronics, Justice, Tetsasonic, Schooly D.
0: Ja, echt wel... Een waanzinnige lijst aan...
1: niet normaal. Tough Crew, Deems van Nederland, Blitzmob, Grand Wizard Theodore. This is crazy.
0: Allemaal op één podium.
1: 2026, so what the fuck. En ook het feit dat ik terug met Blade 3 shows heb in september. Is iets crazy van, man, in de tijd dat we zoveel shows gedaan samen in Duitsland en Zwitserland en Nederland en Engeland, Schotland, whatever. En dan heeft hij begonnen met Mark B en Blade. Dus ja, Mark B is ook DJ, dus ja, dat was een ander project. En ik was dan ook met mijn eigen dingen bezig. Dus we zijn altijd super close gebleven, maar we waren niet meer samen aan gigging of zo. En out of the blue, ik sta nu terug weer op het podium, dus vind ik zalig.
0: Old school is new school.
1: Mm-hmm.
0: Hartelijk dank, DJ Grasshopper, voor de komst.
1: Jij bedankt voor me te laten komen.
0: Dat ga ik moeten samplen, denk ik. Dat wordt een sample. Tot binnenkort, lieve luisteraars.

Niks niet meer. Ze reageren niet als ik eruit erin gooi en ik blijf gewoon.

wrong.

Dat was dan de B-kant van de Japanse franchise LP Metempsychosis. En we gaan verder met André Champagne.

U luistert nu naar Nicolai Brindus op LP of van op Metafon. Daarvoor was het Jody Harris en Robert Quine en daarvoor was het Jules van Drogenbroek. En we gaan verder, Seves, met Kit Baltan.

was dan Emerald Webb, daarvoor was het Richard Penas, daarvoor Philip Doray en daarvoor Tom Disseveld. En we gaan verder met de laatste stuk, een lang stuk van Johannes Fritsch.

Dit was het dan voor deze keer met ogen in oren. U luisterde, het laatste stuk was van Johannes Fritsch van de LP op Metafon van enkele jaren geleden verschenen op het label van Timo van Luik.

Goedenavond, beste luisteraars. Welkom in het voorprogramma van Chicken Take Today Away. De komende minuten zoeken we de schemerzone op, waar duikende elektronica en zware, donkere gitaarsferen elkaar ontmoeten. Als je denkt aan dystopische cyberpunk, neonlichten en pompende retro-synths, dan kom je al snel uit bij de Franse producer Burton Bater. Vanaf zijn begindagen in 2011 is hij uitgegroeid tot de absoluut pionier van de dark synth. Maar voor zijn indrukwekkende album Age of Aquarius uit 2025 gooide hij het roer deels om. Hij tekende bij het toonaangevende metal label Nuclear Blast en zocht de extremen op door samen te werken met onverwachte gastartiesten. De absolute kroon op die plaat is het ruim 10 minuten durende titelnummer dat we zo gaan draaien. Voor dit epische slotstuk sloeg Burt Bater de handen ineen met zijn landgenoten van de band Alcest. Frontman Neige, de man die eigenhandig het black gaze genre op de kaart zette met zijn dromerige mix van shoegaze en black metal, neemt in dit nummer de vocalen en teksten voor zijn rekening. Wat je krijgt als je deze twee grootmachten samenvoegt, een betoverende, bijna kosmische trip. De omheilspellende, industriële elektronica van Burton Bater smelt prachtig samen met de melancholische, galmende zanglijnen van Neige. Het is een nummer dat traag opbouwt, vol onverwachte wendingen zit en je langzaam meezuigt in een donkere wereld. Het weerspiegelt precies het thema van de plaat. De naderende ondergang, chaos en de zoektocht naar individualisme. Na het nummer starten Randa, Ingrid en Corine alweer met een prachtige aflevering van Chicken Take Today Away. Nu eerst zet je radio of hoofdtelefoon een beetje harder, doe je ogen dicht en laat je meevoeren door twee Franse zwaargewichten in absolute topvorm. Hier zijn Burton Bater en Alcest met Age of Aquarius.

0: chicken take today away?
1: Aflevering 22. Tijdseieren van Technoschaal.
2: Ja, welkom bij de radioshow van Randa, Ingrid en Corinne.
3: Chicken take today away!
2: Met Corinne, Randa!

0: Een heel fijne avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Ingrid Pertang.
1: Ik ben Randa Stoemelings.
2: En ik ben Corine van Her. U luistert naar Chicken Take Today Away op Radio Centraal.

0: Jawel, beste vriendinnen, hier zijn we weer.
1: Ja.
0: Welkom Branda, welkom Corina.
2: Hoi, ben blij om er te zijn.
0: Ja, blij dat je er weer bij bent, keigoed. Wat gaan we vandaag allemaal doen?
1: We gaan de vervuiling van toeristische trekpleisters in beeld brengen.
2: We gaan samen aan de anabole steroïden.
0: Iets om naar uit te kijken.
2: Ja, zeker.
0: We gaan worstelen met het energieoverschot, al heb ik net vernomen dat dat misschien niet helemaal waar is.
2: En we accentueren de auto en autofellatio.
0: Voilà, iets om naar uit te kijken. Maar we beginnen waar we altijd beginnen, en dat is het begeleidend drankje. We hebben vandaag ook weer een begeleidend drankje bij. Corinne, het was jouw keuze, denk ik.
1: Ja, ik heb wel een klein beetje spijt, maar niet helemaal. Het is oké, het komt helemaal in orde. We hebben gekozen voor mezcal sour, wat een cocktail is van mezcal met limoensap en een rauw eitje erbij.
0: Hoe vertrouwd zijt je met mezcal, Corinne?
2: Dat is een jaar geleden dat ik dat nog gedronken heb in Mexico. Maar ik ben vooral vertrouwd met het eiwit wat ze daaraan toevoegen.
0: Ja.
2: Dus ik kijk er zeker naar uit.
0: Keigoed. Je hebt mij ook al toevertrouwd dat je best wel into eitjes bent.
2: Ja, dat klopt. Ja, eieren is het beste om de dag mee te starten. Liefst zoveel mogelijk.
0: Keigoed. Wie gaat het maken?
1: We gaan daarbij helpen. Ik zal proberen
0: Perfect. De
1: studio niet te beëieren.
0: Het is de derde keer dat we iets proberen met een ei. Je moet weten, de vorige twee keer dat we iets met een ei geprobeerd hebben, hebben we de studio danig bevuild.
2: Oh.
1: Omdat, en opgekuist.
0: En opgekuist uiteraard. Dat was ook de vorige studio. Ja. Als de mensen van Radio Centraal zelf aan het luisteren zijn, we gaan nu onze nieuwe mooie studio helemaal rein en proper houden. Ondertussen misschien een vraagje. Wat is zo het laatste optreden dat je gezien hebt? Het laatste muziekding, feestje?
2: Het laatste wat ik gezien heb was The Cure op Werchter.
0: Ah ja.
2: Als afsluiter.
0: Ja. Ja. En wat vond je ervan?
2: Ik vond het heel goed. Ja. Ik vond ze even goed als op plaat, als live. Ik vond het ook heel aangenaam dat Robert Smit tussendoor niet te veel praatte en dat het gewoon doorlopend muziek was.
0: Ja.
2: Ja, ik heb er echt van genoten.
0: Prima, ja. Ik ga bekennen dat ik was daar ook, maar ik ben aan het begin vertrokken. Ja. Randa doet hier fuck you naar mij.
2: Ja, waarom?
1: Je hebt iets gemist.
0: Ja, ik moest echt nog van Rotselaar naar Mechelen fietsen die avond. En ik dacht, ik ga dat nu al doen, want ik moest de volgende dag gaan werken.
2: Ja.
0: Ja, het was ook niet de eerste keer dat ik hem of dat ik hen zag. Dus vandaar. Maar naast The Cure, welke andere dingen heb je gezien op Werchter? Wat heeft u weten raken?
2: De rest was wel wat tegengevallen, eerlijk gezegd. Ik vond Moby nog wel fijn, het eerste deel. Maar dan had hij koeien begon te projecteren op het scherm van achter, heb ik afgehaakt.
0: Ah, ja.
2: Dat vond ik een beetje te erop liggen. The Prodigy ben ik gaan kijken, allemaal zo bekende muziek hè, van de jaren 90. Vond ik ook wat tegenvallen, te veel zo dezelfde praat tussendoor.
0: Ja.
2: Eigenlijk vooral wat tegenvallen, Werchter.
0: Ik volg het volledig, ja. Ik vond het ook wat plattekes eigenlijk. Er waren twee dingen die ik heel boeiend vond. En één van de twee, ik weet niet of, dat je hem gezien hebt, May Tempest?
2: Nee, niet gezien.
0: Kay Tempest, excuses, heeft mij tot tranen toe beroerd. Dat vond ik echt geniaal.
2: Wat voor soort muziek is dat dan?
0: Maar dat is spoken word meer.
2: Okay.
0: Maar we hebben een verleden, we hebben samen ooit een opleiding gevolgd. In die opleiding was er één dag waar we een dag afgesloten hebben met een filmpje van iemand die een gedicht voordroeg. Herinnert u dat nog of niet?
2: Vaag.
0: Nee, ja, voilà. Het was die. Een transman die heel mooie teksten brengt op op mooie muziek. Dus dat. En het tweede was Ethel Kane, een transvrouw. Maar ik ga haar omschrijven als een dramatische boerin.
2: Okay.
0: Met veel hooi op podium en veel geroep. Maar twee dingen die mij wel hebben weten boeien op Werchter.
2: Ja, waar speelden ze dan?
0: In de Club C, die dan verplaatst is naar zo ver weg. En eigenlijk met die verplaatsing weg van de rest van het plein is de programmatie ook, denk ik, wat obscuurder geworden. En er stonden zo wat rare dingen waar dat echt... Ja, maar dan moesten de weg helemaal naar ginder doen. Dus maar ik volg volledig dat de rest misschien een beetje plattekes was.
2: Hoor. Ja, vond ik wel.
0: Voilà. Terwijl Randa hier nog altijd...
1: Ik heb ei-problemen.
0: Oei, wat is het ei-probleem?
1: Het ijsscheiden loopt niet van een leien dakje.
0: Oh. En heb je dat rechtstreeks in het ding gedaan? Of heb je...
1: Nee. Ah, okay, ik heb perfect. Nog een herkansing.
0: Ondertussen zal ik een muziekje opzetten, terwijl dat jij je ei aan het scheiden zij. En het eerste muziekje wordt Sterk Water van de groep Vieze Meisje. Een groep die ik heb leren kennen. Is dat gekend bij u, Vieze Meisje?
2: Nee.
0: Bij u, Randa? Randa wel. Oké, we gaan er naar luisteren. Ik vind het wel cool.

0: Dat was Vieze Meisje. Voor mij een... Ah, wacht, sta jij niet op? Nu wel.
1: Dank je.
0: Voor mij een ontdekking, recent, maar jij kende ze al.
1: Van op een of andere affiche van iets met veel bonk in Holland.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Oké. Okay. Ik moet intussen toegeven dat het maken der cocktails een klein beetje langer aan het duren is dan verwacht.
0: Maar er zit passie in. Ik zie u alles geven.
1: Er zit liefde in en dat is vooral uit zorg voor de studio dat dat hier allemaal proper blijft en mooi in orde gaat komen. Mag ik aan u vragen, Ingrid, om de laatste hand
0: ja, ik zal overnemen en dan kunt jij uw verhaal vertellen, want
1: ik heb
0: geen bij vandaag.
1: Ik heb een portret meegebracht, ja.
0: We beginnen altijd de aflevering met een heel serieus, ernstig portret mm-hmm. van een figuur in de wereldgeschiedenis die ons ernstig geraakt heeft. En vandaag heeft er aan dat iemand meegebracht.
2: Okay.
1: Iemand waarvan dat we willen dat het een vriend of vriendin van Chicken Take to DOA wordt. En we blijven in Mexico. We zijn Mexicaans aan het drinken. En we blijven in Mexico. Even ter info, de mensen thuis denken dus dat dit soundsamples zijn, maar dat is niet het geval. Hè. Dat is live ambacht.
0: Samples maken geen plekken. was het dat?
1: Dat was het eigenlijk, ja. En in glazen gieten. Dat is alles. Dankjewel. We zitten in Mexico in de jaren 60, waar dan mevrouw Teresa Margol geboren wordt. Enig idee wie dat is, Corine, ooit van
2: geen
1: gehoord?
2: Idee.
1: Ik kijk even naar Ingrid. Teresa Margol. Nee, kijk. Oké. Het is een dame die kunst gestudeerd heeft, communicatiewetenschappen en ook forensische geneeskunde.
0: Ah.
1: Een pintere dame. En in de jaren 90 heeft hij een kunstenaarscollectief opgericht en dat heette Cemefo, genoemd naar het mortuarium waar dat ze werkte. Dat was Servizio Medico Forense, dat was daar een afkorting van. En ze heeft daar wat volk tegengekomen, ze was daar zeer geïnspireerd door en ze heeft dan een collectief opgericht, waarmee dat ze onder andere een trash metal band heeft opgericht, waarmee dat ze dan repetities deden in een verlaten psychiatrische kliniek en waar dat ze daar dan ook materialen gebruikte om hun videoclips mee op te nemen. Op zich wel tof, maar niet heel verschillend van onze jeugd die dat we zelf gehad hebben, denk ik. Die we allemaal wel iets gedaan hebben in dat genre. Het eerste kunstobject dat ze dan gaan maken, dat is eigenlijk een doodskist dat ze opgraven. En dat ze dan ophangen aan vleeshaken. En ze zeggen, ja, we hebben iets gevonden, we hebben dat tentoongesteld. En dat is het. Dus allemaal heel basic, weinig gedachten erachter. Dan gaan ze een echte tentoonstelling doen, Lavatio Corpus. En dat bestond uit een rechtopstaand gemunificeerd paard, met daar rond een carousel van ongeboren veulentjes. Dus foetussen van veulentjes. Een heel speelse manier om... Dank je wel.
0: Ik vind dat je heel veel aan het laten passeren, zei Corinne. Als iemand zegt een carousel met ongeboren veulentjes, dan zou ik zeggen, wat?
1: Dat is mijn verhaal. Er kun je veel vragen bij stellen, maar in Mexico hoeft dat niet, want je kunt daar allemaal aangeraken aan ongeboren foetussen om kunst mee te maken. Dat is daar allemaal oké. Maar ze zitten zo vooral in het dingen van, we zijn aan het chockeren om te chockeren, we willen wat de grenzen aftasten. En ze blijven daar wat in hangen. En uiteindelijk, santé.
2: School, hè.
1: Dank je. Santé.
2: Santé, pa.
1: Uiteindelijk valt het collectief toch uit elkaar en Teresa gaat alleen verder. En ze blijft met dezelfde thema's werken, maar ze gaat onrechtstreeks er proberen de dood in haar... Oei, ik zie u kijken.
0: Dat is keigevaarlijk, dat is superlekker.
2: Ja, heel goed. Binnen.
0: Ja, wauw.
1: Kijk.
0: Oké, goed gedaan.
1: Laat het smaken. Ze gaat kunst maken met de dood nog steeds, maar ze probeert dat op minimalistischere, onrechtstreekse manieren te doen.
0: Minimalistischer dan een gemummificeerd paard is niet moeilijk.
1: Ja, hier is een lijk.
0: Ja.
1: Het wordt wat subtieler. En ze blijft geïnspireerd door haar werkplek, wat dat het mortuarium is. En ze zegt van, eigenlijk is het mortuarium een beetje een spiegel van de maatschappij. Wie dat daar terechtkomt, op welke manier dat die daar terechtkomen, dat zegt heel veel over de maatschappij waarin dat je leeft. En dat is wel een thermometer, een weerspiegeling van de stad. En twee van haar werken die haar stijl wat typeren, zijn... De eerste heet Vaporisation. En dat is een ruimte in een museum die gevuld is met dichte mist. Wat dat dan heel fijn is, als je binnenkomt, loop je precies in een wolk. Mm-hmm. Iets heel fijn. Dus de bezoekers lopen erdoor, ze worden helemaal omringd door de mist, ze ademen die in. En ze komen dan op het einde te weten dat die mist gemaakt is van water dat gebruikt is in het mortuarium om de lichamen van slachtoffers van de drugsoorlog in Mexico, waar die mee gewassen zijn eigenlijk.
0: Wow. Oh, wauw.
2: Ja, donker.
1: Dus je denkt, oh, dat is leuk, tof. Ja. Ik loop erdoor. En dan wordt het snel heel huber. Een ander werk is een gang gevuld met zeepbellen uit een bellenblaasmachine. Ook weer heel kinderlijk tof, ja. Fijn. Maar hetzelfde, dezelfde dingen daarachter. Het water of het zeepbellenwater is gemaakt met lijkwaswater.
0: Lijkwaswater.
1: Wat is het woord daarvoor?
0: Ja, lijkwaswater is correct. Ja.
1: Dus heel, heel donker, heel confronterend. Ze heeft 3 keer mogen meedoen aan de Biennale in Venetië. En de eerste keer neemt ze doeken mee die daar in Mexico gebruikt zijn geweest om crime scenes op te kuisen. Het zijn allemaal doeken die vol bloed hangen eigenlijk, van slachtoffers. Die worden opgedroogd, die zijn allemaal naar Venetië verscheept. En die worden daar gebruikt om het Mexicaans paviljoen elke dag mee te kuisen.
2: Oh.
1: Waardoor dat bloed terug overal verspreid wordt en alle bezoekers daar constant overlopen.
0: Wow.
1: En dat is eigenlijk haar manier om de mensen, zonder dat ze het eerst weten, toch te confronteren met dit is er wel allemaal gaande in de maatschappij. En het eigenlijk wel wat op te dringen, je kunt er niet over.
0: Ik vind het behoorlijk invasief allemaal. Behoorlijk.
1: Ja. Er is ook wel heel wat commentaar opgekomen in die zin dat mensen zeggen van ja, zet je dingen aan het aanklagen of zet je misbruik aan het maken van restanten van mensen die daar geen toestemming voor gegeven hebben. Exact. Daar zijn heel wat voor- en tegenstanders. Maar ze blijft doen wat ze doet. Ze heeft nog heel wat bijzondere, hele duistere dingen gemaakt. Wat ik interessant vond, is dat ze ook een aantal jaar geleden in België een eerste solo-expositie heeft gedaan in Charleroi. En ze heeft dan een werk meegebracht. Dat was een redelijk oké werk, in de zin van dat het ging om quotes die ook op crime scenes op de muur zijn gespoten door mensen die daar aanvallen gedaan hebben of moorden gepleegd hebben. Maar het was zo dat ze in Charleroi kwam, in de stad, en dat ze zei, dat is hier wel heel heftig, dat is hier industrieel, dat is hier vervallen, ik voel hier van alles bij, ik wil over deze stad ook een expo maken. Voor iemand die dan komt uit het Mexico, waar dat er heel veel...
0: Het wilt iets zeggen over Charleroi, denk ik. Oké, ja.
1: Dacht ik dan ook wel, ja. Dus ze heeft dan... Ze is de straat opgetrokken, ze heeft allerlei mensen dat ze tegenkwam, wat dat dan in de praktijk vaak mensen thuislozen waren, of ook wel mensen met een psychiatrische problematiek, die aangesproken en gevraagd willen jullie samen met mij iets maken, dat dan in het museum komt te hangen, om dan op die manier ook de stemmen van de mensen aan de rand van de maatschappij toch weer wat binnen te brengen. En ze heeft daar dan foto's mee gemaakt, hun woorden en hun quotes gebruikt voor een tentoonstelling.
0: Ja.
1: Heel weinig geweten over haar persoonlijk leven, want daar was ik dan heel geïnteresseerd in, van hoe zit die ineen, wat heeft die meegemaakt, hoe kijkt zij naar de dingen, maar ze geeft geen interviews, ze laat niks weten.
0: Ah, ja.
1: Ze zegt, mijn kunst spreekt voor zich en alle rest is niet belangrijk, maakt niet uit, het gaat niet over mij, het gaat over...
0: dode mensen.
1: Over de manier waarop er in deze wereld te veel dode mensen gemaakt worden, die dat er niet per se... hadden moeten zijn. Mm-hmm. Ze heeft ook wat foto's gemaakt. Ze heeft een tijd ook wat geshift naar het thema van transgenders. Mm-hmm. En ze heeft heel veel foto's gemaakt van transgenders die op plekken waar dat vroeger nachtclubs waren in Mexico en die dan door de overheid gesloopt zijn omdat daar allemaal dingen gebeurden die niet oké waren. Waar dat die full glam staan te dansen op ruïnes van wat dat ooit een

0: allerlei gevoelens bij heb. Goed gedaan, Theresa.
1: Prima.
2: Dus heb je haar werk live gezien? Of hoe zit je bij haar uitgekomen?
0: Nee, nog niet. Online tegengekomen. Ja,
2: wat waren je zoektermen dan om zoiets online tegen te komen?
1: Doodpaard.
0: Doodpaard. Ik denk dat dat een website was over het collectief dat ze had. Ik denk dat ik aan het kijken was naar bijzondere kunst en dat daar die forensico dingen ze daar. En dat zij daarin zat en dan ben ik down the rabbit hole verder gegaan en bij haar terechtgekomen. Ja. Ik zou het heel graag wel eens gaan bekijken. Ja. Dus als het ooit kan, ga ik zeer graag daar.
1: We sluiten aan met een liedje. Het is ook een liedje dat jij gekozen hebt.
0: Ja, omdat het nogal toch een duister thema was om mee te beginnen, wou ik proberen de vibe voor de rest van het programma wat positiever te zetten. Met een stukje leuke, vrolijke muziek dat zeer dansbaar is. We gaan luisteren naar Young Fathers met I Saw.

0: Een paletcleanser.
1: Ja. En wel een leuke groep, ik ken ze niet, de Young Fathers.
0: Allemaal in die vibe, heel, heel toffe muziek.
1: Ja, cool. De volgende rubriek is er eentje van mij dat ik bij heb. Ik heb het neurotechno genoemd. En dat is omdat ik recent op een wetenschappelijk artikel gebotst ben. Ik als grote wetenschappelijke artikelenlezer. waar er een link gevonden is tussen

0: repetitieve muziek. Mm-hmm. En mensen met een autisme-diagnose, een ASS-diagnose, die heel hard... Of waar er een zekere match is. Er is onderzoek zegt, er is geen match op de flikkerende lichtjes en de overprikkeling, maar wel een match in waar repetitieve, voorspelbare muziek helpt om mensen met een ASS-diagnose voorspelbaarheid te bieden in motoriek en ook in sociale contacten. En in extensies dus ook wat technomuziek. Ik zie u knikken, Corinne.
1: Ja, dat is heel herkenbaar. Je ziet dat ook terugkomen in van die Afrikaanse stammen, waarbij ze zo ritmes springen. En dat is eigenlijk zo het ritme van de beats van je hart. Uh-huh. Dus eigenlijk techno nu, tegenwoordig is dat heel snel, maar zo, de echte techno van de jaren 90 was 130 beats per minuut. Dat is eigenlijk gelijk aan de hartslag van een dansende mens.
0: Ja.
1: En dan wordt dat iets heel ritmes. En dan hoef je niet meer na te denken. Dan kun je gewoon volgen wat je lichaam doet.
0: Ja.
1: Dus ik kan me inbeelden dat dat wel goed werkt binnen voor divergente mensen.
0: Exact. Ja. Hetgeen wat je zegt, klopt helemaal. Het onderzoek heeft gevonden dat wanneer de BPM zakt, dat neurodivergente mensen zich juist socialer gaan gedragen. En bij de andere groep, de niet-neurodivergente mensen, is daar een neurotypisch, is dat een term?
1: Ja.
0: Bij de neurotypische mensen hebben ze dat verschil niet gemerkt, niet gemeten.
1: Ja, okay.
0: Dus wanneer de BPM naar beneden gehaald wordt, dan zien ze echt, of dan is het duidelijk dat neurodivergente mensen zich socialer gaan gedragen in een groep waar ze die muziek horen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Dat is interessant.
0: En het tweede wat ik aan denk, wanneer dat gespreekt, is in het onderzoek wordt ook over entrainment gesproken. En dat is waar ze gemeten hebben dat hersengolven zich gaan synchroniseren met een beat van muziek. En dus dat het niet enkel het hartritme is, maar dat ook echt in hersengolven te zien is, naar wat voor muziek dat mensen aan het luisteren zijn. Ik zie ook van alles, denk ik, Randa.
2: Ik was mij aan dat vragen, als de neurodivergente mensen socialer worden, maar de neurotypische mensen niet, komen ze dan, op welke niveaus komen ze dan? Komen ze dan op het niveau van iemand dat neurotypisch is, of is het een verhoging?
0: Dichter bij elkaar in alle geval, ja. Het is een context waar neurodivergente mensen en neurotypische mensen dichter bij elkaar kunnen komen als het gaat op sociale vaardigheden.
2: Ja.
0: Omdat, en dat is hetgeen wat het onderzoek stelt, omdat het niet enkel een sociale problematiek zou zijn, of een sociale moeilijkheid, problematiek is een vies woord, maar dat het niet enkel over sociale moeilijkheden zou gaan, maar ook echt over ritmisch-motorische moeilijkheden. Dat neurodivergente mensen het moeite hebben om motoriek te synchroniseren zonder een anker of zo, zonder een...
1: Ja.
0: En dat iets ritmisch voorspelbaar hun exact dat geeft, een soort anker waarop dat ze kunnen synchroniseren. Uiteraard niet cognitief bewust, maar wel op een onbewuste manier.
1: Ja, ik denk heel logisch dat eigenlijk proprioceptie is je lichaam kunnen waarnemen in de ruimte.
0: Ja.
1: Met dansen of bepaalde gevechtsporten kun je dat zo ervaren, dus dat klinkt wel heel logisch.
0: Ja.
1: Ik vind uw vraag ook heel waardevol, omdat naar welke norm is dat natuurlijk? Zo, is dat pro-sociaal gedrag volgens de neurotypische norm, of kunnen neurotypische mensen ook richting zo dat ander gedrag gaan?
0: Ja.
1: Maar dat komt niet in dat onderzoek terug, denk ik.
0: Nee. Het is ook één onderzoek, het is geen meta-analyse, maar wel een heel fijne benadering om er naar te kijken, inderdaad.
2: En het is enkel met techno onderzocht geweest, of ook met anderen? Er zijn ook heel veel repetitieve...
0: Exact, het gaat echt over repetitieve muziek. Ik heb er zelf wat techno van gemaakt.
2: Ja.
0: Omdat ik weet dat Corinne wel gekend is in het genre.
1: Ja,
0: of zo,
1: dat is waar.
0: Kun je daar misschien iets over zeggen? Wat boeit u aan techno?
1: Het ritmische. Als je hele goede DJ's hebt, en ik maak zelf ook muziek. Ik weet niet of jullie dat wisten, vriendinnen, maar... Ik maak zelf ook technomuziek. En het maken van muziek is gewoon heel interessant. Omdat als je één keer in die loop zit, dan kun je zo loopjes blijven beluisteren. En je doet telkens een elementje erbij. Dus het proces van muziek maken is gewoon heel interessant. Die komen vanuit zo'n hardcore wereld naar doomcore. Altijd zo heel zwaar, heel donker. Zoals het eerste liedje, heel veel zware synths erachter. En dan doe ik in techno ook. En techno is gewoon heel interessant, omdat je een bepaalde dichotomie hebt, zoals die artiest hier net aanhaalt, van het is dansbaar en fijn, maar toch zit er zoiets donker en ritmes achter.
0: Ja.
1: En die combinatie, dat schept een hele fijne sfeer.
0: Ja, cool.
1: Ja.
0: Want we hebben gevraagd om iets mee te brengen, maar heb je iets bij van jezelf? Nee.
1: We kunnen, als het nog kan, kunnen we er eventueel nog iets insteken, maar ik heb niks van mezelf erin gestoken.
0: Nee, ik vrees wat erin steekt, steekt erin voor vandaag, maar ik onthoud het voor de volgende keer.
2: Zeker, ja.
0: Graag. Het zit wel op het kruispunt, want ook neurodivergentie is een beetje uw expertise. Mm-hmm. Is het iets wat je herkent in uw werk? Een voorbeeld is bijvoorbeeld uit het onderzoek, zijn zo'n paar anekdotes die erin voorkomen. En een van de anekdotes is dat iemand neurodivergent zegt, het was mij heel moeilijk om bijvoorbeeld een bericht te typen. Mm-hmm. Met mijn twee duimen op een klein schermpje, op zo'n klein toetsenbordje. En de moment dat ik muziek opzet, terwijl dat ik het aan het doen ben, maakt het mij ineens veel gemakkelijker om wel echt op mijn motoriek te kunnen veel nauwkeuriger afstemmen en dat bericht vlot te kunnen tikken zonder fouten, zonder tikfouten en met een pak minder frustratie. Ja. Is het iets wat je in je werk herkent of helemaal niet kent?
1: Jawel. En ook wel, er is vorig jaar een onderzoek geweest van de KU Leuven, waarbij ze meerderjarige autistische cliënten hebben uitgenodigd om op basis van muziek bepaalde vaardigheden te vergroten. Ook zo sociale vaardigheden onderling. Dus dat past wel binnen ook zo communiceren met de GSM.
0: Exact.
1: Dus dat zorgde voor zo samen muziek maken, zorgde voor een moment van contact namen en daar groeide zo ander contact uit voort. Ja. In plaats van meteen in gesprek aan te gaan. Dus ze konden op een andere, op zo'n indirecte manier met elkaar in contact komen.
0: Ja, cool.
1: Dat is zeker, zeker herkenbaar.
0: De laatste die ik uit het onderzoek ga plukken is dat zij ook gemeten hebben dat empathie verhoogt in een groep mensen die samen aan het bewegen zijn op dezelfde muziek. Dat er meetbaar te zien is dat de empathie die mensen voelen, niet naar heel de wereld, maar naar die mensen die met hen samen in die groep zitten, dat samen bewegen op muziek. En dus dat kan eigen beweging zijn of gesynchroniseerde beweging, maakt weinig uit. Maar het feit dat je samen aan het bewegen bent op dezelfde muziek verhoogt echt de cohesie in de groep. Zelfs ook voor neurodivergente mensen. Want op zich, neurodivergentie en autisme is ook wel een empathieproblematiek of een empathiemoeilijkheid. En ook daar komen ze dichter bij elkaar wanneer ze samen bewegen op muziek. Maar ook samen dansen. Als dat kan op een manier waarop dat het zonder de flikkerende lichten dan is, denk ik, of dat een heel verbindend iets kan zijn en ze elkaar daar wel kunnen vinden.
1: Ja, zeker. Ja, heel herkenbaar. Ik denk dat de context is die uitnodigt om ander gedrag te kunnen tonen.
0: Ja.
1: Doe dat in een technoclub en doe dat met wat bijkomende middelen. Dus dan creëer je bepaald gedrag wat in een gewone context hier buiten niet van toepassing is.
0: Ja.
1: Dus als je dan een nieuwe context, nieuw gedrag leert, dan vertaalt je automatisch wel naar iets wat je er buiten meeneemt.
0: Ja.
1: Ook al is dat maar zo zeldzaam.
0: Ja, omdat op die moment gaat ook aan jezelf refereren als blijkbaar kan ik dit wel of zo.
1: Ja.
0: Blijkbaar, het is een nieuwe dingen die je gaat afleiden over jezelf.
1: Ja, inderdaad.
0: En die pakte mee. Die,
1: exact.
0: Ja. Boeiend, denk
2: Mooi.
0: Ik.
2: Mooi.
0: Ja, cool, hè. En laat ons ineens aansluiten met een liedje dat je hebt meegebracht.
1: Dat is Fold van Ekman. Ik was eerst aan twijfel tussen een liedje van Nicky Estrefi. Maar Ekman die maakt al muziek sinds de jaren 80.
0: Cool.
1: Dus die maakt analoge muziek.
0: Ja.
1: En die komt van heel ver. En die komt van zo de acid techno.
0: Ja.
1: En hoe hij muziek maakt, dat is heel ritmisch. Dat is heel monotoon. Maar dat is nog zo'n producer die je echt kan meetrekken in de muziek. En dan begin ik op zo'n baslijn. Dan komt de kick. En dan heb je een percussie, zoals zo'n hi-hat. En dan zo'n distorted ride. En dat blijft heel het liedje gewoon doorgaan. En op een bepaald moment, halverwege, komt er een synth en die is heel donker. En dat trekt je echt helemaal erin.
0: Ja.
1: En dat vind ik een hele goede vertaling naar hoe ik zelf muziek maak, zo de stijl en het ritme.
0: Ja. En het sluit mooi aan bij hetgeen wat we gezegd hebben, denk ik. Hè,
1: zeker.
0: Perfect. Hier is...
1: Ekman met Fold.

0: Ja, lekkere platen.
1: Ja, absoluut. Ja. Het is ook iets, denk ik, dat we niet zomaar zouden draaien hier. Dus we zijn blij dat je het bij hebt. Dat het, dat het de diversiteit van onze playlist ondersteunt. Oké, onze volgende rubriek is de 100 seconden. Het is een van de twee spelelementen vandaag. En het eerste spelelement is dat ik een raadsel bij heb. Dat begint met één zin. En jij speelt samen met Randa, Corinne. Jullie zijn één team, dus je speelt niet tegen één. Mm-hmm. En de bedoeling is dat jullie aan de hand van ja-nee vragen erachter proberen komen welke raadsel ik juist voor ogen heb of waar ik juist naartoe wil. En je moet het raden binnen de 100 seconden. Dat is wat een insteek. Ik ga de zin erbij nemen. Ik lees de zin voor en dan start ik de klok. Hè. En de zin is, met een waakhond aan de voordeur deelde hij vol zelfvertrouwen miljoenen kopieën van zijn huissleutel uit.
2: Het spreekt voor zich, hè?
1: Ja.
2: Hij deelde kopieën uit van zijn,
1: ja.
2: van zijn huissleutel. Van
1: u hebt het gevonden,
2: dank
1: professor.
2: U, dank
1: nee.
2: Was de waakhond een echte hond?
1: Nee, het was geen echte hond.
0: Gaat het over een schrijver?
1: Nee.
2: Is de hond een metafoor?
1: Ja. Voor verdediging.
2: Een firewall.
1: We zitten in de juiste richting, ja.
2: Het is IT...
1: Ja, IT gerelateerd.
0: Ja. Sociale media?
1: Nee. Het is een beetje van voor... Nee, ja.
2: Paswoorden.
1: Iets in die zin.
2: Sleutels en paswoorden.
1: Een heel eigen persoonlijk paswoord.
2: En hij deelde het uit, al zien hij heeft het online gezet.
1: Onder meer.
0: Heeft het met downloaden te maken?
1: Nee.
2: Hij heeft... maakt het uit wie het is? Is het een bekend persoon dat we moeten...
1: Je gaat hem niet kennen of niet bij naam kennen, nee. Je moet vragen stellen.
2: Ja.
0: Het gaat niet over een persoon.
1: Het gaat over één persoon, jawel.
0: Over een man?
1: Ja, het gaat over een man.
0: Leeft hij nog?
1: Dat weet ik niet. Ja, ik denk het wel.
0: Ah, maar dat gaat hij niet specifiek
1: over. Nee, ik ga hem niet herkennen.
2: Kende de man iets van computers?
1: Ja, ik mag het hopen. Ah. Allee, maar niet genoeg, blijkbaar.
2: Het was een foutje dat hij maakte.
1: Het was meer dan een fout.
2: Was het moedwillig?
1: Het was hoogmoed.
2: Hoogmoed?
0: Oh.
2: Hoogmoed.
1: De man heeft dingen online gezet. Was het iemand...
2: Oh, penissen!
1: Nee, het is eigenlijk vrij proper deze keer.
2: Ah, oh, maar zeg,
1: we zijn er al
2: dat
1: door.
2: Was snel.
0: Ik ben benieuwd.
1: Het gaat over een man en zijn naam is Todd Davis.
2: Todd
1: Davis. Ik ga de reclamecampagne aan jullie geven. Todd Davis was de CEO van een firma en die heette LifeLock. LifeLock beweerde dat... als je bij hun een abonnement nam, dat op geen enkele manier uw identiteit gestolen kon worden. Dat was dus zij waren de waakhond, zij waren de kluis waar dat uw identiteit veilig in is. En om dat te bewijzen, heeft de man in 2000 en... begin jaren 2000 ergens, in grote koeien van letters zijn social security nummer online gezet, waar echt het paswoord is, samen met je naam, dat is het enige wat je nodig hebt om leningen aan te gaan, om contracten te ondertekenen, om masterkaarten aan te gaan.
2: Hier is een achterkant van mijn visa, nummertje.
1: Ja, het is dat. En hij zei dus, vanwege ons bedrijf kun je met mijn social security nummer toch niks doen. Het gevolg is dat hij 13 keer gehackt geweest is alsnog, omdat dieven weten dat er ook een achterdeur is langs waar dat ze naar binnen kunnen komen. En omdat hun systeem toch niet zo waterdicht was. En dus die man is massa's geld kwijtgeraakt. Heeft moeten blijven beweren in de media. Oh, maar het is wel oké, want het zijn er maar 13. Of heeft daar tal van pijnlijke verhalen over verteld. Maar de realiteit is dat die man behoorlijk veel geld kwijtgeraakt is aan oplichters die dat op zijn naam allerhande abonnementen zijn aangegaan en deurwaarders aan zijn deur gehad die de openstaande saldo's kwamen opeisen en dat soort zaken.
2: En dan niemand LifeLock nog vertrouwde of daarmee in zee wou gaan, zou ik denken.
1: Het heel pijnlijke van dat verhaal is dat die zijn blijven doorspartelen. Ze waren met twee oprichters. Een andere oprichter heeft veel sneller ontslag moeten nemen omdat hij in opspraak kwam wegens aller andere fraudeleuze toestanden. En nu, op den duur heeft Norton die overgekocht. Die zijn blijven bestaan. Mensen zijn daar geld aan blijven geven om een of andere reden. Norton heeft dat overgekocht voor 2,3 miljard.
0: Wow.
1: Die man is fucking scheiterrijk geworden daarmee. Ja. En die doen dat nu nog altijd. Het is een voilà.
2: Proficiat.
0: Proficiat in Amerika.
1: Ja, ja, ja, mm. Absoluut. Ik word zo wat boos dat zo'n mensen toch succes hebben. Voilà. Dus dat was de tot. Spijtig dat je het niet geraden hebt. Dus,
2: ja, ja.
0: Nee, dat was moeilijk.
2: Het
0: ja.
2: zat er niet in. Ik vermoed dat je ook geen prijs bij had, dus op zich.
1: Ah, jawel, jawel. Ik had een grote prijs
2: ongetwijfeld,
1: bij,
2: maar
1: dat, die gaat terug mee naar huis. Ik ga een liedje opzetten. Het liedje is Hasty Boom Alert van Music. Maar mu, de Griekse mu, en dan ZTQ. Het is iets waar ik de laatste tijd nogal wel dingen van heb opgezet. Het is aan de ene kant glitch en aan de andere kant heel vrolijk en easy listening. Het is een mooi contrast. Hier is Hasty Boom Alert van Music.

0: Top.
1: Goed, hè? Mm. Ja. Ik heb het er juist ook al gezegd, maar ik ga het herhalen. Ik vind het heel lekker, maar ik heb het zuur.
0: Als er luisteraars zijn die Rennie kunnen brengen naar heel de kaai. Ja.
1: Nee, ik heb er juist een panto met genomen, maar met een mescalzaar. Wat is dat? Maar, ja.
0: Is te laat.
1: Goed. De volgende rubriek is een rentrubriek. Ik ben boos geworden op iets en ik heb gezegd, ah wel, ik ga mijn platform gebruiken dat ik heb om, dat, om mijn boosheid in de wereld te sturen.
2: Yes.
1: Ja. En ik ga beginnen bij de vraag, herkent je dat je op reis bent, eender waar, en je ziet daar een of andere trekpleister, welke trekpleister dan ook, en dat staat vol met mensen die allemaal dezelfde foto's aan het nemen zijn?
2: Mm-hmm. Ja, horror.
1: Horror?
2: Ja.
1: Op welke manier horror voor u?
2: Ja, zo mieren op een hoop, allemaal naar hetzelfde georiënteerd zijn.
1: Ja.
2: Ja, dan hang ik al snel af.
1: Uh-huh.
2: Langs de andere kant is dat ook wel zo de neiging van mij om op reis te gaan, om dan zo anders te willen doen dan de rest.
1: Ja.
2: Ja, zo off the beaten path.
1: Ja.
2: Dus dan zit je zo de super deluxe toerist.
1: Hoe bedoelde?
2: Ja, je blijft altijd een toerist, maar je wilt gewoon apart doen.
1: Ja. Je wilt je onderscheiden van al de rest, maar in principe zijn hetzelfde.
2: In principe zit je nog hetzelfde, ja.
1: Maar er is iets in allemaal een foto maken van hetzelfde, waar dat een kat noemen, hè. Je kunt gewoon googlen en je vindt 1000 betere foto's van die Eiffeltoren als dat je zelf ooit zou kunnen nemen. Dus ik word er wat wild van, zo.
0: ik zie je aan het denken. Ik stond onlangs aan de Sagrada Familia.
1: Ja.
0: En ik had dat gevoel en ik heb daar ter plaatse treinen liggen opzoeken naar Sitges. Omdat ik dacht, ik moet hier weg uit deze stad. Dat is niet tof gewoon.
1: Ja, dat is ook een verhaal apart, maar we zijn ooit bijna in Barcelona geraakt. In een stad in de buurt van Barcelona, Sitges. Uh-huh. Maar vanwege een hele grote kater bij Randa
0: zijn we niet in Barcelona geraakt.
1: Dus ik ben nog nooit in Barcelona geweest.
0: Ik ben geweest, het was niet de moeite. Er was veel te veel volk die allemaal dezelfde foto aan het maken was.
1: Van de Sagrada Familia.
0: Echt.
2: Maar je bent niet binnen geweest?
0: Nee.
2: Dat lijkt me wel heel chic.
0: Nee. Ja. Dat kan.
1: Ik denk het ook wel dat dat... Ja. Dus ik ben mij dan beginnen afvragen, al die foto's, dat kan toch niet gratuit zijn? Dat kan toch niet zijn dat die foto's niet schadelijk zijn? Mm. En misschien ben ik op zoek gegaan naar een manier om ze schadelijk te maken, maar ik ben echt van overtuigd dat er een diepe schuld zit in al de mensen die foto's nemen. En ik wil ze vandaag exposen.
0: Even voor de luisteraars. Ingrid zei heel veel handbewegingen aan het maken. Zo, een boze Italiaan, precies.
1: Ik voel mij rood worden en zo.
0: Ja, klopt. Ja,
2: absoluut. Is ook.
1: En dan ben ik me aan het afvragen geweest, zo'n foto's, ja, wat verbruikt dat eigenlijk? Wat is de voetafdruk van een foto op de wereld? Want zo'n foto wordt lokaal opgeslagen, maar het merendeel van die foto's gaan ook naar een of ander cloud-ding aan de andere kant van de wereld, worden daar bijgehouden, worden terug opgevraagd en veroorzaken heel veel opslag en heel veel data. Dus ik ben gaan zoeken naar hoeveel CO2, wat is de CO2-uitstoot van ene foto. En ik ben erop gekomen dat om te gaan berekenen, wat zijn nu de 20 meest vervuilende CO2-uitstotende landmarks in de wereld, trekpleisters in de wereld, waar dus de meeste foto's genomen
0: omdat
1: worden.
0: Omdat er het meeste foto's...
1: Ja, exact. Okay. Ja. En ik heb daar een lijst van gemaakt, zowel van de steden, maar die zullen we subiet doen. Maar laten we beginnen bij de landmarks. Gok een keer, welke landmarks zou daar kunnen opstaan voor u?
0: De piramides.
1: Klopt, ja. De piramide, ik moet hem gaan zoeken, staat Gizeh. De achtste plaats. De piramide van Gizeh stoot aan het aantal foto's dat ervan genomen wordt, stoot elk jaar 205 ton CO2 uit.
2: Nee.
1: Om dat in perspectief te plaatsen, dat zijn 427 enkele vluchten van Brussel naar New York.
0: Ik ben daar nog niet geweest, dus ik mag nu 427 keer...
1: Naar Ginder vliegen. Ja, okay. Exact. Dus dat is op de achtste plaats, de piramide.
2: Mm-hmm.
1: Wat zou er nog op kunnen staan?
2: De Eiffeltoren.
1: Eiffeltoren, klopt. Je doet beter. De vijfde plaats. Met 240 ton CO2. En dat is exact 2 miljoen kilometer autorijden. Met een benzinemotor.
2: Mooi.
1: Dus de aarde is 40.000 kilometer. Hè? Dus dat is een aantal keer de aarde rond. Wat nog? Als dat de vijfde is, kunnen we nog hoger.
2: Hoe noemt dat plein weer in New York? Dat bekend.
1: Exact. Ja, dat is de eerste plaats. Exact.
2: Times Square, dank u.
1: Ja, goed Corinne en goed Randa samengewerkt. Deze keer geen prijs, dat had er juist moeten gebeuren.
0: Pieken dat uit uw tassenbied.
1: Maar Times Square op New York, de meest gefotografeerde plek ter wereld. Mm. 723 ton CO2. En dat is hetzelfde als 90 Europese mensenlevens voor een heel jaar. Dat, dus alles bij elkaar aan eten en vlees en auto en alles wat één mens op één jaar aan voetafdruk heeft.
2: Dat is de moeite.
1: Er zijn veel Central Park staat op de tweede plaats, Niagara Falls op de derde, de Burj Khalifa op de vierde plaats, Buckingham Palace, Notre Dame, Big Ben, Sydney Opera House, Chinese muur, Sint-Petersbasiliek in Vaticaanstad. Zo onschuldig zijn ze daar niet, in Vaticaanstad. De Taj Mahal, Colosseum. Dan, dat ken ik niet, jij bent geweest in Barcelona, het Parc Güell.
0: Ah, tuurlijk. Ja. Was dat? Ik ben daar met opzet niet naartoe geweest, omdat ik wist dat die, dat niet oké was. Nee, dat is wel heel mooi. Dat is van Güell. Die heeft een park ontworpen. Die heeft daar ook heel veel gebouwen gedaan, die dat je gratis kunt gaan kijken, zonder dat je naar dat park moet gaan kijken. Ja. Maar dat is met heel veel organische vormen en kleuren. En het is wel heel bijzonder. Ja. Maar ik ben er ook niet naartoe gegaan, omdat ik wist dat daar veel te veel volk was. En ik wou gewoon tapas eten en cocktails drinken.
1: Hoe vervuilend dat park wel niet is.
0: Zeker. Ik kijk wel naar foto's op Google Maps.
1: Exact. Het stoot evenveel CO2 uit als 1.175.000 kilometer met de wagen rijden.
0: Kijk.
1: Dan, als we zouden gaan naar steden. Welke steden in de wereld worden het meest gefotografeerd? Zo, en zijn daarom het vervuilendst? Niet te veel nadenken.
2: Ik denk terug New York.
1: New York staat op de zevende plaats, maar bizar genoeg. Het is omdat er een verschil in... ik vond het ook een bizar ding, maar er is een verschil. Als in de cijfers van New York, de foto's die daar genomen worden, de meeste toeristen zijn Amerikanen zelf. Mm-hmm. En in dit geval worden enkel de buitenlandse toeristen gerekend. Dus, waarschijnlijk staat het hoger dan het effectief staat, maar het is een verschil in metriek.
2: Ja.
1: Maar New York in totaal goed voor 3.264 ton CO2 aan foto's.
0: Tokio.
1: Tokio staat negende plaats. Hmm. Ja, 6.450 vluchten van Brussel naar New York. Ja.
2: Parijs?
1: Parijs op de tweede plaats, ja, absoluut. En op de eerste plaats, bizar genoeg, Bangkok in Thailand.
2: Ja,
1: lijkt een van de meest bezochte plekken te zijn, toeristische plekken van steden van de wereld.
2: Ja.
1: Voor 45 miljoen kilometer autorijden of 681 mensenlevens in Europa. allemaal foto's, hè? Foto's die dan nergens voor nodig zijn. Je kunt die opzoeken op je telefoon. Dat is niet nodig dat je daar zelf allemaal die verschillende foto's van neemt. Stop daarmee.
0: Ik krijg wel een flashback naar hoe dat je op een festival ook staat te renten altijd. Ja, stop toch eens met die foto's te nemen en die filmpjes te maken. Allemaal waar je nooit naar kijken.
1: Zet toch gewoon eens daar, luister ernaar, geniet ervan. Mm-hmm. Maar je moet er geen foto's van hebben. Dat is een...
0: Ik zie je graag boos.
1: Ik heb nog één aantal getallen voor jullie, en dat is heel de wereld. Alle foto's die genomen worden in heel de wereld, wat doen we daarmee? Er zijn ongeveer 8 miljard mensen en 6,5 miljard smartphonebezitters daarvan. We kunnen uitkomen op 2 biljoen, staat hier. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar 2 miljoen miljoen. Mm-hmm. Dus er staan 3, 6, 9, 12 nullen achter. 2 biljoen foto's per jaar worden genomen. Met cloudopslag 80% en een uitstoot van 2 gram CO2 per foto in de cloud, komen we uit op 3,2 miljoen ton CO2 op wereldschaal. En om daar één ding van te zeggen, dat is hetzelfde als 35 keer heen en weer rijden met een benzineauto naar de planeet Mars.
2: Oké.
0: Het is duidelijk. Ingrid, we stoppen.
2: Ja.
0: Sorry.
2: Wat is de oplossing, Ingrid?
1: Ja, dat mensen stoppen met foto's nemen die al bestaan. Je mocht alleen maar foto's nemen die nog niet bestaan. Foto's die al wel bestaan, die mogen niet. Ik denk dat dat een regel is die dat...
2: Mooie regel.
1: Ja, hè?
2: Ja.
0: Als je foto's wilt nemen die nog niet bestaan, moet je ook altijd toestemming vragen eerst.
1: voilà, dus dat over de monumentale voetafdruk. Laat ons terug naar de vrolijkheid in het leven. Ik ga het woord aan Corinne doorgeven om een inleidingje te geven van het volgende stukje muziek.
2: Oké, nu gaat een heel goede plaat komen van Carcara. Dat is een band van Frankrijk. Het zijn drie mannen. Maar wat die heel interessant doen, is een didgeridoo in hun muziek integreren. Cool. Niet in ieder liedje. Maar die doen dat op zo'n manier dat het niet cheesy is. Dus die doen dat op een redelijk psychedelische manier.
1: Ja.
2: Het liedje dat we zo meteen gaan beluisteren heet Witch. En in het begin, zo die intro, de eerste 30 seconden, klinkt nog alsof zo een intro is van een sprookje. Okay. En de stem, dat vind ik wel belangrijk, dat is voor mij een instrument. Dus ik luister niet zo vaak naar de tekst. En deze tekst gaat over een heks, hè, vandaar de titel Witch. Maar neem je gewoon mee in zo hoe het liedje zo vorm krijgt. En de didgeridoo solo en hoe tribunaal dat eigenlijk is. Zoals we daar straks over hadden met dat ritme, die doen dat heel goed. En dan gaan ze terug over zo'n gitaarmuziek. Cool. Heel mooi.
1: Prima. Hier is...
2: Hier is Carcara met Witch.

0: Okido, op Top. Naar onze volgende rubriek. En de volgende rubriek is de quiz. Daar hebben we een muziekje voor. Zou ik denken.
1: Een ster.
0: Speel het nu. Speel de muziek.
1: Ze is best.
2: Yeah.
0: Hopsakee, we zijn vertrokken. De quiz vandaag is door Randa haar redactie in elkaar gestoken.
1: Inderdaad.
0: Wat hebben ze gedaan?
1: Ik heb mensen waarop ik steeds kan rekenen en zij hebben mij aangereikt vandaag. Slechterik uit een fictiereeks of seksspeeltje.
0: Prima. Oké. Okay. Corine mag beginnen.
3: Wat waren de thema's? Slechterik?
1: Of seksspeeltje.
3: Oh, lala. Juggernaut. Slechterik.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
3: Juist, jee.
1: Goed zo. Ik heb hier Claw, waarvan ik hoop dat het een slechterik is. Claw.
0: Ik ga voor het seksspeeltje.
1: Ja,
0: zo een hand met allemaal dildo's op. Zo.
1: Het is een schurk.
0: Ah. Mysterio. Seksspeeltje.
1: Ja.
0: Ik wilde alles een seksspeeltje is. Wat denk jij?
3: Ik denk slechterik.
0: Het is een schurk, klopt.
1: Oh, goed, Corinne.
3: Oh, hey.
1: Goed.
3: Dat is mijn spel. Grip, sowieso seksspeeltje.
0: Ja, een aantal van de ribbels.
3: Moet in de zak passen. En het is een schurk.
0: Hey. Echt?
3: Ja.
1: Jammer. Jammer.
3: Ah, jammer.
1: Ik heb Enigma.
0: Enigma.
1: Waarvan ik ook hoop dat het een seksspeeltje is, toch?
0: Ja, het zou een hele goede naam zijn voor een seksspeeltje.
1: Ja. Allebei.
0: Allebei.
1: Een schurk en een seksspeeltje.
3: Multi-use.
0: Ik heb Gorgon.
3: Gorgon.
0: Seksspeeltje. Ja. Het gaat consequent blijven.
1: Ja, slechterik.
0: Ja, slechterik. Het is inderdaad een schurk.
1: Dat klinkt ook zo. Excuseer. Dat was het zuur.
3: Ik heb het woord vlogger. Vlogger.
0: Ah.
3: Vlogger, dat is een moeilijke. Ik ga gewoon gokken voor seksspeeltje.
1: Ja.
0: Ik denk dat ook, is dat zo niet een zweep?
1: Zweep.
3: Ja, je hebt het juist. Van... Ja, speeltje. Oh, wat gebeurt hier allemaal?
0: Ik denk aan Flogging Molly.
1: Die zijn zo braaf. Ik heb hier Lelo Goliath.
3: Lelo Goliath.
1: Goliath.
0: Ah.
3: Ja, dat gaat...
0: Je doet zo, dus dat gaat om erin te steken.
1: Ik denk dat het... Ja, seksspeeltje. Toch?
0: Ja.
1: Ja, seksspeeltje. Goed.
0: Bad Dragon. Bad Dragon. Slechte draak. Bad Dragon. Ik ga voor schurk deze keer.
1: Het zou een triestige schurk zijn, hè? Stoute draak.
0: I am bad dragon. Het is een speeltje, inderdaad.
3: Ik heb Twisted Beast. Sowieso een seksspeeltje.
1: Ja, dat moet.
3: Ik zie het al voor mij.
1: Wat ziet je voor u, Corinne? Elaboreer.
3: Draaide, paalvormig element. Het is inderdaad een speeltje.
1: Hoera. Ik heb hier Hugo.
3: Hugo.
0: Hugo.
1: De Hugo. Is de Hugo slecht of is hij een...
0: Dat zou een heel triviale naam zijn voor een slechterik, hè?
1: Maar voor een seksspeeltje toch niet aantrekkelijk.
0: Schat, gaat een Hugo is al. Ik heb een goesting in vandaag.
3: Seksspeeltje.
1: Ja,
0: seksspeeltje, kom.
3: Sowieso.
1: Ja, klopt. Het is iets voor de prostaat.
0: Razorback.
1: Razorback.
0: Ja.
3: Razorback.
0: Dat kan ook gewoon een ding zijn om je rug te scheren. Hè?
1: Ja, en, of het zware BDSM.
0: Ik ga voor schurk.
3: Ah, sowieso seksspeeltje.
1: Ja,
3: sowieso.
1: Back
3: schurk.
0: Echt?
1: Maar
3: ja,
1: jongen.
3: Ja. Vettig schurk.
1: Geliegd.
3: Shredder.
0: Ah ja.
3: Seksspeeltje toch?
1: Nee.
0: Shredder is van de
1: Teenage Mutant Ninja Turtles.
3: Ja, no.
1: Ik heb hier de prinset.
0: De prinses.
1: Dat is een prinses met een pincet. Ingrid kijkt zeer gedegoteerd in mijn richting uit. Het zal een seksspeeltje zijn.
0: Ja. De schurk, de prinses.
1: Schurk? Nee.
3: Ik denk een speeltje.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Speeltje.
0: Oké. Okay. De Screaming O. De Screaming O.
1: Oh.
0: Als schurk mogen dan echt maar één ding doen, hè. Dat is... Oh! Ja, ik heb al gekeken.
1: Ja, seksspeeltje.
0: Absoluut, sowieso. Speeltje, ja.
3: Ik heb ouch. Wat denken we?
1: Het zou een heel triestig schurk zijn.
3: Het is sowieso een speeltje. Ja. Speeltje, ja.
1: Ik heb hier nog Abomination.
3: Speeltje.
1: Ja, maar wie speeltje doet er?
0: Ja.
1: Het is een schurk.
0: Het is een schurk, misschien. Een schurk, ja. Ik heb meld. Meld. Ik ga voor een schurk.
1: Ik denk zo aan een vibrator, maar Dali-gewijs...
0: Die dat zo van de hitte uitgelopen is. Ja. Het is een speeltje, je hebt gelijk. Ja.
3: Apocalypse.
0: Dat is een schurk.
1: Ja.
0: X-Men, denk ik.
1: Of het doet alles kapot.
3: Het is een schurk.
0: Ja.
3: Ja, zeker.
1: Oké. Ik heb hier nog Ultron.
0: Schurk.
1: Ja? Ja. Maar dat was snel.
3: Ultron, ja.
1: Ik weet...
0: Dat klinkt heel schurkerig.
1: Ga mee met jullie. Ja, slechterik. Heel goed.
0: Proficiat. Kijk. De tijd zit erop. Ik denk dat ik verloren ben. Ik weet niet wat jullie gedaan hebben.
1: Ik vond deze kant van de tafel inderdaad wel een pak sterker overkomen. Zeker.
0: Ik ga jullie tezamen tot winnaar uitroepen. En jullie, jullie hebben goed gemaakt wat jullie daar straks verloren hebben, proficiat.
1: En de prijs.
0: En je staat nog altijd op nul, natuurlijk. Het volgende liedje staat hier, is Push Me Fuck It van Mary Davidson.
1: Ja.

0: Het idee achter de Enhanced Games is als volgt. Er zijn geen regels over doping. En het is een evenement dat de menselijke capaciteit in symbiose met wetenschap wil tentoonspreiden en bewijzen. Dat het, waarom mogen eigenlijk geen steroïden gebruiken? Als alles voor iedereen toegelaten zou zijn, dan hebben we toch een eerbetoon aan de menselijke capaciteiten. Dat is wat het idee van Aaron de Souza, de grondlegger ervan.
1: Gaat het enkel over steroïden of gaat het over alles wat mogelijk kan invloed hebben?
0: Doe wat je wilt, het maakt absoluut niet uit. Ja.
2: Mooie promo.
0: Ja, absoluut. Dat is ook hoe dat ze eraan begonnen zijn. Als in, er zit een hele filosofie achter. Dus ik heb hem al genoemd, Aaron de Souza. Met een afkappingsteek. Ik kan het niet zeggen zonder mijn ogen.
1: De Souza.
0: En hij zei, ik zag in de fitness waar ik was, zoveel mensen rond mij die anabolige steroïden gebruiken en die daar zich zo eenzaam onder voelden, dat zij in de kast moeten zitten. En hij wilt, zij heeft in zijn uitspraken zichzelf vergeleken, of zijn beweging vergeleken met de LGBTQ+ beweging. Als in dat hij wilt het normaliseren en mensen uit de kast wil krijgen, dat zij een mailbox uitpelt van de atleten die daar heel bekende namen zijn en die je zou versteld zijn als je zou weten wie dat er allemaal mee zou willen doen aan mijn beweging, maar niet goed durft zoiets. Dat is zijn narratief. En dus heeft hij daarvoor voor de eerste keer dit jaar de Enhanced Games gedaan.
1: Was het de eerste keer dat het effectief is?
0: Ja, nu in 2006. Okay. Ja, de eerste keer. En hij zei, het gaat een sportrevolutie worden en op mijn evenement zullen de wereldrecord verbrijzeld worden. Dat is hoe dat hij op voorhand in de pers gesproken heeft.
1: Mag ik iets vragen? Heeft hij eerst uitgezet welke disciplines dat er allemaal waren en dan deelnemers gezocht? Of heeft hij gezegd, wie wilt meedoen, kom maar en dan zetten we uw sport op de agenda?
0: Goeie vraag. Maar ik denk dat het dat de usual suspects er sowieso zijn.
1: Ja, ja.
0: En dat op die usual suspects de usual atleten afkomen.
1: Oké.
0: Denk ik. Er waren, ik heb het ergens in mijn papieren staan.
1: Ritselt er iets mee voor de radio.
0: Ik heb het hier ergens staan, maar ik weet het niet. Maar er waren gewoon een heel aantal disciplines, als in lopen, zwemmen en... Dus atletiek was er, zwemmen was er en gewichtheffen was er,
1: krachtdisciplines.
0: En dus ze zeiden, wereldrecord gaan sneuvelen. Een wilde gok, hoeveel wereldrecords zijn er daar gesneuveld?
2: Nul.
1: Eentje.
2: Welke?
0: Het zwemmen 50 meter vrije slag is de Griekse zwemmer Christian, hier ga ik mijn ogen weer moeten dicht doen, Gekolomeef.
1: Wat?
0: Kolomeef. Heeft 2081 gezwommen en dat was 700ste van een seconde sneller dan het bestaande wereldrecord. Wetende dus dat de man zo'n polyethuraanpak droeg dat verboden is in 2010.
1: Dus was niet per se de middelen die hij ingenomen heeft, maar de hulpmiddelen die hij gebruikt heeft.
2: Hij is heel breed.
0: Dus geen limiet en ook dat mag.
1: Maar dat telt niet dus. Het is niet dat hij nu wereldrecordhouder is.
0: Nee, uiteraard is er... Alle officiële bonden hebben gezegd, wij trekken ons daar niks van aan. Dat is geen wereldrecord, dat gaat nergens zo geregistreerd worden. En bovendien, alle mensen die hebben meegedaan, worden verbannen, mogen nooit meer...
2: Ja,
0: lifelong ban, mogen nooit meer meedoen aan de reguliere competitie.
1: Dan is het zo eerder wat voor sporters die wat senior aan het worden zijn.
0: Dus dat is heel hard de commentaar op. Er zijn gigantische prijzen die uitgeloofd zijn. Prijzen als in $250.000 voor de winnaar. En als je een wereldrecord verbrijzelt of verbreekt, $1 miljoen.
2: Nou.
1: Oké.
0: Ja hoor, dat is in atletiek en zwemmen en zijn dat gigantische prijzen. Dat is echt absurd. En dus de commentaar is dat dertigers... Of op pensioen, maar atleten die aan het einde van hun carrière staan en denken, ik ga in de reguliere competitie het niet meer halen, maar ik moet toch nog wel cashen, dat die zich gedwongen voelen om dan heel gevaarlijke doping te gaan gebruiken en dan deel te nemen aan de Enhanced Games.
1: Maar mogen ze niet deelnemen en zeggen, ja, ik heb doping gebruikt en dan gewoon hun uiterste best doen? Voor dat geld?
0: Absoluut. Absoluut. En zo zijn er 3 atleten geweest die zelfs niet verdoken, maar die open hebben gezegd, ik ga volledig dopingvrij meedoen.
1: Ja,
0: die hun dopingprotocollen zijn blijven volgen, die zich aangemeld hebben voor dopingcontrole met heel regelmatige basissen voor en na, voor officiële dopingcontrole door het officieel, om echt dus te kunnen zeggen, ik ben dopingvrij, ik heb dopingvrij meegenomen.
1: Maar dat mocht.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is kei-inclusief.

0: Ja. Ja, maar... Je kunt dat niet verbieden, denk ik. Hè?
1: Maar eerlijk, zou niet iedere topsporter wel doping gebruiken? Toch?
0: Ja? Ja, als je kijkt naar de winnaars van de Tour de France bijvoorbeeld, is dat jarenlang niet geweest dat degene die eerst over de streep is gekomen, of de beste tijd had, dat die dan uiteindelijk ook de winnaar is gebleken. Want er zijn heel veel, de laatste jaren minder, hè, maar ik heb heel veel vragen bij hoe belangrijk het is om een goede dokter te hebben.
1: Ja.
0: Nu, de mensen die hebben deelgenomen dopingvrij, waren dus drie mensen. En die hebben het niet slecht gedaan. Je had Fred Curley uit de Verenigde Staten Atletiek. En die is gewonnen op de 100 meter sprint.
1: Oké.
0: Okay. De eerste plaats tegen alle andere dopinggebruikers. Op een tijd van 9,97 seconden. Je had mevrouw Tristan Evelyn uit Barbados, die de eerste plaats in de 100 meter sprint bij de vrouwen heeft gehaald, die ook volledig dopingvrij was aangetoond. Mm-hmm. En de derde was Hunter Armstrong, die de eerste plaats op de 50 meter rugslag bij het zwemmen had en 100 meter vrije slag, mannen tweede plaats. Dus die hebben alle enhanced atleten die daarachter stonden wel het leven zuur gemaakt en echt gewoon ingeblikt, volledig dopingvrij. Mm-hmm. Er was ik weet niet of dat jullie mee zijn in sport, maar er was een grote zwemmer uit...
2: letterlijk groot of metaforisch groot?
0: Ik weet niet, geen van de twee, ik lees maar van mijn papieren af. Maar zijn naam is... Magnus, hè? Kan dat?
2: Oh, Magnus die groot is.
0: Ik denk dat ik één blad niet bij heb of zo. Ah, nee, wat ligt hier? James Magnussen. En James Magnussen is een ex-wereldkampioen, is daarvoor uit pensioen gekomen en heeft zich gezegd, ik ga me laten volpompen 2 jaar lang. I will be at the start, juice to the gills. Uh-huh. Dus volgepompt tot aan de kiew. En... de man heeft de laatste plaats gehaald. Is gigantisch afgegaan. Cool. Ondanks veel EPO-gebruik en veel. En het einde van het event was dat de killers kwamen spelen.
2: Oh. Oei.
0: Ja.
2: Ja, dat is magisch.
1: Dat is mooi,
0: hè? Voilà. Dus dat gebeurt. Wordt gesponsord door techbiljardairs.
2: Ik heb ooit... We hebben een sportgemeenschap... Ingrid, we spelen in een curling-team.
0: Klopt,
2: en ik heb ooit de vraag gesteld van welke doping zou het interessantste zijn om te nemen als je iets moet pakken om beter curling te spelen? En het antwoord was relatine.
1: Concentratie.
2: Focus en,
0: Al denk ik dat toch ook een impact heeft op tonus, spiertonus en zo.
2: Laat ons het eens proberen.
0: Perfect. Ja. En ondertussen naar een liedje luisteren. We hebben niet veel tijd meer om het volledig in te leiden, maar het staat in Cyrillisch geschreven, dus ik ga u de titel laten lezen.
1: Ja, het is van Moshe Doma. De titel krijg ik ook niet uitgesproken. Moshe Doma is Russisch voor stille huizen. Dat is gewoon een heel dikke plaat, wordt ingeleid met een 808 en de rest moet je maar horen.
0: Ik kan een beetje Cyrillisch fonetisch. Sidno, denk ik. En daarachter staat Boris Rigi.
1: Amai.
0: Voilà.
1: Impressive.

Goedenavond. Ja, ik ben Driet. Ik ben een chiropractor. Ja, door een kleine en onterechte financiële tegenslag heb ik mijn werkzaamheden recent moeten verplaatsen naar de garagebox in Den Dam, juist achter de nauwe abattoir. En daar ben ik nu aan het werk. Maar ik zit nu met een gigantisch medisch probleem en ik heb eigenlijk dringend verkeersinformatie nodig van de luisteraars onderweg. Ik ga beginnen met te zeggen dat iedereen zich wel herinnert dat we vroeger op de speelplaats allemaal tegen elkaar gezegd hebben welke zanger Marilyn Manson zijn twee onderste ribben had laten wegnemen om comfortabel aan zijn eigen pie te kunnen zorgen. Maar ik dacht altijd, dat is een gat in de markt eigenlijk. Dus sinds vorige maand ben ik hier in mijn praktijk de Marilyn Manson aan. Ik heb dan niet direct zelf een doktersdiploma, maar ik heb wel een heel vaste hand en goeie haakse slijper van Makita. En terjuist had ik zo'n klant, een hele soepele kerel, die deed aan yoga en aan pilates. En ik haal die ribben daar netjes uit, ik hecht die een boel helemaal terug dicht. En die wilde natuurlijk meteen ter plekke uittesten op mijn behandeltafel. Die mens die plooit zichzelf dubbel heb ik genomen pinel, dat is ongezien. Maar op het moment van de victorie, laat ons zeggen, krijgt die mens een gigantische onbeleefbare spierkramp in zijn buik. Hij zat niet nu vast. In een grote, perfecte, gesloten cirkel. Een menselijke ouroboros eigenlijk, een vleesdonut. En die panikeerde, die begon te spartelen, die viel van mijn tafel. En die is toen, gewoon mee naar wonen. De garagepoortje uit, de trottoir af, en wonk rest de slachtafslaan op. Door de zwaartekracht en door de aerodynamica van die bolvorm en al dat zweet, pakte die ineens overdreven veel snelheid. Toen is volgens door het mond geknald aan het schijnpoort en zo had de oprit opgescheest van de ring. Dus lees mijn vraag, is er toevallig een luisteraar op de ring, vlak in de buurt van de paasijkens, die dat dan ook een naakte, zelfpijpende vleeshobbel ziet voorbijrollen? Als je dit tegenkomt en je kunt hem onderscheppen, wil je dan niet een vrouw in uw koffer steken en is daar hier brengen, dan gaat het hier wel een oplossing voor zoeken. Merci, eh?

0: Okido, we zijn alweer bij de laatste rubriek aanbeland. Ga vooruit, hè.
1: Gaat heel veel vooruit.
2: Voor onze laatste rubriek heb ik iets meegebracht, symbolisch, het einde van onze aflevering. En het gaat ook over het einde van het leven.
0: Ah ja.
2: Zoals vaak in dit programma.
0: We durven het al eens over dode mensen te hebben, hè, ja.
2: Ik wil het hebben over een testament van een man die ik ben tegengekomen.
0: Oké.
2: Ik ga jullie even meenemen. Het gaat over een Canadese man, een advocaat, geen bijzondere man. En op 76 jaar sterft hij aan een hartaanval. Tijdens een vergadering.
0: Tragisch.
2: Want hij werkt nog als advocaat op 76-jarige leeftijd. En hij heeft geen familie, hij heeft geen kinderen, hij heeft wel wat investeringen gedaan, dus hij heeft wel iets om na te laten. En dat staat allemaal vastgelegd, gelukkig, in een testament, waardoor dat allemaal vlot kan verlopen. Maar dit is ook het punt waar het leuk wordt. Zijn testament zat vol met grapjes die hij er zelf had ingestopt.
0: Dat is de plek om grapjes te maken.
2: Dat is de plek om grapjes te maken. Ik denk ook dat veel mensen het niet grappig vonden, maar hij vond het hilarisch wat hij opgenomen heeft. Zijn testament bestond uit een aantal clausules. Een van de dingen die hij tijdens zijn leven verworven had, was een aantal aandelen van een renbaan en aandelen van een katholieke bierbrouwerij. Maar dat hij veel in geïnvesteerd had. Hij had daar dus best wat aandelen in. En hij heeft die nagelaten aan een groep protestantse predikanten die zich zeer sterk tegen gokken en alcohol uitspraken. Hij heeft ook een vakantiehuis op Jamaica dat hij nagelaten heeft aan drie advocaten waarvan dat hij wist dat die absoluut niet overeenkwamen. Met als voorwaarde dat het huis voor hun was als ze daar samen in zouden gaan wonen. Dus hij vond dat heel grappig om te kijken naar, als mensen een bepaalde belofte krijgen van heel veel geld, gaan ze dan hun principes opzij zetten? Mm-hmm. Of gaan ze toch de eer aan zichzelf laten en zeggen, nee, dank u, we gaan dat...
0: Dat vind ik wel een boeiend experiment eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Ja. Het is jammer dat je niet meemaakt wat er dan uitkomt of welke keuzes dat mensen dan maken.
2: Ik heb dat wel opgezocht, wat dat er uiteindelijk...
0: De mens gaat het niet weten, maar wij wel.
2: De mens gaat het niet weten, maar wij wel.
0: Het voelt zo'n beetje ook als je hebt zo van die verhalen waar dat je dan een spookhuis erft en je moet daar in de nacht gaan slapen.
2: Ja, klopt. Nu, het ding was, hij vond dat heel grappig. Dat is de eerste grap. Zijn tweede grap was dat als de mensen kwamen tot, oké, we gaan onze principes opzij zetten voor het geld, we aanvaarden de erfenis, dat bleek dat al die aandelen niks waard waren. Maar dus dat ze dan dubbel in het zak gezet waren. Dus als de protestantse predikers zeiden, wij aanvaarden deze som en we zullen er wel iets goed mee doen, bleek dat dat €50 aan aandelen, of $50 aan aandelen was. Het huis in Jamaica was al verkocht en de opbrengst was al aan de armen van de gemeente geschonken, waardoor dat die advocaten ook niks gekregen hebben. Ja. Waaruit dan uiteindelijk bleek van dat ze het voor niks gedaan hadden. Maar de laatste clausule in zijn testament was de grootste. Dat ging wel degelijk over een groot bedrag. $500,000 Canadese dollar in die tijd, begin 1900, zou nu ongeveer €9 miljoen omgerekend zijn. En hij liet het volledige bedrag na aan de vrouw in Toronto, die het meeste kinderen zou baren de eerste 10 jaar na zijn dood. Dus er is een soort van wedstrijd op gang gekomen. En hij vond dat heel grappig.
0: Een baarwedstrijd.
2: Een baarwedstrijd, ja. De eerste jaren gebeurde er niet veel. Mensen dachten, daar gaan we het nu ook niet voor doen. Maar dan kwam de Grote Depressie, 1920, die in een tijd. En mensen kwamen in armoede terecht. En dan is daar een hele wedloop ontstaan in mensen die vanuit armoede toch... zijn gaan beginnen meedoen aan die wedstrijd.
0: Meer kinderen in armoede
2: meer
0: brengen.
2: Meer kinderen in armoede brengen. In die zin dat er was heel veel media-aandacht voor. Er waren mensen die wisten, die doen mee, we supporteren keihard voor jullie, kom aan, gaat ervoor, maak nog wat kinderen. We gunnen jullie dat geld. Heel foute boel. En er bleken in de praktijk ook heel wat problemen aan de regels. Lijkt duidelijk, de vrouw die de eerste 10 jaar het meeste kinderen op de wereld zet, die wint het geld. Maar hoe zijn die grenzen? Moet dat een vrouw uit de stad Toronto zijn? Of tellen de suburbs ook mee, die ook Toronto genoemd worden? Hoe zit het met een kind dat gebaard wordt, maar niet meer heeft. Ja. Mag dat meegeteld worden of niet? Daar is allemaal geen duidelijkheid over. En wat met buitenechtelijke kinderen? Moet dat een kind binnen het gezin zijn? Of is het gewoon een zwangerschap? Heel veel dingen waar men op gebotst is. Wat heeft gemaakt dat die zaak voor het Hoge Rechtshof is gekomen? En die hebben een aantal regels vastgelegd voor het verdere verloop van de wedstrijd. Doodgeboren en onwettige kinderen tellen niet in de race naar de erfenis. Klinkt fout. Klinkt heel fout als ik het aan het zeggen ben. 10 jaar nadien is de wedstrijd afgesloten. 11 gezinnen hadden officieel meegedaan. En het duurde nog eens 2 jaar van juridisch getouwtrek om uit te maken wie dat uiteindelijk de winnaar was. Worden die kinderen dan toch meegeteld of niet? En uiteindelijk waren er 4 gezinnen die elk 9 kinderen in 10 jaar kunnen baren hebben. Wat denk ik de maximum is. Gewoon fysiologisch.
0: Ja, tweelingen, hè?
2: Dat had nog gekund. Nee. Het was gewoon de een na de ander. Die 4 gezinnen hebben de erfenis onder elkaar verdeeld en hebben nakomelingen daarvan hebben nog gezegd dat heeft onze familie echt wel terug op het spoor gezet en heeft gemaakt dat wij nu in veel betere omstandigheden zijn gaan opgroeien. Er is daar ook heel veel commentaar op geweest van dat is niet oké. Blijkt dat de gezinnen die deelnamen ook zonder die wedstrijd waarschijnlijk toch kinderen gebaard hadden aan dat tempo, omdat er nog geen anticonceptie was in die tijd. Maar dat is allemaal heel moeilijk achteraf te gaan natuurlijk. Hè. Wat ik ook bijzonder vond, was dat de man dat toen burgemeester was van Toronto, dat hij dat dan ook gedaan heeft, omdat hij dat grappig vond en dat hij in zijn testament heeft gezet, ik ga periodes zetten en het gezin met de meeste kinderen krijgt zoveel euro en zoveel dollar en heeft dat helemaal opgezet, dat daar is geen kat dat daar op ingegaan is, want de grote wedstrijd was al geweest. Maar dat heeft wel gemaakt dat hij eigenlijk een soort van aanmoedigingspremie dat je nu krijgt als je een kind krijgt, heeft dat dan zo wat opgedeeld in van die periode tot die periode krijgen 10 mensen $1000 en dit en dat. En dat is dan zoiets avant la lettre geweest, wat dan eigenlijk heel weinig aandacht heeft gekregen.
0: Misschien nog heel kort, hè. De predikanten, hebben die dat uiteindelijk aanvaard?
2: Dat weet ik niet. Nee. De advocaten wel.
0: De advocaten
2: Maar ik denk het wel, want... Jawel. Want dat was dan de grap dat het uiteindelijk heel weinig bleek. Okay. Ja.
0: Inspiratie voor als je veel geld hebt, denk ik, en geen nakomelingen.
2: Goh, ik weet het niet.
0: Brengt ons aan ons laatste liedje. En ik zie hier... het is er eentje van u.
2: Ja, klopt. Ik heb Ride meegenomen van Joe Unknown.

0: Zo, voilà. Dan zit onze aflevering er al bijna op. Jammer, hè?
1: Jammer.
2: Zo snel dat voorbij gaat.
0: Mm-hmm. Rest enkel nog onze outro. Speel nu.
2: Rustig.
0: Ja.
1: 3, 2, 1.
0: Als begeleidend drankje vorige keer, voor volgende keer kiezen we voor de espresso...
2: Martini.
0: Ja, dus koffie...
2: Koffie en vodka.
0: En Kahlua of koffielikeur. Ja. Mm-hmm. Wat vond het plezantste van de aflevering, Corinne?
1: Ik vond heel de aflevering plezant, maar ik ben fan van de mezcal sour. Ja. Nummer 1, ja, zie ik het tegen het einde aan en het tussendoor dansen. Ja.
0: Perfect, kijk.
1: Vooral van de vriendinnen hier.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Bye.

0: iemand centraal op Radio Centraal. Iemand met vijf letters L in de naam.
1: Bill Laswell.

topbassist en topproducer. Houdt ook van muziekjes van overal ter wereld, juist gelijk waar.

Work Song. Staat op het debuut van Bill Laswell op Basslines. Een debuut van 1983. En omdat het zo groefde, gewoon dat nummer er nou ook nog even kiezen.

Zeer opmerkelijke drum en bass plaat van Bill Laswell. 1996, ook raar verschenen op een Belgisch label, op Sub Rosa.

Je hebt maar een vierkante meter nodig. Dit is zeer early stuff van rond 1980. Temporary music van Material. Material was het groepje van Bill Laswell. Het is hier dan ook een uur uitzonen over en met Bill Laswell.

0: Dat was even een wilde sessie in de mix, want we hebben die Talkings twee keer, maar...
1: Leuk. Ja, 5 voor 9. Dit is nog steeds de uitzone. Wie was dat die ontzettend was? Ja, we hebben gewist.
0: Bill Laswell stond nog altijd op. Het Sly en Robbie met Bill Laswell.
1: Dat was een uur lang.
0: Sebes,
1: hoge emissiezone. Zijn die mannen er al? Dat is de vraag.
0: Ik denk het wel. Maar dus nog eventjes nog meer Bill Laswell. Waarom niet de Carole Craig re-spiritualized version van een nummer van de Jabobble met een Bill Laswell? Bass, the Final Frontier. Al dit leuks op de Radio Centraal.

Intussen is het 1 na 10. Nee, 1 na 9. 1 na 9. Dat wil zeggen dat de hoge emissiezone eigenlijk is begonnen. En staat nog gewoon op Bill Haswell, die daarnet het afgelopen uur was een hele uur vandaag.

0: U luistert naar de hoge emissiezone op Radio Centraal, maar dat kon al gezegd geweest zijn, hoor ik je nou juist al
1: zeggen. En ik had ook gezegd, die zou 1 à 10 en het was nummer 1 à 9.
0: 1 à 9,
1: 1 à 9. Zelf nog wel gecorrigeerd.
0: Dus het werd die een taart van

0: tot 11 uur de beste vinyl grooves op Radio Centraal. DJ Stropko en Chunk, 106.7 FM, DAB plus 10A, website streaming. Wat?
1: Geen jingles vandaag.
0: Nee, mijn telefoon is weer eens kapot. Geen jingles, we doen ze zelf. Merci voor het komen.

Shunk Shanti en ikzelf, Don Tropico. Wij zijn aan het pingpongen geslagen. Dat is ons de beurt die op zitten. Ik zit op iets van Gambia, Ifang Bundi. Late jaren 70, Ati.

Are you ready voor wat super cheesy disco-ish?

Wat een monster, wat een anthem. Hoe alles kapot kennen nu maar zin. Feel so good to make love to you.

een klein Detroit uitstapje. En u luistert nog steeds naar de hoge emissiezone Vinyl Only, Worldwide Grooves and Beyond. Naar de sterren en dan voorbij.

0: kosmische toestanden hier met Van Lagos, met Draman Blinch.
1: Ik mocht hem niet kopen van nou. Dat is nou wel duidelijk.

De Coco was dat. Ah ja. Dat is Gnawa muziek van Marokko. Dat is wel diep.

mijn favoriete band ever van heel de wereld, Think of One, heeft van dit nummer ook een versie gemaakt. Die spelen trouwens volgende donderdag in de Rataplan. Een shabby feestje in de Rataplan, met Think of One onder andere.

Een singeltje van Turkije, van Miral Atakök. En dan een Turk singeltje en een Griek singeltje. Dat kan ik niet uitspreken, dat is te

0: De Frit van Souma Records van Gent leerde zijn volk Griekse muziek luisteren. Dus big respect hier van de hoge emissiezone voor de Frit van Souma.
1: En de Mech ook.
0: En de Mech ook, zeg.
1: Van Martico dan. Van Martico.
0: Van Martico. En wij blijven maar ineens in die Griekse vibe zitten.

Nikos Saragudas noemt deze kerel. En die bespeelt de Buzuki. En die zingt ook. Ze noemen die de Butcher, maar ik weet niet waarom. En van die Butcher van Nikos Saragudas heb ik

De vorige hoge emissiezone hadden wij een gast, dat was Lou Spins. Die had ook enkele bakken platen bij om te verkopen aan ons. Wij hebben Hard to Get gespeeld, maar deze plaat heb ik toch van hem

0: En kom, waarom ook niet, het nummer hier van de plaat. We laten de plaat gewoon doorspelen.
1: Mesdames et messieurs.

0: hoge emissiezone om de 14 dagen de beste vinyl grooves worldwide. DJ Stropko en Chunk 106.7 FM DAB plus 10A, de deur staat weer open en streaming.
1: Blijven zitten tijdens het draaien.

De Tropico Go Crazy. Houd het niet droog. Ik heb zelfs boeknomini genoemd. Op de hoes. Broek op de knieën.

0: Het enige vaste item in onze uitzending is altijd het Tjaske halverwege. Dit keer wel het Tjaske nummer 6
1: op Tinder. Tjaske jemel op Tinder.
0: Tjaske jemel op Tinder.

like that.

The battalions of drowning Chinese.

I got you.

0: 2, 3.
1: En...

Goedemorgen, uw vaste predikant kon helaas niet aanwezig zijn, dus deze Michelse ketter moet de kerk vandaag maar even recht houden. We beginnen met de altijd fantastische Lucy Railton met de track Standing Cadence van haar Corner Dancer plaat uit 2023 op Modern Love. Veel plezier.

Het Britse label Another Timbre bracht onlangs een vierdelige boxset uit met het werk van John Tilbury. Deze brave bejaarde man is niet meer bereid om live te gaan spelen, maar was wel bereid om thuis opnames te laten maken van zijn pianospel. Dit is een track uit 2026. Het is echt heel recent. Ik denk dat de man ondertussen in de 90 is. Het werk heet O'Hara Improvisations. En het is een, geïnspireerd op tekeningen van Morgan O'Hara.

Dus dan zijn we aanbeland bij Michelle Elaine McKenzie en Stefan Meyer. Twee Canadese artiesten. Stefan Meyer komt zelfs uit Vancouver. Ik heb luisteraars uit Vancouver vandaag. Hello. Dit is de track Orchid Mantis, uitgebracht op GRM Portraits in 2020, als ik me niet vergis. Elektronica en nog van alles door elkaar.

eerder dit jaar bracht Sakke samen met Boomcat voor het eerst een, de Kantamoinen release van Mika Vanjo uit op vinyl. Oorspronkelijk in 2005 alleen maar uitgebracht op cd, dacht ik. En nu prachtig gemasterd door Dennis Blackham voor vinyl. God hebben zijn ziel, arme Mika Vanjo, absolute muzikale oppergod. Het wordt alleen maar beter door er meer naar te luisteren.

Veel mooier dan dit wordt het natuurlijk niet, maar ik moet toch nog anderhalf uur mijn best doen om het hier goed te laten klinken. Dus dit was Mika Vanjo, Last of the Catfishes. Volgende track is van Radian uit 2002. Nummer heet Etage 3 Fleur. Uitgebracht 2002 op het ongelooflijke Trill Jockey. Spijtig dat Radian niet meer is wie dat ze waren. Maar zo zit het leven in elkaar.

Een kleine 2 weken geleden was er een megafestival, genaamd Summer Bummer, waar, in Antwerpen, waar je onder andere kon gaan luisteren naar Mopcut, trio bestaande uit Audrey Chen, Lucas Koning en Julien Depré. Waanzinnige muziek, uiteraard. Dit is een track uit hun eerste full, als ik het mij goed herinner, van enkele jaren geleden.

pret, als je het mij vraagt. Ondertussen zijn we aanbeland bij Super Silent. Een Noors ensemble dat eigenlijk doorgaans alles wat ze speelden ook opnam en uitbracht. Dit is uit Super Silent 5, uit, ik denk, 2001, uitgebracht op Rune Grammophon.

over live muziek hebben, dan kunnen we het onmogelijk niet over The Knicks hebben. Wie The Knicks ooit live heeft gezien, weet dat dat klinkt als een raket die nooit stopt met opstijgen. Dit is de track Rapid Eye Movement uit een verleden jaar verschenen plaat Disquiet op Northern Spy.

van Australië keren we even terug naar Noorwegen met het trio Oker van hun plaat Aerial, uitgebracht op Belgische Aspen-editie.

Verleden jaar bracht het Balmat-label, ik denk onder andere gerund door muziekjournalist Philip Sherburn, een prachtige plaat uit van het trio Playtime, bestaande uit Ben Vida, Will Epstein en Booker Stardrum. Synthesizers, saxofoon, contrabas, drums, percussie, het hele klassieke hedendaagse jazz zootje bij elkaar. Fantastische muziek, heerlijk ritmisch, uiteraard Ben Vida met zijn ongelooflijke melodische kennis die hij in allerlei projecten fantastisch weet te etaleren. En dus in dit geval ook in dit prachtige jazzy trio